0: ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
1: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Zin in Duitse kwaliteit?
2: Yes, of course.
1: Een open

0: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bijna 5% van de kinderdagverblijven in Vlaanderen en Brussel kreeg vorig jaar maatregelen opgelegd omdat er tekortkomingen waren. Dat komt neer op 245 crèches of onthaalouders. In de meeste gevallen stuurt het agentschap Opgroeien dan een aangetekende brief om duidelijk te maken dat de problemen dringend aangepakt moeten worden. Maar vorig jaar moesten 29 kinderdagverblijven ook tijdelijk sluiten en 14 raakten hun vergunning helemaal kwijt. Het valt op dat dat vooral gebeurt bij de kleinere kinderdagverblijven of bij opvang die met weinig subsidies werkt. Zij hebben het al jarenlang moeilijker, zegt minister van Welzijn Genee.
1: Dat heeft te maken met personeelsbezetting, met mogelijkheden om flexibel te werken. Ook wel vaak een beetje geïsoleerd werken. Dat maakt dat je, als er problemen zijn, minder makkelijk goede praktijken of verbeterpunten kan uitwisselen. En dat zijn ook locaties die vaak minder gesubsidieerd zijn, dus met minder personeel werken.
0: De Kamer heeft vannacht de uitbreiding van flexijobs goedgekeurd naar alle sectoren vanaf begin volgende maand. Bij de start eind 2015... kon flexijobben alleen in de horeca, maar binnenkort kan het dus overal, behalve wanneer een sector ervoor kiest om dat niet te doen. De Socialistische Vakbond, ABVV, is het in elk geval niet eens met de uitbreiding. Volgens de vakbond dreigt de overheid daarmee inkomsten te verliezen en wordt zo het pad geëffend voor nog meer besparingen. Flexijobben is voor gepensioneerden of mensen die tenminste 4/5 werken. Zij kunnen bijklussen aan fiscaal voordelige voorwaarden. In het Verenigd Koninkrijk is Labour-politicus en burgemeester van Manchester Andy Burnham verkozen voor het parlement. Dat maakt voor hem de weg vrij om zijn partijgenoot, premier Starmer, uit te dagen en eventueel op te volgen. Andy Burnham won de belangrijke verkiezingen voor een vrijgekomen parlementszitje. Hij haalde 9000 stemmen meer dan de kandidaat van Reform UK. Starmer kreeg de voorbije maanden veel kritiek binnen zijn eigen partij, vooral door de tegenvallende resultaten bij plaatselijke verkiezingen in mei. Om Starmer te kunnen opvolgen als Labour-leider had Burnham een zetel nodig in het parlement en die heeft hij nu dus te pakken. Sport op het WK voetbal heeft Mexico zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Mexico versloeg Zuid-Korea met 1-0 en staat zo met 6-6 aan de leiding in zijn groep. Canada, het andere gastland, won met 6-0 van Qatar. Tom Boudeweel.
2: De gastlanden die vandaag en gisteren in actie kwamen, die hebben het dus goed gedaan. Mexico is door de nipte 1-0 overwinning tegen Zuid-Korea zelfs groepswinnaar. Romo scoorde na een blunder van de Koreaanse doelman in een intense tweede helft met kansen aan beide kanten. Zuid-Korea heeft nu 3 punten, Tsjechië en Zuid-Afrika elk 1. Canada, het tweede gastland, vernederde Qatar met 6-0. De allereerste overwinning voor Canada op een WK. Jonathan David, ex-AA-Gent, scoorde 3 keer. Nathan Saliba van Anderlecht 1 keer. Saliba was net ingevallen voor Ismaël Koné, die van het terrein werd getrapt met waarschijnlijk een beenbreuk. Alle spelers waren flink aangedaan. Saliba toonde na zijn goal het shirt van Koné. Qatar beëindigde de wedstrijd met zijn 9e. Zwitserland en Canada hebben nu elk 4 punten. Qatar en Bosnië elk 1.
0: En gisteravond klopte Zwitserland Bosnië-Herzegovina met 4-1. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het eerste punt voor de ploeg van Hugo Broos. Het weer. Het wordt erg warm. Tot 35 graden met eerst zonnige perioden en hoge wolken na de middag. En vanavond stijgt dan de kans op stevige onweersbuien. Met veel neerslag op korte tijd, hagel en felle windstoten. De volgende dagen brengen nog geen verkoeling. Het is vaak zonnig, maar zeker in het weekend blijft een onweer mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Greet Samien. Maar nu is het nog heerlijk fris en het is vrijdag. Goedemorgen en welkom.

Claire de Lune. Niet de Claire de Lune van Claude Debussy, maar wel van Gabriel Fauré, oorspronkelijk voor stem en piano, maar hier in een arrangement met altviolist Timothy Redoubt en pianist Jonathan Ware. Luigi Boccherini schreef allesamen zo'n 125 strijkquintetten. En dit is er één van, uit het nieuwe album van het Karski-kwartet en cellist Raphaël Fay.

0: deel uit het strijkquintet Opus 40 van Luigi Boccherini met het Karski kwartet en cellist Raphaël Fay.
1: Espresso.
0: Heel leuk bezoek gisteren bij Cara in Music Matters. Want de tweelingzussen Fiona en Chiara Alaimo kwamen langs. Oftewel duo Alaimo, als ze samen achter de piano zitten. Geef ze nog even en ze worden even bekend als de pianobroers Jussen. Want de zussen Alaimo vielen al verschillende keren in de prijzen. En nu hebben ze ook hun eerste album samen uit. Echoes, zo heet het album. Ze kwamen dat gisteren voorstellen in Music Matters, maar niet voor ze eerst met hun tweeën samen aan de piano hier plaatsnamen. En dat klonk zo.

Duo Alaimo, oftewel de tweelingzussen Fiona en Chiara Alaimo. Gisteren live hier bij ons met een Hongaarse dans van Johannes Brahms. Ze brachten ook hun nieuwe album Echoes mee, dat nu uit is en vertelde er alles over in Music Matters. Beluister dus zeker eens dat gesprek op VRT Max.

Adela. Een lied van Joaquin Rodrigo over een jonge vrouw die sterft door een gebroken hart. En dat waren twee twintigers die al bij ons passeerden. De vorige seizoenen dan, sopraan Fleur Strijbos en gitariste Emma Wils. We hebben het straks nog over film hier in Espresso. Een heerlijke horrorfilm zelfs. We hebben het over Backrooms, de sensatie van dit moment in Hollywood. Over een man die in een meubelwinkel een doorgang ontdekt dwars door een muur. En dat blijkt dan de ingang van een eindeloos doolhof van lege kantoorruimten te zijn. Enfin, als u houdt van een beetje horror, zeker blijven luisteren. En ik ben altijd blij als deze pianiste nog eens te horen hier. Nog eens te horen is hier liever de Oekraïense Natasha Kudrytskaya. Ze huppelt doorheen deze suite van Jean-Philippe Rameau.

0: Gavotte et double van Jean-Philippe Rameau in die legendarische live-opname van Natasha Kudrytskaya op het Franse festival Mille et Une Notes, een opname die honderdduizenden keren bekeken werd. En zo is het 6:30. Dag Gert.
1: Goedemorgen Greet.
0: Gert, er zijn cijfers over problemen in de kinderopvang.
1: Ja, bijna 5% van de kinderdagverblijven in Vlaanderen en Brussel heeft vorig jaar maatregelen opgelegd gekregen omdat er tekortkomingen waren. Dat komt neer op 245 crèches of onthaalouders in totaal. 29 verblijven moesten tijdelijk sluiten, 14 raakten hun vergunning helemaal kwijt. Vooral kleinere kinderdagverblijven of opvang die met weinig subsidies werkt, hebben het moeilijk. In het Verenigd Koninkrijk is Andy Burnham verkozen voor het parlement. Burnham is de Labour-burgemeester van Manchester en hij wil zijn partijgenoot en premier Keir Starmer uitdagen en hem eventueel opvolgen. Daarvoor was een zitje in het parlement nodig. Starmer ligt binnen zijn partij onder vuur, vooral door de tegenvallende resultaten bij de plaatselijke verkiezingen in mei. En gastland Mexico is als eerste geplaatst voor de volgende ronde op het WK voetbal. Mexico won ook zijn tweede wedstrijd met 1-0 van Zuid-Korea. Canada haalde het met 6-0 van Qatar vannacht, maar verloor wel middenvelder Kone met een zware blessure. Het weer, het wordt erg warm tot 35 graden. Eerst zonnige periode en hoge wolken. Na de middag en vanavond stijgt de kans op stevig onweer met veel neerslag op korte tijd met hagel en felle windstoten. De volgende dagen brengen nog geen verkoeling. Het is vaak zonnig, maar zeker in het weekend blijft een onweer mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd.

Het scherzo uit Midsomernachtsdroom van Mendelssohn door het London Symphony Orchestra. En dit weekend is het Midsomernacht, de kortste nacht van het jaar. In aanleiding van Midsomernacht zoeken we deze week in Espresso notoire nachtbrakers op. Kunstenaars die een bijzondere band met de nacht hebben. Zoals dichter Mustafa Keur. Hem hoort u rond 7:15.

Près du soleil, muziek van Matteo da Perugia, door het Solazzo-ensemble van Anna Danilevskaya. Espresso.

Het Belgische trio Air Extempore met een deel uit een cantate van Bach. Ich traue seine Gnaden. Ik vertrouw op zijn genade.

De Belgische band The Milk Factory met de Zweedse zangeres Hanna Tolf. En dit nummer heet Gongarhucht. En dat betekent schommelhoog. Het is bijna 7 uur. Dit is nog een mooie klassieker van Franz Schubert. De Hirt auf dem Felsen. Zonder zang en klarinet, maar wel in dit fijne arrangement van het trio Moreau.

0: 7 uur aan Goedemorgen VRT Nieuws met Gert van Boksel. De uitbreiding van het flexijobsysteem is goedgekeurd. De Britse premier Starmer heeft er een te duchte concurrent uit zijn eigen partij bij en Mexico heeft zich als eerste geplaatst voor de 16e finales op het WK voetbal. Vanaf 1 juli kunnen alle sectoren werken met flexijobs. Dat heeft de Kamer vannacht goedgekeurd. Met een flexijob kan je fiscaal voordelig bijverdienen als je tenminste 4/5 werkt of al met pensioen bent. Lien de Koman, het wordt dus binnenkort overal mogelijk.
1: Ja, bij de start in 2015 kon flexijobben alleen in de horeca. Intussen kan het al op veel meer plaatsen, bijvoorbeeld bij bakkers, in supermarkten, de zorg en het onderwijs. En vanaf 1 juli in principe dus ook overal. Het is wel geen verplichting. Sectoren mogen zelf beslissen of ze meedoen. Zo blijft het in de bouw en bij begrafenisondernemers beperkt tot bepaalde functies. En ook de industrie staat voorlopig niet te springen om ermee te werken. En daarnaast worden ook enkele regels soepeler. Zo zullen voltijdse werknemers ook bij dezelfde werkgever een flexijob mogen doen. Ook uitzendkrachten mogen flexijobben, maar dan niet bij dezelfde werkgever. En gepensioneerden kunnen meteen na hun pensioen al starten met flexiewerk, behalve bij hun vorige werkgever, want daar moeten ze wachten tot het volgende kwartaal.
0: Dankjewel, Lien. Bijna 5% van de kinderdagverblijven in Vlaanderen en Brussel kreeg vorig jaar maatregelen opgelegd omdat er tekortkomingen waren. Dat komt neer op 245 crèches of onthaalouders. Bij de meeste bleef het bij een aanmaning, maar 29 kinderdagverblijven moesten tijdelijk sluiten en 14 raakten hun vergunning definitief kwijt. Vooral bij kleinere kinderdagverblijven worden problemen vastgesteld. En Vlaams minister Van Wendelsijn Genee wil hen extra ondersteunen.
2: Mentes is de organisatie die daar op dit moment al een belangrijke rol in speelt. Zij staan organisaties bij met raad en daad op vlak van veiligheid, kwaliteit, hoe organiseer je crash goed. En we willen ook dat opvanglandschap met grote en kleine voorzieningen behouden. En daarom is het ook de opdracht om die kleine en onafhankelijke crashes en ook onthaalouders nog beter te ondersteunen en te ontzorgen.
0: In het Verenigd Koninkrijk is Labour-politicus en burgemeester van Manchester Andy Burnham verkozen in het parlement. Hij haalde 54%. Katrien van der Schoot, die verkiezing, waarom is die zo belangrijk?
3: Wel, Burnham wil al lang de onpopulaire Britse premier Starmer vervangen en om een nieuwe verkiezingsnederlaag tegen het rechtspopulistische Reform UK te vermijden, zegt hij. Maar hij had nog geen parlementszitje en dat krijgt hij nu wel door zijn overwinning bij de tussentijdse verkiezing in het kiesdistrict Makerfield. Nu kan hij Starmer met een vertrouwensstemming in het parlement proberen opzij te zetten. En dat is ook mijn doel, zei hij daarnet. De politiek werkt niet, mensen hebben verandering en hoop nodig en die wil ik geven.
4: I will give everything I have got to make it so. Bringing about the change this country needs. Bringing back something we've lost. Hope. Hope for the future.
3: Zover is het nog niet. Er is nog een andere uitdager binnen de Labour-partij, Wes Streeting. En premier Starmer heeft de voorbije dagen gezegd dat hij niet aan opstappen denkt.
0: Dankjewel, Katrien. Op een top in Brussel hebben de Europese leiders een debat gehouden over hoe ze een vuist kunnen maken tegen China. De oneerlijke concurrentie uit China bedreigt de Europese industrie en daar willen heel wat landen harder tegen optreden. En Leen de Witte, hoe moet dat dan gebeuren?
5: Door op twee sporen te werken, de dialoog met China openhouden en de commissie moet ook werk maken van instrumenten om sneller en effectiever te kunnen reageren. Frankrijk pleit voor extra heffingen en ook ons land wil forser kunnen reageren, zei premier De Wever eerder al, ook al gaan we daar een prijs voor betalen. Want China kan hard terugslaan, weet ook de grootste economie van de Europese Unie, Duitsland, en dat staat op de rem omdat het zo afhankelijk is van China. Maar dat debat moet dus nog verder gezet worden, begon pas laat gisteravond omdat het gesprek met de Oekraïnse president uitliep. Die wil graag vaart maken met de toetredingsgesprekken. En voor het eerst sinds eind 2024 kreeg Zelensky de steun van 27 EU-landen, dus ook van de nieuwe Hongaarse premier Magyar. En de sancties tegen Rusland die zullen vanaf nu telkens met een jaar verlengd worden in plaats van met 6 maanden. Dat moet meer zekerheid bieden.
0: Dankjewel, Leen. De hoogste leider van Iran, Ayatollah Mashtabah Khamenei, heeft voor het eerst gereageerd op het principesakkoord met de Verenigde Staten. In een brief zegt Khamenei dat hij uiteindelijk de deal heeft goedgekeurd omdat de Amerikaanse president Trump toezeggingen heeft gedaan.
6: Khamenei is al een tijd niet in het openbaar verschenen. Hij zou gewond zijn geraakt na een Amerikaanse of Israëlische aanval. De komende 2 maanden zouden de VS en Iran in Zwitserland voort onderhandelen over het akkoord. Maar de gesprekken vandaag zijn alvast geannuleerd, nadat de Amerikaanse vicepresident Vance had gezegd dat hij vandaag niet naar Zwitserland zou reizen. Sport op het WK voetbal heeft Mexico zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Mexico versloeg Zuid-Korea met 1-0 en staat met 6-6 aan de leiding in de groep. Canada, dat andere gastland, won met 6-0 van Qatar. Tom Boudeweel.
7: De gastlanden die vandaag en gisteren in actie kwamen, die hebben het dus goed gedaan. Mexico is door de nipte 1-0 overwinning tegen Zuid-Korea zelfs groepswinnaar. Romo scoorde na een blunder van de Koreaanse doelman in een intense tweede helft met kansen aan beide kanten. Zuid-Korea heeft nu 3 punten, Tsjechië en Zuid-Afrika elk 1. Canada, het tweede gastland, vernederde Qatar met 6-0. De allereerste overwinning voor Canada op een WK. Jonathan David, ex-AA-Gent, scoorde 3 keer. Nathan Saliba van Anderlecht 1 keer. Saliba was net ingevallen voor Ismaël Koné, die van het terrein werd getrapt met waarschijnlijk een beenbreuk. Alle spelers waren flink aangedaan. Saliba toonde na zijn goal het shirt van Koné. Qatar beëindigde de wedstrijd met zijn 9e. Zwitserland en Canada hebben nu elk 4 punten. Qatar en Bosnië elk 1.
6: Eerder had Zwitserland Bosnië geklopt met 4-1. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Meteen het eerste punt voor de ploeg van Hugo Broos. Het weer erg warm, tot 35 graden. Eerst zonnige periode en hoge wolken na de middag. En vanavond stijgt de kans op stevig onweer met veel neerslag op korte tijd, hagel en felle windstoten. De volgende dagen brengen nog geen verkoeling. Vaak zonnig, maar zeker in het weekend blijft onweer mogelijk. We begonnen met het systeem van de flexijobs. Dat wordt vanaf volgende maand uitgebreid naar alle sectoren. Dat is definitief goedgekeurd in de Kamer. De sectoren kunnen er wel voor kiezen om niet mee te doen of alleen voor bepaalde functies. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd. Opera Ballet Vlaanderen presenteert 2 dansproducties met muziek van Bach. In Opus ontleden dansers die kunst der fugue tot haar essentie. In Love and Loss versmelt zij muziek met werk van Anne-Theresa de Keersmaker en ziet u William Forsythe's aangrijpende choreografie. Alle info op operaballet.be. Samen met Clara. Espresso met Greet Samien.

0: Dat is nog eens een opener van dit tweede uur espresso. Eine kleine nachtmuziek van Mozart. Wat ons meteen hierbij brengt. Je hebt ochtendmensen en je hebt avondmensen. Ik hoop dat u eerder een ochtendmens bent als u nu al wakker bent. Maar je hebt ook nachtmensen. Mensen die pas echt actief worden als het begint te schemeren. Omdat het zondag midzomernacht is, zoeken we deze week elke dag zo'n nachtraaf op. Een kunstenaar die een bijzondere band heeft met nacht en dag. Voormalig dichter des vaderlands Mustafa Keur is ook zo iemand. Hij is een onrustige slaper. Dat wijt hij aan het feit dat hij in een rolstoel zit, waardoor zijn constellatie van lichaam en geest anders in elkaar zit. Maar wat betekent die nacht dan voor hem?
1: Lentenacht. Die lentenacht kwam je naar me toe. Jij 17 en vuurrood, ik 15 van kop tot kont. Je nam me mee, steels alsof je me kidnapte. Marterachtig glipten we de nacht in van het prehistorisch mooi slapende dorp. Het gubbelde kikkers in het ven. Ik zag ons weerspiegeld op haar vel. Mijn jong hart huisde lachende kinderen. Ik vind de nacht gewoon veel interessanter en zoveel malen intrigerender dan de dag. De dag is ook, je ziet de mens in al zijn plooien en in al zijn kronkels, dan denk je, ja, dat was het maar nacht. Ik denk dat de nacht niet zozeer alleen met dat nacht zijn en de donkerte te maken heeft, maar vooral door verstilling, door de rust die over de wereld taalt. De jachtigheid is weg. We zijn allemaal een beetje onttoverd. Iedereen heeft haast, stress, loopt en als een kip zonder kop. En de nacht is even dat moment dat iedereen even weg van alle drukte en chaos. Nadenken over zin en onzin van het leven. En dan daar ook iets zinnigs over neerkrabbelen als het even mee zit. Ik leef dus een beetje 's nachts. Het is niet ongebruikelijk dat ik om 2 uur nog dingen doe of wat zit te prullen of lees of in het beste geval schrijf. Het trieste is dat ik ook niet veel droom. En ik wijt dat aan mijn nachtraaf zijn. Dat je een beetje wispelturig of capricieus als de nacht is. Ook zelf wispelturig zijt in je ritme, vast stramien. Deels wijt ik dat ook aan mijn liberale opvoeding, waarbij ik nooit iemand had die achter mijn veren zat of mij in een strak discipline goot of dat ik ravottend de dorpsgoffie die tussen de bergen in Anatolië kon doen en laten wat je wou en ook prachtige tijd met jongens werkelijk op valleien en over steppes op paarden, heerlijke tijd. Dus dat heeft denk ik wel datgene wat ik als een soort ongebreidelde, wilde of woeste inborst heb, dat je daar in de nacht wel altijd over zit te mijmeren of zoiets. Dat dat een soort verlangen of een weemoed is. Ik denk dat ik geen wereldnieuws vertel als ik zeg dat ik een zwart romanticus ben. Hè. Ik lees Baudelaire, ik lees Menno Wichman. Kijk, poëzie of literatuur of kunst moet ook doorleefd zijn. Daar moet een kant aan zijn. Als je het allemaal afgeborsteld en slik en Instagram-poëzie, daar pas ik wel even voor. Ja, Menno Wichman bijvoorbeeld. En eens kijken. Het is altijd goed, die man. Genoeg. Nu geen gedichten meer. De dag is als een dag en dat is dat. Alleen een gek als ik zoekt naar een woord dat het gejakker van de tijd ontkracht. Zo kras ik maar wat op papier van hout. En jij, mijn vriend, weet dat een kist een kist. Alles bloeit dood. Het stilst in een gedicht. Genoeg daarom. Genoeg. Mijn pen wordt slap. En jij, mijn vader, rust nu in de lucht. Hoe breng ik je ooit je oogopslag terug? En waarom is de wereld toch zo wijd, terwijl je as haast in mijn handpalm past? Geen wetenschap die hierop antwoord geeft. Had ik het hart, ik zou het onderzoeken, zoals een alpinist zijn blik leeg eet.

Shadow Journal van Max Richter. En daarvoor hoorde u dichter en nachtraaf Mustafa Keur. Hij leeft op als het nacht is, dan schrijft hij of leest hij gedichten van Baudelaire of Menno Wichman bijvoorbeeld. Zondag is het midzomer, dan krijgen we de kortste nacht van het jaar. En daarom zochten we hier in Espresso deze hele week nachtelijke kunstenaars op.

Le premier bonheur du jour, uw eerste gelukje van de dag, François Hardy. En deze pianist komt ook uit Frankrijk, François Mardy-Rossian. Hij heeft net een album uit met enkel muziek van Moondog. Dat is de artiestennaam van de blinde muzikant Louis Hardin, die lange tijd op straat leefde in New York, maar het einde van zijn leven in Europa doorbracht. Dit is zijn Elf Dance.

François Marderossian met Elf Dance van Moondog, The Viking of Sixth Avenue, zoals hij genoemd werd, toen hij nog in New York op straat leefde. De Viking omwille van de lange baard die hij had. De baard van Johannes Brahms mocht er anders ook wel zijn. Dit is nog een deel uit zijn eerste symfonie.

0: De Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado met een deel uit de eerste symfonie van Johannes Brahms. Het is 7:30. Dag Gert.
1: Dag Riet.
0: Gert, flexijobben kan binnenkort zowat overal?
1: Ja, in alle sectoren vanaf begin volgende maand. De Kamer heeft die uitbreiding nu definitief goedgekeurd. Sectoren kunnen zelf wel beslissen om niet mee te doen of alleen flexijobs toe te laten voor sommige functies. De regels worden over het algemeen wel soepeler. Zo zal je als voltijdse werknemer bij je eigen werkgever ook nog extra flexijoburen kunnen kloppen. In het Verenigd Koninkrijk is Andy Burnham verkozen in het parlement. Burnham is de Labour-burgemeester van Manchester en hij wil zijn partijgenoot, de onpopulaire premier Keir Starmer, vervangen. Daarvoor was een zitje in het parlement nodig. Starmer ligt binnen zijn eigen partij onder vuur, vooral na de tegenvallende resultaten bij de lokale verkiezingen vorige maand. En de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door. Dat laat het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Eerder had het Witte Huis al gezegd dat vicepresident Vance niet naar Zwitserland zou vertrekken om de onderhandelingen te leiden. Die onderhandelingen moeten het principeakkoord uitwerken tot een definitief vredesakkoord. Het weer, het wordt erg warm tot 35 graden met zon en hoge wolken en na de middag stijgt de kans op stevig onweer met veel neerslag op korte tijd. De volgende dagen brengen nog geen verkoeling. Het is wel vaak zonnig, maar zeker in het weekend blijft onweer mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: De vrede in het Midden-Oosten blijft wankel, ziet Patrick van de Perre in Gazet van Antwerpen. De deal die president Trump sloot met Iran krijgt nergens echt applaus, eerder in tegendeel. De oliesancties voor Iran worden opgeheven en het land krijgt $300 miljard beloofd voor wederopbouw. Dat zien niet weinigen in Amerika als de grootste politieke blunder in decennia. Bovendien is er geen garantie op een duurzame vrede en lijkt Trump ook niet van het kaliber om Israël te laten inbinden. Het is dus nog veel te vroeg om ontspannen achterover te leunen. Daarvoor weegt het akkoord dat op tafel ligt te licht. De lont lijkt even uit het kruidvat in het Midden-Oosten, maar wie denkt dat daarmee ook de rekening vereffend is, vergist zich. Die wordt overal betaald. Bart Bijnens bekijkt in het Belang van Limburg de impact voor zijn provincie. VOCA becijferde dat het conflict de Limburgse economie al zo'n €150 miljoen heeft gekost. Elders zal dat niet anders zijn. Een raket in de Persische Golf is enkele dagen later voelbaar in een fabriek in Genk of een transportbedrijf in Beringen. Conflicten storen meteen energieprijzen, transportkosten en logistieke ketens. Globalisering bracht ongeziene welvaart, maar ook ongeziene kwetsbaarheid. En het blijft niet bij dit conflict. De oorlog in Oekraïne woedt voort, de spanningen rond Taiwan nemen toe en nieuwe brandhaarden smeulen. De les is duidelijk. Regionale conflicten bestaan niet meer, alleen wereldwijde gevolgen. Dat zouden politici zich moeten herinneren voor ze opnieuw met vuur spelen. Op het eerste gezicht oogt de Amerikaanse deal met Iran onlogisch. Eerst bombarderen, daarna een investeringsfonds van $300 miljard opzetten. Toch past dat perfect in Trumps logica, stelt Ruben Mooiman in de Standaard. Het fonds kan een kanaal zijn om privébedrijven te verleiden om te investeren in Iran, een markt van ruim 90 miljoen inwoners. In 2018 blokkeerde Trump ook al eens Europese investeringen in Iran. Vandaag trekt hij ook weer de economische kaart voor de VS. Dat is de rode draad in zijn buitenlandse beleid. Niet geopolitieke principes of mensenrechten, maar zakelijke belangen bepalen de koers. Ook in Venezuela wogen olie en dollars zwaarder dan bezwaren tegen een autoritair regime. Waarom zou dat met Iran anders zijn? Oekraïne aanvaardt dankbaar de Europese hulp in de strijd tegen Rusland. Deze week nog F-16 Zuid-België. Maar het toont zich ook al maar sterker, stelt Isolde van den Einde vast in het laatste nieuws. Het weet Rusland steeds dieper te raken. John McCain noemde Rusland ooit een benzinestation dat zich voordoet als een land. Dat benzinestation staat nu in brand. Oekraïne treft de olieraffinaderijen, waarop de Russische economie draait. Oekraïne is geen passief slachtoffer meer, maar raakt dankzij innovatie zelfs het Russische binnenland. Zo drijft het de kost voor Rusland op, zodat onderhandelen de enige uitweg lijkt. Alleen, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dictator Vladimir Poetin heeft al getoond dat hij zonder aarzelen honderdduizenden soldaten opoffert. De kans blijft dus reëel dat hij voorlopig niet wil onderhandelen. Het zag er dan wel gezellig uit op de G7. De Verenigde Staten zijn nog altijd bezig met Europa te laten vallen, waarschuwt Maarten Rabai in de Morgen. Daarom is een Europese defensie met één aankoopstrategie urgent. Washington herziet alle relaties met Europese NAVO-lidstaten en beslist binnen 6 maanden welke basissen de VS in Europa behouden en welke niet. Amerikaans defensieminister Hegseth zei het nog eens: Europa moet het eigen continent verdedigen. Als we binnen een half jaar klaar moeten zijn met Europese luchtafweer tegen bijvoorbeeld Russische aanvallen, maar dan zonder directe Amerikaanse steun vanuit Duitse basissen, worden we beter samen sterk als Europeanen. In Brussel starten de onderhandelingen over het meerjarenbudget van de EU. De echte vraag is niet hoeveel geld er is, maar waaraan het wordt besteed, benadrukt Bart Haak in De Tijd. Het Europese budget steunt nog altijd op de politieke compromissen die zijn onderhandeld bij de voorzichtige start van de Europese gemeenschap in 1957, met een derde voor landbouw en een derde voor cohesiefondsen. Ondertussen zijn de uitdagingen fundamenteel veranderd: oorlog aan de oostgrens, defensie, Chinese concurrentie en de energietransitie. Ook de terugbetaling van de Europese coronaschuld dwingt tot moeilijke keuzes. Het Europese meerjarenbudget wordt daarom een test in realiteitszin. Gaat het geld naar de uitdagingen van 2026 of naar die van 1957? Het is vrijdag 19 juni, ik ben Dominique de Preeuw. Het dwingt tot moeilijke keuzes. Het Europese meerjarenbudget wordt daarom een test in realiteitszin. Gaat het geld naar

0: Tight Frame door het duo Tellas. En dat zijn twee, tussen aanhalingstekens, oude twintigers. Uit het tweede en derde seizoen. En ze hebben elkaar nadien gevonden. Guus Hermans en Wart Doren.
1: De keuze van Clara.
0: Na een jeugd vol muziek in Ghana vond Nana Onsei een tweede thuis in Gent. In Ghana leerde hij van zijn grootvader Seperewa spelen, een soort harpluit. En hier in ons land zet hij die traditie van zijn geboortestreek verder. Maar hij heeft intussen ook heel wat muzikanten van bij ons leren kennen. Bluesmuzikant Roland, sitarspeler Nicolas Mortelmans en contrabassiste Lara Rosseel, om er maar een paar te noemen. En enkele van hen werkte ook mee aan het debuutalbum van Nana Onsei, Journey to the Unknown, waarop hij een heel persoonlijk relaas brengt van zijn jonge leven. Hij kwam 4 jaar geleden hier in ons land aan, op zoek naar een betere toekomst.

Zijn pad ging zeker niet over rozen. Daarover vertelde hij vorige week nog bij Olaf, hier in Music Matters. Maar in zijn muziek schijnt meestal de zon. Nana Ossei, onze keuze van Clara.

Until When, uit onze keuze van Clara deze week, het album Journey to the Unknown van Nana Ossei. En in dit nummer deden ook Kaito Winsen, Nicolas Mortelmans en Lara Rosseel mee. Espresso.

eerste van de drie nocturnes van Sergei Rachmaninov door Boris Gilbert. Een van de legenden van Antonín Dvořák nu. Muziek die diep in het DNA zit van dit orkest, de Tsjechische Filharmonie.

De legende nummer 6 van Antonín Dvořák door de Tsjechische Filharmonie onder leiding van Tomáš Netopil. Woensdag is onze vaste filmdag hier in Espresso, maar we moeten het vandaag ook hebben over de nieuwste sensatie in Hollywood, Backrooms. Een huiveringwekkende horrorfilm van een jonge, onbekende YouTuber. Daar valt heel wat over te vertellen. Straks rond 9:15.

0: Kaai Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De uitbreiding van het flexijobsysteem naar alle sectoren is goedgekeurd. De Britse premier Starmer heeft er een te duchte concurrent uit zijn eigen partij bij en Mexico heeft zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde op het WK voetbal. Vanaf begin volgende maand, 1 juli, kunnen alle sectoren werken met flexijobs. Dat heeft de Kamer vannacht goedgekeurd. Met een flexijob kan je fiscaal voordelig bijverdienen. De voorwaarde is wel dat je ofwel minstens 4/5 werkt of al met pensioen bent. Lien de Koman, het wordt binnenkort dus overal mogelijk.
2: Ja, bij de start in 2015 kon flexijobben alleen in de horeca. Intussen kan het al op veel meer plaatsen, bijvoorbeeld bij bakkers in supermarkten, in de zorg en het onderwijs. En vanaf 1 juli in principe dus overal. Het is wel geen verplichting. Sectoren mogen zelf beslissen of ze meedoen. Zo blijft het in de bouw en bij begrafenisondernemers bijvoorbeeld beperkt tot bepaalde functies. En ook in de industrie is er voorlopig weinig enthousiasme om ermee te werken. Daarnaast worden ook enkele regels soepeler. Wie voltijds werkt, zal ook bij zijn eigen werkgever een flexijob kunnen doen. Dat kan niet als je maar 4/5 werkt, maar wel als je voltijds werkt. Ook uitzendkrachten zullen mogen flexijobben, maar dan niet bij dezelfde werkgever. En gepensioneerden kunnen al meteen na hun pensioen starten met flexiewerk, behalve bij hun vorige werkgever. Daar moeten ze wachten tot het volgende kwartaal.
1: Dankjewel, Lien. Recreatiedomeinen in de provincie Antwerpen roepen ouders en schoolbegeleiders op om beter op de kinderen te letten, dat schrijft Gazet van Antwerpen. In het recreatiedomein De Mosten in Hoogstraten bijvoorbeeld merken ze dat steeds meer kinderen voor een korte of langere tijd verloren lopen. En volgens schepen van sport Arnold Wittenberg komt dat voor een deel ook doordat ouders te veel op hun smartphone zitten.
3: Dat is geen kinderopvang waar je naartoe kunt gaan en waar wij dan wel op uw kinderen zullen letten. Dus wij wijzen ook sterk naar de verantwoordelijkheid van de ouders met kinderen. En wat we wel merken is met de jaren heen dat mensen soms vaker zijn afgeleid en smartphonegebruik is daar een element in. Maar weet dat je ook een eigen verantwoordelijkheid hebt. Wij zijn het extra paar wakende ogen en samen zien we meer.
1: In het Verenigd Koninkrijk is Labour-politicus en burgemeester van Manchester Andy Burnham verkozen in het parlement. Hij haalde 54% bij tussentijdse verkiezingen in Makerfield. Katrien van der Schoot, die verkiezing is belangrijk. Waarom?
4: Wel, Burnham wil allang zijn partijgenoot, de onpopulaire Britse premier Starmer, vervangen. Maar hij had nog geen parlementszitje en dat krijgt hij nu wel door zijn overwinning in Makerfield. Nu kan hij Starmer met een vertrouwensstemming in het parlement proberen opzij te zetten. Dat is ook mijn doel, zei hij daarnet. De politiek werkt niet, mensen hebben verandering en hoop nodig en die wil ik geven.
5: I will give everything I have got to make it so. Bringing about the change this country needs. Bringing back something we've lost. Hope. Hope for the future.
4: Zover is het nog niet. Er is nog een andere uitdager binnen Labour, Wes Streeting. En premier Starmer heeft de voorbije dagen gezegd dat hij niet aan opstappen denkt.
1: Dankjewel, Katrien. Op een top in Brussel hebben de Europese leiders een debat gehouden over hoe ze een vuist kunnen maken tegen China, want de oneerlijke concurrentie uit China bedreigt de Europese industrie. Daar willen heel wat landen harder tegen optreden, Leen de Witte. Hoe willen ze dat doen?
6: Door op twee sporen te werken, de dialoog met China openhouden en de commissie moet ook werk maken van instrumenten om sneller en effectiever te kunnen reageren. Frankrijk pleit voor extra heffingen en ook ons land wil forser kunnen reageren, zei premier De Wever eerder al. Ook al gaan we daar een prijs voor betalen. Want China kan hard terugslaan, weet ook de grootste economie van de Europese Unie, Duitsland. En dat staat op de rem omdat het zo afhankelijk is van China. Maar dat debat moet dus nog verder gezet worden. Begon pas laat gisteravond omdat het gesprek met de Oekraïnse president uitliep. Die wil graag vaart maken met de toetredingsgesprekken. En voor het eerst sinds eind 2024 kreeg Zelensky de steun van 27 EU-landen. Dus ook van de nieuwe Hongaarse premier Magyar. En de sancties tegen Rusland die zullen vanaf nu telkens met een jaar verlengd worden. In plaats van met 6 maanden. Dat moet meer zekerheid bieden.
1: Dankjewel, Lee. De gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran die vandaag zouden beginnen in Zwitserland starten nog niet. Dat laat het Zwitser ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Die onderhandelingen moeten het principeakkoord dat gisteren ondertekend is uitwerken tot een definitief vredesakkoord. Eerder had het Witte Huis al gezegd dat de Amerikaanse vicepresident Vance niet naar Zwitserland zou vertrekken om de onderhandelingen te leiden. Waarom Vance nog niet vertrekt is niet duidelijk. En door het principeakkoord tussen Iran en de VS komt het scheepvaartverkeer via de heropende straat van Hormuz weer op gang. Voor de golfstaat Kuwait is dat cruciaal om weer olie te kunnen uitvoeren. Maar na maanden van blokkade zal het herstel maar traag verlopen, denkt Judith Spiegel vanuit Kuwait.
7: Gisteren zag ik in een van de havens wat activiteit. 2 schepen waar de schoorstenen van rookten. Nou, daar werd ik al best wel blij van. Maar vanmorgen reed ik er weer langs. Het was toch nog heel kalm. Maar kijk, het is natuurlijk niet een file op de snelweg die als die eenmaal is opgelost, dat alles gewoon weer heel hard gaat rijden. Het gaat gewoon heel langzaam voordat zoiets weer helemaal op volle kracht functioneert.
1: Sport op het WK voetbal heeft Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. Mexico versloeg Zuid-Korea met 1-0 en staat met 6-6 aan de leiding in zijn groep. Canada, ook gastland, won met 6-0 van Qatar. Tom Boudewil.
8: De gastlanden die vandaag en gisteren in actie kwamen, die hebben het dus goed gedaan. Mexico is door de nipte 1-0 overwinning tegen Zuid-Korea zelfs groepswinnaar. Romo scoorde na een blunder van de Koreaanse doelman in een intense tweede helft met kansen aan beide kanten. Zuid-Korea heeft nu 3 punten, Tsjechië en Zuid-Afrika elk 1. Canada, het tweede gastland, vernederde Qatar met 6-0. De allereerste overwinning voor Canada op een WK. Jonathan David, ex-AA-agent, scoorde 3 keer na dan Saliba van Anderlecht 1 keer. Saliba was net ingevallen voor Ismaël Koné, die van het terrein werd getrapt met waarschijnlijk een beenbreuk. Alle spelers waren flink aangedaan. Saliba toonde na zijn goal het shirt van Koné. Qatar beëindigde de wedstrijd met zijn 9e. Zwitserland en Canada hebben nu elk 4 punten. Qatar en Bosnië elk 1.
1: Zwitserland won gisteren van Bosnië met 4-1 en Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Meteen het eerste punt voor de ploeg van Hugo Broos. En de Iraanse voetbalbond gaat bij de FIFA een klacht indienen tegen de beperkingen die de Iraanse ploeg zijn opgelegd. Volgens de Iraanse bond kan het team zich daardoor niet sereen voorbereiden op de wedstrijd van zondag tegen de Rode Duivels. Het basiskamp van de Iraniërs werd al naar Mexico verhuisd en de ploeg mag pas 1 dag voor de wedstrijd de Verenigde Staten binnen. Eerder kreeg een aantal delegatieleden van Iran ook geen visum. Het weer erg warm, 35 graden met eerst zon en hoge wolken na de middag en vanavond meer kans op stevige onweersbuien. Veel neerslag op korte tijd, hagel en ook felle windstoten zijn mogelijk. De volgende dagen brengen nog geen verkoeling. Het is vaak zonnig, maar zeker in het weekend blijft een onweer mogelijk. We begonnen met het systeem van de flexijobs. Dat wordt vanaf volgende maand uitgebreid naar alle sectoren. Dat is definitief goedgekeurd in de Kamer. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Clara, blijf verwonderd. Gitarist en componist Finesse is een van de sleutelfiguren in de elektronische muziek. Al meer dan 3 decennia vindt hij zichzelf telkens opnieuw uit. Op 20 juni viert hij bij Bozard de 25e verjaardag van zijn doorbraakalbum Endless Summer, samen met videoartiest Lille Vem. Alle info op bozard.be. Samen met Clara. Espresso met Greet Samien.
10: Hello? Is someone there? What the hell?
4: Ja, als u hier geen koude rillingen van krijgt, dan weet ik het ook niet meer. U hoorde net een fragment uit The Backrooms, de YouTube-video die Kane Parsons maakte toen hij amper 16 was. De video haalde meer dan 80 miljoen views en het idee werd opgepikt in Hollywood. Parsons mocht nu op zijn 21ste zijn eigen langspeelfilm maken en dat resulteerde in Backrooms, een sinistere horrorfilm die afgelopen maand heel Hollywood wakker schudde en vanaf vandaag eindelijk bij ons te zien is. Waarom is er zoveel rond te doen? Wel, ik vraag het straks aan Lieven Trio. Welkom weer bij Espresso.

Een stukje uit de suite orientale van Melbourne's door het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Roman Gamba. En dit is dan weer toneelmuziek van Henry Purcell voor The History of Timon of Athens, een toneelstuk van Shakespeare.

Les Musiciens de Saint-Julien met een fragment uit The History of Time and of Athens, toneelmuziek van Henry Purcell. Komend weekend wordt op veel plaatsen midzomer gevierd, de langste dag en de kortste nacht. Ook in Gent, in de oude rifter van de Sint-Baafsabdij. Daar kan u morgen naar een concert van het viertal Mernava, met onder andere saxofonist Nathan Daams en harpiste Serafine Stragier. Ze stellen er hun album The Song of the Phoenix voor. Het lied van de Phoenix. Een ode aan het leven en aan het loslaten.

Muziek waarin de schoonheid van het leven, de dood en de herrijzenis bezongen worden. The Song of the Phoenix, het nieuwe album van het kwartet Meernava. Morgenavond te beluisteren in de Oude Rifter van de Sint-Baafsabdij in Gent. En ook nog eens op onze nationale feestdag in het Huis van Alijn in Gent. Espresso.

La chanson d'Hélène, muziek die Philippe Sardes schreef voor Les Choses de la Vie. Film uit 1970 met Romy Schneider als Hélène. En dit was een instrumentale versie van dat lied met violist Daniel Lozakovic en pianiste Hélène Mercier. En zo is het alweer bijna 8:30.

0: Dat ging iets sneller dan verwacht. Les Agréments, met een deel uit de vijfde symfonie van François-Joseph Gossec. Het is 8:30, dag Gert.
1: Goedemorgen, Greet.
0: Gert, ondanks het principesakkoord tussen de VS en Iran zwijgen de wapens nog niet in het Midden-Oosten?
1: Nee, in het zuiden van Libanon zijn vanmorgen zeker 16 doden gevallen bij zware Israëlische aanvallen. Dat meldt Al Jazeera op basis van Libanese bronnen. Een wapenstilstand ook in Libanon was nogthans een van de elementen uit dat principesakkoord tussen de VS en Iran. Onderhandelingen om tot een volledig akkoord te komen zouden vandaag beginnen in Zwitserland, maar de start is alvast uitgesteld. De Amerikaanse vicepresident Vance vertrekt voorlopig niet naar Zwitserland. De reden is nog niet bekend. Flexijobs kunnen vanaf volgende maand in alle sectoren. De Kamer heeft die uitbreiding nu definitief goedgekeurd. Sectoren kunnen zelf wel beslissen om niet mee te doen of alleen flexijobs toe te laten voor sommige functies. En de regels worden ook soepeler. Zo zal je als voltijdse werknemer bij je eigen werkgever nog extra flexijoburen kunnen kloppen. En de Britse premier Starmer heeft er in het parlement een te duchte concurrent uit zijn eigen partij bij. Andy Burnham, de populaire burgemeester van Manchester, is erin geslaagd om bij tussentijdse verkiezingen een parlementszetel binnen te halen. En hij wil de onpopulaire Starmer uitdagen en vervangen. Het weer erg warm, tot 35 graden met na de middag en vanavond kans op stevig onweer. De volgende dagen blijft het heet, vaak zonnig, maar zeker in het weekend blijft een onweer mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kun je het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds...

0: barbecue sidekick in promogespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
1: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Clara, live. Time Passing met het kwartet van zangeres Adinda Hertmans, een van de twintigers van dit seizoen. En overmorgen, zondag 21 juni, treedt Adinda samen met haar vader, jazzgitarist Peter Hertmans, op in de Sint-Gertrudiskapel van het kasteel van Gaasbeek. Dat is die witte kapel aan het water. Ze spelen 2 keer zondag, voor de vroege vogels om 22:30 en ook nog eens in de namiddag om 3:30.

Les barricades mystérieuses van François Couperin in een versie met gitarist Milos Karadaglic. We gaan dadelijk een potje griezelen met Backrooms, het speelfilmdebuut van ene Kane Parsons. Maar eerst nog deze Havanaise van Cécile Chaminade.

0: Havanaise van Cécile Chaminade met op mandoline Raffaele La Ragione, begeleid door François Dumont aan de pianoforte.
1: Oh, captain, my captain.
2: But what about us?
3: Je kunt hem kussen, zoveel als je wilt.
0: Ja, en wat een week in de bioscoop. Woensdag vertelde onze filmman Lieven Trio al over Toy Story 5. Maar er is nog een andere veelbesproken film uitgekomen waar ik het met hem zeker even over moet hebben. Backrooms. Lieven, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Greet.
0: Ja, de titel Backrooms doet bij veel luisteraars misschien nog niet meteen een belletje rinkelen. Waarom is het dan toch zo'n belangrijke film?
4: Wel, het is een van die twee horrorfilms gemaakt door jonge Amerikaanse YouTubers die samen onverwacht voor een echt fenomeen hebben gezorgd aan de box-office. In de VS, maar ook in de rest van de wereld. Een fenomeen zoals we eigenlijk al sinds Barbenheimer, de combinatie van Barbie en Oppenheimer was dat, geen meer hadden gezien. Mm-hmm. De twee films waar het nu over ging, dat zijn Obsession van Curry Barker en dus Backrooms van Kane Parsons. En die twee deden het in de bioscoop op een bepaald moment allebei beter dan The Mandalorian en Grogu, de nieuwe Star Wars film, dus dat was toch echt wel een heel grote verrassing.
0: Ja, en Backrooms van die Kane Parsons, waar komt die plots vandaan?
4: Wel, Kane Parsons is een kerel van net 21 jaar, hij was gisteren jarig. Een kerel die ook wel bekend is als Kane Pixels, want dat was de naam van zijn YouTube-kanaal. Daar postte hij griezelige kortfilms op, die waren gebaseerd op een soort horrorlegende die op het internet was ontstaan. Een creepypasta heet zoiets, zo'n horrorlegende op het internet. Het begint allemaal bij een foto die iemand in 2019 postte op het forum 4chan. Dat was een foto zonder context, een beeld van een lege kantoorruimte, badend in een soort eng gelig licht. Heel onheimelijk, alsof ze uit een droomwereld of een parallel universum kwam. En iemand anders heeft er dan een kort tekstje bijgeplaatst, waarin hij schreef over the backrooms, dus een soort andere realiteit waar je plots in kan terechtkomen en waarin misschien wel duistere krachten rond waren. Dus dat beeld en dat idee zijn dan viraal gegaan. En ze bereikten ook Kane Parsons, die daar dus kortfilms over begon te maken. Op zijn 16e postte hij op YouTube een mysterieuze kortfilm, The Backrooms, tussen haakjes found footage, zodat het nog echter lijkt natuurlijk, waarin een jonge filmmaker met zijn camera in die gelige ruimte valt en daar door een eindeloos labyrint begint te dwalen, waar hij ook achtervolgd wordt door iets monsterlijks. En dat filmpje werd een enorm succes op YouTube. Het is intussen 86 miljoen keer bekeken. En hij heeft dan ook nog een aantal andere video's gemaakt rond diezelfde mythologie. En dus dat is zijn ticket richting Hollywood geworden. De hippe filmstudio A24 heeft Kane Parsons dan gecontacteerd en heeft hem $10 miljoen gegeven om een langspeelfilm te maken rond die Backrooms.
0: Ja, $10 miljoen, dat is veel. Maar dat is peanuts vergeleken met die grote Inderdaad. Hollywood-producties, hè. Maar hoe heeft hij het aangepakt?
4: Wel, hij heeft er dan samen met een wat meer ervaren scenarist, Will Sudeik, een volledig verhaal rondgebreid. Dat gaat over Clark, gespeeld door Chiwetel Ejiofor. Clark is een gefaalde architect die nu meubelverkoper is en ja, zeer ongelukkig is eigenlijk met zijn leven. Hij is verlaten door zijn vrouw, hij voelt zich onrecht aangedaan. En hij gaat dan een psychologe bezoeken, Mary, gespeeld door de geweldige Renate Reinsve. En net op het moment dat hij dus een beetje in zijn trauma's begint te peuteren bij Mary, ontdekt hij in de kelder van zijn meubelwinkel een portaal naar, je raadt het al, de backrooms. Dus hij komt in dat gele labyrint terecht, waar hij allerlei mysterieuze voorwerpen en misschien zelfs wezens tegenkomt. En meer mag ik daar echt niet over vertellen, want dat zou afdoen aan de kijkervaring.
0: Ik heb de trailer bekeken met het geluid uit, dus dat zegt al iets.
4: Het is eng.
0: Het is eng, absoluut. Nu, lieve, van YouTube naar het grote scherm, dat is wel een grote stap natuurlijk ineens. Hè? Hoe goed slaagt Kane Parsons daarin?
4: Wel, technisch gesproken doet hij het fantastisch, vind ik. Zijn kortfilms maakte hij met goedkope 3D-software, maar nu heeft hij de backrooms bijna volledig echt gebouwd, dus met heel weinig greenscreen of CGI. Dus de setdesign is echt geweldig. En wanneer de film inhoudelijk in de lijn van de YouTube-filmpjes blijft, dus wanneer we samen met dat hoofdpersonage door dat eindeloze labyrint dwalen, vond ik het ook echt hypnotiserend goed. Ik zat op het puntje van mijn stoel, vaak met mijn handen half voor mijn ogen, omdat je in elk duister hoekje iets engs verwacht. Maar ja, dat scenario dat ze dan rond hebben geschreven, dat beviel mij toch een stuk minder. Parsons lijkt uit te zijn op een soort verkenning van het onderbewustzijn en de manier waarop herinneringen en trauma's werken. Ik zei het net, het valt een beetje samen met zijn bezoek aan de psychologen. Maar het blijft ook allemaal wel heel vaag, op een manier die je mysterieus kan noemen, maar die evengoed kan betekenen dat hij zelf niet helemaal weet wat hij nu precies wil vertellen. Dus zolang het om de vibes draait, vond ik het een heel straffe film. Van zodra het meer de psychologische toer opgaat, voelde het voor mij toch nogal wel geconstrueerd en zeker niet zo diepzinnig als het zich wil voordoen. En ja, het is een heel originele film. Het is geen franchise, of toch nog niet, want dat zal nog wel komen. Maar tegelijk ja, voel je dan toch ook wel heel veel invloeden en referenties uit de filmgeschiedenis en uit andere kunsten. Ik dacht onder meer aan Jorge Luis Borges, aan Escher, aan David Lynch, aan The Shining, aan The Cell. En in vergelijking met al die grote voorbeelden vind ik Backrooms dan toch zeker geen meesterwerk, moet ik zeggen.
0: Nee, nee. Nu, er is natuurlijk wel een hele hype aan vooraf gegaan. Hè. Misschien, ja. Misschien waren de verwachtingen intussen ook gewoon zo hoog gespannen dat dat alleen maar kon tegenvallen.
4: Ja, dat heeft er sowieso ook iets mee te maken. Hè. Dat is waar. Als ik deze film nu zonder de hele voorafgaande hype had gezien, dan was het waarschijnlijk een heel aangename verrassing geweest. Het maakt zeker wel indruk. En je blijft achteraf toch ook wel echt nadenken over wat je hebt gezien en de puzzelstukjes dan een beetje bij elkaar leggen. Ook al vermoed ik dus dat het misschien allemaal niet zo diepzinnig is als het lijkt. Maar, en daarmee is de cirkel eigenlijk wel rond, er worden op het internet alleszins heel druk allerlei theorieën uitgewisseld. En in die zin is de film, die echt ontstaan is uit een internetdiscussie, dus wel echt geslaagd in zijn opzet.
0: Ja, en misschien zit er nu op YouTube, of al een hele tijd, een kweekvijver van talent waar Hollywood niet langer omheen kan, denk ik dan.
4: Daar mag je van uitgaan. De studios zijn nu druk aan het speuren op YouTube, zeker en vast.
0: Ja, oké. Okay. Goed, dankjewel, Lieven.
4: Graag gedaan.

Timeless, muziek van de Belgische Margaret Terremont, die mee het Echo Collective opgericht heeft. En als solo-performer creëert ze intieme sets voor harp en elektronica. En dit nummer kwam uit haar eerste solo-album Freedom, dat ze dit jaar ook voorstelde tijdens het Lara Festival in Bozar. Johannes Wierik Speetjes presenteert dadelijk weer Ampersand. En wij horen elkaar volgende week weer. Hou het fris en hou u goed. Mooie dag verder.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Israël voert opnieuw aanvallen uit op dorpen en steden in het zuiden van Libanon. Daar zijn zeker 16 mensen bij gedood en verschillende gewond geraakt. De gevechten in Zuid-Libanon nemen toe, ondanks een staakt het vuren. Het Israëlische leger zegt dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood, ook in de strijd tegen Hezbollah, de militie die de steun krijgt van Iran. In het principeakkoord dat gisteren is getekend tussen de VS en Iran staat dat ook de gevechten in Libanon moeten ophouden. En over dat principesakkoord zou vanaf vandaag opnieuw voortonderhandeld worden in Zwitserland tussen de Verenigde Staten en Iran. Maar Zwitserland laat weten dat die gesprekken vandaag toch nog niet starten. De Amerikaanse vicepresident Vance zou nog niet naar Zwitserland vertrekken. De gebeurtenissen in Libanon hebben daar veel mee te maken, denkt Inge Franke.
1: Die beslissing die zou genomen zijn nadat er op de Arabische zender Al-Mayadeen te horen was dat Iran niet van plan was om zijn delegatie al meteen te laten vertrekken. Want Iran is boos over het feit dat Israël nog altijd aanvallen in Libanon blijft uitvoeren. Je weet dat dat een deel was van de deal die gesloten was. Ook daar moesten de gevechten stoppen. Maar bijvoorbeeld de voorbije nacht zijn er alweer verschillende Israëlische aanvallen geweest in Libanon. En dus het lijkt er toch wel vooral op dat Iran zegt: hallo Verenigde Staten, wij willen wel zeker zijn dat jullie zich zullen houden aan het basisakkoord en eventueel druk uitoefenen op Israël.
0: Op de tweede dag van de Europese top in Brussel buigen de leiders zich over de meerjarenbegroting van de Europese Unie voor de periode van 2028 tot 2034. Dat gaat over bijna 2000 miljard, maar Leen de Witte, ons land, vindt dat alvast onaanvaardbaar. Waarom?
2: Omdat de bijdrage die België elk jaar aan de Europese Unie moet leveren daardoor te veel stijgt. Dat zou van 4,4 miljard per jaar gaan naar rond de 7, terwijl de federale regering fors moet saneren. En we zijn niet de enige, ook Nederland en Duitsland willen een kleiner budget, in tegenstelling tot landen in vooral Oost-Europa die dan veel landbouwsubsidies krijgen. Vandaag is een eerste discussie over de omvang en tegen oktober zou er dan duidelijkheid moeten zijn over eigen middelen, zeg maar Europese belastingen. Want België mag bijvoorbeeld 25% van de douanerechten houden en dat zou zakken naar 10%, onaanvaardbaar voor premier De Wever. Maar die nieuwe middelen, die zullen wel nodig zijn als landen niet meer willen bijdragen. Het wordt nog een lang en intens gevecht. De raadsvoorzitter Costa die hoopt eind dit jaar te landen.
0: Dankjewel, Leen. Cuba gaat zijn economie ingrijpend hervormen. Grote delen van die economie, waar de overheid nog een belangrijke rol speelt, worden voortgeprivatiseerd. Met die verschuiving naar een markteconomie staat Cuba voor de grootste verandering sinds de revolutie van Fidel Castro in 1959. 175 maatregelen zijn nu unaniem goedgekeurd door het Cubaanse congres. Ze zetten onder meer de deur open voor particuliere banken en ontwikkelaars van vastgoed. Goed. En dat komt op een moment dat de Amerikaanse regering Cuba maximaal onder druk zet met een maandenlange olieblokkade en nog strengere economische sancties. Het weer erg warm, tot 35 graden met na de middag en vanavond kans op stevig onweer. De volgende dagen blijft het heet, vaak zonnig, maar zeker in het weekend blijft een onweer mogelijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: De krantencommentaren.
4: De vrede in het Midden-Oosten blijft wankel, ziet Patrick van der Perre in Gazet van Antwerpen. De deal die president Trump sloot met Iran krijgt nergens echt applaus, eerder in tegendeel. De oliesancties voor Iran worden opgeheven en het land krijgt $300 miljard beloofd voor wederopbouw. Dat zien niet weinigen in Amerika als de grootste politieke blunder in decennia. Bovendien is er geen garantie op een duurzame vrede en lijkt Trump ook niet van het kaliber om Israël te laten inbinden. Het is dus nog veel te vroeg om ontspannen achterover te leunen. Daarvoor weegt het akkoord dat op tafel ligt te licht. De lont lijkt even uit het kruidvat in het Midden-Oosten, maar wie denkt dat daarmee ook de rekening vereffend is, vergist zich. Die wordt overal betaald. Bart Beynens bekijkt in het belang van Limburg de impact voor zijn provincie. VOCA becijferde dat het conflict de Limburgse economie al zo'n 150 miljoen euro heeft gekost. Elders zal dat niet anders zijn. Een raket in de Persische Golf is enkele dagen later voelbaar in een fabriek in Genk of een transportbedrijf in Beringen. Conflicten storen meteen energieprijzen, transportkosten en logistieke ketens. Globalisering bracht ongeziene welvaart, maar ook ongeziene kwetsbaarheid. En het blijft niet bij dit conflict. De oorlog in Oekraïne woedt voort, de spanningen rond Taiwan nemen toe en nieuwe brandhaarden smeulen. De les is duidelijk. Regionale conflicten bestaan niet meer, alleen wereldwijde gevolgen. Dat zouden politici zich moeten herinneren voor ze opnieuw met vuur spelen. Op het eerste gezicht oogt de Amerikaanse deal met Iran onlogisch. Eerst bombarderen, daarna een investeringsfonds van $300 miljard opzetten. Toch past dat perfect in Trumps logica, stelt Ruben Mooiman in de Standaard. Het fonds kan een kanaal zijn om privébedrijven te verleiden om te investeren in Iran, een markt van ruim 90 miljoen inwoners. In 2018 blokkeerde Trump ook al eens Europese investeringen in Iran. Vandaag trekt hij ook weer de economische kaart voor de VS. Dat is de rode draad in zijn buitenlandse beleid. Niet geopolitieke principes of mensenrechten, maar zakelijke belangen bepalen de koers. Ook in Venezuela wogen olie en dollars zwaarder dan bezwaren tegen een autoritair regime. Waarom zou dat met Iran anders zijn? Oekraïne aanvaardt dankbaar de Europese hulp in de strijd tegen Rusland. Deze week nog F-16 Zuid-België. Maar het toont zich ook al maar sterker, stelt Isolde van den Einde vast in het laatste nieuws. Het weet Rusland steeds dieper te raken. John McCain noemde Rusland ooit een benzinestation dat zich voordoet als een land. Dat benzinestation staat nu in brand. Oekraïne treft de olieraffinaderijen waarop de Russische economie draait. Oekraïne is geen passief slachtoffer meer, maar raakt dankzij innovatie zelfs het Russische binnenland. Zo drijft het de kost voor Rusland op, zodat onderhandelen de enige uitweg lijkt. Alleen, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dictator Vladimir Poetin heeft al getoond dat hij zonder aarzelen honderdduizenden soldaten opoffert. De kans blijft dus reëel dat hij voorlopig niet wil onderhandelen. Het zag er dan wel gezellig uit op de G7. De Verenigde Staten zijn nog altijd bezig met Europa te laten vallen, waarschuwt Maarten Rabai in de Morgen. Daarom is een Europese defensie met één aankoopstrategie urgent. Washington herziet alle relaties met Europese NAVO-lidstaten en beslist binnen 6 maanden welke basissen de VS in Europa behouden en welke niet. Amerikaans defensieminister Hegseth zei het nog eens: Europa moet het eigen continent verdedigen. Als we binnen een half jaar klaar moeten zijn met Europese luchtafweer tegen bijvoorbeeld Russische aanvallen, maar dan zonder directe Amerikaanse steun vanuit Duitse basissen, worden we beter samen sterk als Europeanen. In Brussel starten de onderhandelingen over het meerjarenbudget van de EU. De echte vraag is niet hoeveel geld er is, maar waaraan het wordt besteed, benadrukt Bart Haak in De Tijd. Het Europese budget steunt nog altijd op de politieke compromissen die zijn onderhandeld bij de voorzichtige start van de Europese gemeenschap in 1957, met een derde voor landbouw en een derde voor cohesiefondsen. Ondertussen zijn de uitdagingen fundamenteel veranderd. Oorlog aan de oostgrens, defensie, Chinese concurrentie en de energietransitie. Ook de terugbetaling van de Europese coronaschuld dwingt tot moeilijke keuzes. Het Europese meerjarenbudget wordt daarom een test in realiteitszin. Gaat het geld naar de uitdagingen van 2026 of naar die van 1957? Het is vrijdag 19 juni. Ik ben Dominique de Preeuw en dit waren de krantencommentaren.
3: Ampersand. Met Johannes Wierik Speetjens.
5: Goedemorgen. Weet u welke dag het vandaag is? Juneteenth. 19 juni, dat wist u wellicht wel. Op deze dag wordt in de Verenigde Staten de afschaffing van de slavernij gevierd. Maar waarom precies deze dag? Waarom niet bijvoorbeeld op de dag waarop de slavernij werd afgeschaft, op 18 december? Op deze vraag kom ik zo dadelijk terug, na deze muziek met het New York Philharmonic. Want deze voormiddag in Ampersand hoort u klassieke muziek, gecomponeerd of uitgevoerd in de States.

De tweede romance van Ludwig van Beethoven, gespeeld door het New York Philharmonic onder leiding van Kurt Masur met Anne-Sophie Moeder op viool. Maar waarom 19 juni? Dat verwijst naar een dag in 1865. Hoewel de slavernij in de Verenigde Staten officieel al was afgeschaft, bereikte dat nieuws niet overal tegelijkertijd. Tot op 19 juni een legerofficier aankwam in Texas met één duidelijke boodschap. Alle tot slaaf gemaakte mensen zijn vrij. En dat moment werd het symbool van Juneteenth. Niet de officiële wet, maar de dag waarop vrijheid eindelijk werd gecommuniceerd. Vandaag vieren we mee met alle mogelijke muziek uit Amerika of uitgevoerd door Amerikanen. Stuur uw suggesties door via een bericht in de VRT Max-app of via een mail naar ampersand@clara.be.

We hoorden twee werken voor piano van twee verschillende hedendaagse componisten uit Amerika, William Bolcom en Meredith Monk. En dat is ook het enige wat ze met elkaar gemeen hebben, hedendaags en Amerikaans, want verder, zoals u kon horen, zijn hun stijlen totaal verschillend. James Levine, nu, hij was meer dan 40 jaar muziekdirecteur van de Metropolitan Opera in New York en vanaf 2008 ging zijn gezondheid sterk achteruit. Hij verscheen nog zelden op het podium en hij dirigeerde later zelfs vanuit een rolstoel. In 2018 werd hij ontslagen door de Metropolitan na beschuldigingen van misbruik. En in 2020 volgde een schikking tussen beide partijen, naar verluid met een financiële regeling. Levine had $3,5 miljoen gekregen om te vertrekken. Levine overleed in 2021. Hij werd 77. En hier horen we hem aan het werk met het orkest van de Metropolitan Opera, samen met Anne-Sophie van Otter.

Twee fragmenten uit de opera Le Nozze di Figaro van Wolfgang Amadeus Mozart. Dit was Voices Apete, uitgevoerd door Anne-Sophie van Otter met het Metropolitan Opera Orchestra onder leiding van James Levine. En nu muziek uit de barok, een stijl die we vaak meteen koppelen aan Europa in de 17e, vroeg 18e eeuw. Rijk, versierd, expressief, precies ook zoals deze Nozze di Figaro. Maar die geschiedenis die stopt niet aan de Europese grenzen. Door koloniale netwerken reisde de barokmuziek mee naar Centraal- en Zuid-Amerika, waar Europese vormen in contact kwamen met lokale tradities en zo ook nieuwe muzikale werelden deden ontstaan. En ook vandaag blijft die muziek leven, ook in Amerika. In ensembles zoals het Indianapolis Baroque Orchestra wordt die barok opnieuw onderzocht en uitgevoerd met aandacht voor hoe ze ooit geklonken zou kunnen hebben.

Het Indianapolis Baroque Orchestra onder leiding van Bartolt Kuiken met een suite van Jean-Baptiste Lully. En hier speelt het Boston Museum Trio.

La sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris van Marais Marais door het Boston Museum Trio. En nu enkele Amerikaanse oude liederen, Old American Songs, in een versie voor orkest van Aaron Copland met de Amerikaanse bariton Thomas Hampson. En hij deed ooit deze uitspraak: ik ben een ontzettend dankbare Amerikaan en daar komt ook mijn woede vandaan. Ik denk dat we nu op een cruciaal moment in deze tumult zitten om op te staan en te zeggen: ik heb geen antwoord, maar ik heb wel een eiland waar je je eigen antwoord kunt vinden.

U hoorde enkele van de Old American Songs, de oude Amerikaanse liederen van Aaron Copland, gezongen hier door de bariton Thomas Hampson met het St. Paul Chamber Orchestra onder leiding van Hugh Wolf. Ja, alleen maar Amerikaanse muziek of muziek uitgevoerd door Amerikanen deze voormiddag in Ampersand, want we vieren Juneteenth, de feestdag die vandaag in Amerika wordt gevierd. 19 juni, de herdenking van het einde van de slavernij.

0: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Vorst Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
1: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vanaf 2032 zullen er in Vlaanderen elk jaar 350 studenten geneeskunde afstuderen die niet voort kunnen studeren voor huisarts of specialist. Dat schrijft de Standaard. Dat komt doordat Vlaanderen veel meer studenten aan de opleiding laat beginnen dan de planningscommissie voor het medisch aanbod adviseert, zegt professor Jan de Maasneer, die lid is van die commissie.
2: De bezorgdheid daarbij is ook dat men altijd moet proberen om voorzichtig te plannen. Wij maken nu zeer grote sprongen. 400 à 500 mensen meer in de voorbije 5 jaar zijn begonnen aan de opleiding arts in Vlaanderen. Dat leidt eigenlijk tot een toekomst waarbij je inderdaad mensen gaat hebben die op een bepaald moment geen kansen meer krijgen om naar een opleiding huisarts of specialist te gaan, omdat men de getallen veel te hoog heeft opgetrokken.
1: Op de tweede dag van de Europese top in Brussel buigen de leiders zich vandaag over de meerjarenbegroting van de Europese Unie voor de periode 2028 tot 2034. Het gaat over bijna 2000 miljard euro, onder meer om landbouw, defensie en bedrijven weerbaarder te maken. Naast de vraag waar het geld naartoe gaat, zal er ook discussie zijn over wie dat gaat betalen. Dat zegt Jan van Hoven, professor internationale economie aan de KU Leuven.
3: Je hebt altijd in Europa in principe een bijdrage van de lidstaten. Die bijdrage is afhankelijk van de rijkdom van die lidstaten. Maar daarnaast heb je ook een aantal directe inkomstenbronnen. Bijvoorbeeld de douanerechten die betaald worden. In principe gaat van die douanerechten 75% onmiddellijk in de Europese begroting. En er ligt bijvoorbeeld een voorstel op tafel om de lidstaten maar 10% te laten houden. En dat is bijvoorbeeld iets dat voor België gevoelig ligt. We hebben veel inkomsten vanuit die douane.
1: De gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland beginnen vandaag nog niet. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zou ervoor naar Zwitserland gaan, maar de VS liet vanmorgen vroeg weten dat hij toch niet zou vertrekken. De situatie in Libanon heeft daar veel mee te maken, denkt Inge Franke.
4: Die beslissing die zou genomen zijn nadat er op de Arabische zender Al-Mayadeen te horen was dat Iran niet van plan was om zijn delegatie al meteen te laten vertrekken. Want Iran is boos over het feit dat Israël nog altijd aanvallen in Libanon blijft uitvoeren. Je weet dat dat een deel was van de deal die gesloten was. Ook daar moesten de gevechten stoppen. Maar bijvoorbeeld de voorbije nacht zijn er alweer verschillende Israëlische aanvallen geweest in Libanon. En dus het lijkt er toch wel vooral op dat Iran zegt: hallo Verenigde Staten, wij willen wel zeker zijn dat jullie zich zullen houden aan het basisakkoord en eventueel druk uitoefenen op Israël.
1: Bij de Israëlische aanvallen in Libanon zijn de afgelopen uren zeker 18 mensen omgekomen, zeggen Libanese bronnen. Het Israëlische leger zegt dan weer dat er 4 Israëlische militairen omgekomen zijn bij gevechten met Hezbollah, onder wie een hooggeplaatste officier. Het weer erg warm, tot 35 graden na de middag. Groeit de kans op stevig onweer. De volgende dagen blijft het heet, vaak zonnig, maar zeker in het weekend blijft een onweersbui mogelijk. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Johannes Wierik Speetjens.
5: Goedemorgen. We vieren vandaag Juneteenth, de Amerikaanse feestdag ter herdenking van het einde van de slavernij. Neil die mailde naar ampersand@clara.be, een programma met muziek in Amerika opgenomen of door Amerikanen uitgevoerd. Dat is wel heel breed. Een programma met zwarte Amerikaanse muziek is er al een paar keer geweest, maar nooit een paar keer te veel. Dus graag muziek van Margaret Bonds. En Gerda die laat weten, nu vandaag Juneteenth in Amerika wordt gevierd, mag Margaret Bond niet ontbreken. We kunnen ons voorstellen, zo schrijft ze, dat het voor haar als vrouw en dan nog als vrouw van kleur het niet gemakkelijk is geweest.

De eerste drie delen uit de Montgomery Variations van Margaret Bonds. Een componist, een vrouw van kleur, een Amerikaan. En dat past volledig in deze uitzending. We vieren vandaag Juneteenth, de Amerikaanse feestdag ter herdenking van het einde van de slavernij. Deze muziek werd uitgevoerd door het Philadelphia Orchestra onder leiding van Yannick Nézet-Séguin en werd ons aangeraden door Gerda en Neil, die aan het meeluisteren zijn. U bepaalt wat ik hier deze voormiddag draai, nog tot 12 uur. Dus stuur uw favoriete Amerikaanse muziek naar me door of uw favoriete muziek door Amerikanen uitgevoerd. En wie weet hoort u het in de komende 2 uur op Clara. Het kan via een bericht in onze chat in de app van VRT Max of via een mailtje naar ampersand@clara.be. Bernie die is aan het meeluisteren op dit moment, op deze zonnige vrijdagochtend. En hij zegt, als het kan, even aandacht op de diepere laag van blues. Bessie Smith gaat door merg en been, schrijft hij, met haar rauwe stem en teksten over de harde realiteit van zwarte vrouwen in het zuiden van de USA, begin 20e eeuw. Bijvoorbeeld in Need a Little Sugar in My Bowl.

Het is precies zoals luisteraar Bernie schrijft. Het is muziek die door merg en been gaat. Dankzij die rauwe stem en teksten van Bessie Smith. Over de harde realiteit van zwarte vrouwen in het zuiden van de USA. Begin vorige eeuw. We hoorden Bessie Smith zingen. Met Need a Little Sugar in My Bowl. En op piano Clarence Williams en Fred Longshaw. Op Juneteenth mag Florence Price niet ontbreken. Dat schrijft Lizzie. Ze was de eerste Afro-Amerikaanse vrouw van wie een symfonie werd uitgevoerd door een groot Amerikaans orkest. In 1933 was dat. Haar muziek verbindt de Europese klassieke traditie met Afro-Amerikaanse invloeden. En, zo schrijft Lizzie, in het Amsterdamse Concertgebouw staat ze deze week centraal tijdens het festival Mind the Gap. Dat aandacht vraagt voor zwarte componisten die lange tijd buiten de klassieke kanon vielen. En zo krijgt een vergeten stem eindelijk opnieuw een podium.

De finale uit de vierde symfonie van Florence Price, gespeeld door het Philadelphia Orchestra, door onder leiding van Yannick Nézet-Séguin. Fantastische muziek op deze 19 juni, een feestdag in Amerika. En wij vieren hier met Clara mee. We vieren de afschaffing van de slavernij. Zometeen gaan we luisteren naar America, het West Side Story. Want Marleen die wil daar heel graag mee meebrullen. Nu gaan we eerst luisteren naar The Entertainer van Scott Joplin, een suggestie van Bruno.

The Entertainer van Scott Joplin, gespeeld hier door Katja en Marielle Labeck. En Marleen die schreef in de VRT Max-app: wat denk je van gewoonweg West Side Story, America, van George Gershwin?

You forget I'm in America.

Ja, dat was het iconische nummer America uit de musical West Side Story. De film ook, moet ik zeker zeggen. Muziek van Leonard Bernstein.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: Clara Live.
5: Te maken van de ellendige situatie waarin je je kan bevinden. Een suggestie van Peter nu. Hij wil graag muziek laten horen met dirigent Michael Tilson Thomas. Dit is het eerste deel uit de eerste symfonie van Charles Ives.

Het openingsdeel uit de eerste symfonie van Charles Ives door het Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Michael Tilson Thomas, een van de grote pleitbezorgers van Amerikaanse muziek. Hij overleed op 22 april van dit jaar. Deze dirigent, pianist en componist was jarenlang chef van het San Francisco Symphony. En hij zette componisten als George Gershwin, Aaron Copland en Charles Ives, die we zojuist hoorden, op de kaart. Zijn missie was eenvoudig: laten horen hoe rijk, kleurrijk en eigenzinnig de Amerikaanse klassieke muziek is. Roger die schrijft: na het horen van Bessie Smith denk ik aan Lady Day, Billie Holiday, met het, ik mag wel zeggen, beklijvende Strange Fruit. En ook Pernille wil graag de stem van Billie Holiday horen deze voormiddag. Dit is Strange Fruit, een aangrijpend protestlied over het lynchen van zwarte Amerikanen in het zuiden van de Verenigde Staten.

Frankie Newton op trompet en Billie Holiday die zong hier Strange Fruit. De tekst beschrijft niet letterlijk fruit, maar de lichamen van gelynchte Afro-Amerikanen die aan bomen hangen. Het is vandaag Juneteenth, 19 juni, een feestdag die in de Verenigde Staten die herinnert aan het einde van de slavernij. Meer dan 160 jaar geleden kwam in Texas eindelijk de boodschap dat alle tot slaafgemaakte voortaan vrije burgers waren. En sinds 2021 geldt deze dag, Juneteenth, ook als een nationale feestdag in Amerika. Al laat het Witte Huis onder leiding van de huidige president die dag vandaag waarschijnlijk aan zich voorbij gaan. Maar Juneteenth gaat niet alleen over geschiedenis, het gaat over ons, het gaat over vandaag. En dus is mijn vraag aan u. Wat hebben de Verenigde Staten betekend voor de klassieke muziek, toen en nu? Van Copeland tot Florence Price en van Smith tot Billie Holiday. Welke componisten en artiesten hebben die Amerikaanse klank een eigen gezicht gegeven? Ik hoor graag van u.

0: Wordt Rome bevrijd van een corrupte politiechef wanneer de betoverende stem van een innemende vrouw wordt ingezet als politiek wapen? Beleef Tosca in een productie van De Munt onder leiding van Jordan de Souza. Van op de eerste rij met Sylvia Broekaert. Morgen om 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Het is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De rechtbank van Gent heeft de Belgische staat bevolen om een geïnterneerde in een instelling te plaatsen zodat hij gepaste zorg kan krijgen. En als dat niet binnen de 30 dagen gebeurt, dan zal de staat een dagelijkse dwangsom van €250 moeten betalen. De man zit al 5 jaar in de cel, terwijl hij recht heeft op een plaats in een instelling of een ziekenhuis. Daardoor gaat zijn gezondheid achteruit. Volgens de rechtbank is dat een schending van de mensenrechten. De Belgische staat is al verschillende keren veroordeeld voor gelijkaardige zaken, ook door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De Turkse busbouwer Karsan heeft de terreinen van de failliete busbouwer Van Hol gekocht. Het bedrijf deed een bod van €21,5 miljoen. Karsan bouwt minibussen, gewone bussen en elektrische bussen. Het is nog niet duidelijk wat de overnemer precies van plan is op de gronden in Koningshoogt. De Vlaamse regering had ook interesse in de gronden, maar haar bod heeft het dus niet gehaald. In Mechelen houden vrijwilligers van de sociale woonmaatschappij oudere en kwetsbare bewoners extra in de gaten bij dit hete weer. Ze helpen met praktische zaken, maar ze hebben ook een sociale rol. Vrijwilliger Luc de Haak probeert vooral advies te geven.
2: Wij kunnen niet met een douche water op onze rug lopen, maar ik hou persoonlijk wel een toertje zo in de omgeving. En wij manen dus aan ook van blijf zoveel mogelijk bij hoge temperaturen binnen. Gordijnen houdt u best dicht. Temperaturen van 4, 35 graden zijn wij in België niet echt gewoon. Hè. Alleen, we moeten dat in de ogen houden. Hè.
1: De gidsen op toeristenbootjes in Brugge zullen vanaf 2029 geen luidsprekers meer mogen gebruiken. Elk jaar varen meer dan 1 miljoen toeristen op de Brugse rijen. Maar buurtbewoners klagen allang over geluidsoverlast. En het stadsbestuur heeft daar begrip voor, zegt Schepen van Toerisme Minu Eskene.
3: U weet ook, iedereen heeft een andere stem. Er zijn mensen met heel dragende stemmen. Als die dan nog een keer versterkt wordt in het seizoen, dan permanent van 's morgens tot 's avonds gebeurt, heeft dat toch wel een zekere impact?
1: Het verbod op geluidversterking moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. De uitbaters zijn er in elk geval niet tevreden mee. Tegen begin 2028 moeten ze ook al overschakelen op elektrische bootjes. En de Marokkaanse voetballer Achraf Hakimi zal dan toch voor de rechter moeten komen in een verkrachtingszaak die al enkele jaren aansleept. Hakimi, die momenteel met Marokko deelneemt aan het WK, was in beroep gegaan tegen zijn doorverwijzing, maar dat is verworpen. Een 24-jarige vrouw beschuldigt Hakimi ervan dat hij haar 3 jaar geleden heeft verkracht in zijn woning in Parijs, nadat de twee elkaar hadden leren kennen op Instagram. De verdediger van Paris Saint-Germain heeft de beschuldiging altijd ontkend. Erg warm dus vandaag tot 35 graden na de middag en vanavond kans op stevige onweersbuien. En de volgende dagen blijft het heet, vaak zonnig en zeker in het weekend kans op een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Johannes Wierik Speetjens.
5: Goedemorgen. Het begint al op te warmen, hè, buiten. Ja, ik weet het. Het kan alleen maar warmer worden, vrees ik. Frank was op de zomerspelen in Los Angeles in 1984. En hij raadt dan ook deze muziek aan die John Williams componeerde, de Olympic Fanfare Anthem voor de Olympische Zomerspelen van 1984 in Los Angeles.

Dankzij Frank luisterden we hier naar de Olympic Fanfare en Theme van John Williams. Hij schreef het voor de Olympische Zomerspelen van 1984 in Los Angeles. Misschien keek u ook wel naar televisie toen. Ik niet, ik was er toen nog niet. Maar dit was de Berliner Philharmoniker onder leiding van John Williams. En Alain die schrijft, zouden we dan niet iets draaien, gecomponeerd door Louis Moreau Gottschalk. Die muziek van hem heeft voor mij altijd iets van de broeierige sfeer, zo schrijft Alain, 's nachts op een plantage ergens in het zuiden van de VS. Ja, die pianomuziek van hem, van Gottschalk, die roept inderdaad een heel eigen klankwereld op, zoals Le Bananier van het 19e-eeuwse Amerikaanse zuiden. Muziek die tegelijkertijd Europees is, maar ook sterk gekleurd door wat hij in Louisiana, in de Caribië, hoorde. We gaan luisteren naar Le Bananier. En vervolgens ook naar Souvenir d'Andalousie, want dat is een suggestie van Elvira.

Een applausje voor Souvenir d'Andalousie, gespeeld door Giovanni Bellucci. En een compositie is dat van Louis Moreau Gottschalk. En daarvoor hoorde u muziek ook van Gottschalk, Le Bananier, uitgevoerd door het Hot Springs Music Festival Symphony Orchestra. Mark die dacht voor Juneteenth aan muziek die net niet rechtstreeks over de afschaffing van de slavernij gaat, maar wel, zo schrijft hij, over het verlangen naar vrijheid. En daarom stelt hij graag het slotdeel toccata en chorus voor uit Music for Prague 1968 van Karel Husa. Hij werd geboren in Praag, deze componist. Hij bouwde zijn carrière uit in de Verenigde Staten, waar hij als componist en docent een belangrijke invloed had op het Amerikaanse muziekleven. En zo schrijft Mark, het werk schreef hij naar aanleiding van de inval van het Warschau-pact in Tsjechoslowakije. In de muziek hoor je zowel de onrust als het verzet als een onderliggende hoop, met verwijzingen naar strijdliederen en vogelroepen als symbool van vrijheid. In het slotdeel, wat we gaan horen, groeit die spanning uit tot een krachtig koraal, een gezamenlijke stem die stand houdt. Voor mij sluit dit mooi aan bij Juneteenth, sluit Mark af. Verschillende geschiedenissen, maar één gedeelde gedachte. Vrijheid moet niet alleen worden uitgesproken, maar ook worden geleefd.

Een indrukwekkend en onstuimig werk. Muziek voor Praag 1968 van Karel Husa. En gesuggereerd werd het ons door Mark. Hij luistert mee naar Ampersand deze voormiddag. En deze uitzending staat volledig in het teken van Amerikaanse muziek. En hij vond dat dit werk, dat via spanning, verzet en hoop het universele verlangen naar vrijheid verklankt. En dat past wel op deze dag, 19 juni, waarop in Amerika de herdenking van het einde van de slavernij wordt gevierd. En we hoorden hier het Symfonisch Orkest van Praag onder leiding van Thomas Brauner. Linda wil ons graag laten luisteren naar een spiritual die diep geworteld is in de Afro-Amerikaanse geschiedenis, Deep River. Het verwijst symbolisch naar de rivier als grens en doorgang naar vrijheid. Een beeld dat teruggaat op de tijd van de slavernij en de hoop op bevrijding. We horen Paul Robeson.

De krachtige stem met dit aangrijpende lied, Paul Robeson met Deep River. En Ronald die deelt een mooie herinnering uit zijn jeugd. Hij schrijft graag de Grand Canyon Suite van Ferdy Groffet en daar heet het eerste deel Sunrise. Hij schrijft: het was mijn eerste, allereerste kennismaking met klassieke muziek bij muziekleraar meneer Swerts in het Atheneum van Deurne. Ik kreeg de plaat voor mijn verjaardag en ik draaide ze grijs. Toen ik in 1981 de Grand Canyon bezocht, speelde ik op een cassette Sunrise en ik kreeg een krop in de keel.

The Sunrise, het opkomen van de zon uit de Grand Canyon Suite van Ferdy Groffet. Het werd hier gespeeld door het Columbia Symphony Orchestra onder leiding van Leonard Bernstein. En ik hoop dat het tot ontroering heeft geleid bij Ronald. Het deed hem denken toen hij op de cassette Sunrise speelde, toen hij de Grand Canyon voor het eerst bezocht. En dat deed hem dan weer denken aan de allereerste kennismaking met klassieke muziek bij zijn muziekleraar in het Atheneum van Deurne. We hoorden hier de grote Leonard Bernstein het Columbia Symphony Orchestra leiden. We gaan nu luisteren naar muziek van hem, maar eerst horen we nog een quote van Bernstein. Hij zei ooit, er zijn evenveel kanten aan de Amerikaanse muziek als er aan het Amerikaanse volk zijn. Onze grote, diverse, veelzijdige democratie. Misschien is dat wel de belangrijkste eigenschap van alles. Onze veelzijdigheid.

Twee van de Chichester Psalms van Leonard Bernstein met Easton Davis, de contratenor, en het Choir of Clare College Cambridge onder leiding van Graham Ross. Op deze Juneteenth, een feestdag die de Amerikanen vieren, op 19 juni de herdenking van het einde van de slavernij. En we gaan dus op zoek naar Amerikaanse klassieke muziek. En Guus die zegt, Amerikaans en klassiek, dan kom je rechtstreeks uit bij Dvorak en zijn 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. Ook Jan die zegt dat, die zegt Antonin Dvorak componeerde zijn prachtige 9e symfonie toen hij in Amerika werkte. Hij schreef het inderdaad tijdens zijn verblijf in de VS, waar hij zich liet inspireren door spirituals en de nieuwe muzikale wereld die hij daar ontdekte. Het werk klinkt als een ontmoeting tussen continenten en culturen en het groeide uit tot een symbool van hoe Amerika zelf een eigen klassieke stem begon te vinden. En dit is de finale daaruit.

Wauw. Het blijft altijd innemend, deze muziek en kippenvel, om het te horen. De finale uit de nieuwe wereld, de 9e symfonie van Antonin Dvorak, gespeeld door New York Philharmonic onder leiding van Leonard Bernstein. Het zou een schitterende apotheose zijn geweest van deze ampersand uitzending rond Amerikaanse muziek op deze 19 juni, de feestdag in Amerika, waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. Maar ik heb nog een muzikaal cadeau voor u, dankzij luisteraar Marianne. Zij schrijft: bij het onderwerp van vandaag denk ik aan de wondermooie gospel die zijn oorsprong heeft bij de Amerikaanse slavernij. De gospel Were You There When They Crucified the Lord. Er bestaat een recente opname, schrijft ze, met Reginald Mobley. Ontroerend mooi. Indien er een plaatje rest, dan had ik graag deze uitvoering gehoord.

prachtig, ontroerende muziek. Were You There, gezongen door Reginald Mobley en aan de piano begeleid door Baptiste Trottignon. Volgende week staan ze ook in Flagey en straks in Music Matters mag Olaf Grondelaars daar kaartjes voor weggeven voor dat concert 28 juni van deze geweldige zanger Reginald Mobley. We vierden Juneteenth, de feestdag die de Amerikanen vandaag vieren op 19 juni. Het is de herdenking van het einde van de slavernij. En herdenken betekent zowel vieren als herinneren. Dat hebben we in de afgelopen 3 uur kunnen horen. Vooruitkijken en ook terugblikken. En met het beeld van de Amerikaanse muziek dat we deze voormiddag samen hebben geschetst, zien we hoe rijk en gevarieerd die Amerikaanse cultuur en muziekcultuur is. Ik dank u hartelijk voor alle fijne reacties en suggesties. En ik wens u een coole hittegolf toe. En een hele fijne dag.

0: Kaai Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Het is 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Vlaamse regering gaat voorlopig toch niet besparen op het busvervoer voor buitengewoon onderwijs. Er is een bijzonder hete week begonnen. Vanavond geldt code oranje voor onweer. En zware gevechten in Libanon zetten het akkoord tussen de VS en Iran onder druk. Er zullen volgend schooljaar toch geen busritten geschrapt worden voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Dat heeft Vlaams minister-president Matthias Diependalen aangekondigd. Ja, Lien de Koman, eerst was aangekondigd dat er wel ritten zouden verdwijnen. Vanwaar die aanpassing?
2: Wel, er was grote ophef ontstaan over die plannen om ritten te schrappen. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder moet besparen en dat zou zich vertalen in minder busritten voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Volgens de lijn zouden er zo'n 200 ritten geschrapt worden volgend schooljaar. Maar nu al zitten veel leerlingen uit dat buitengewoon onderwijs urenlang op de bus naar school. En daar nog eens in schrappen, dat was voor heel veel mensen echt geen optie. Ook regeringspartijen Vooruit en CD&V verzetten zich ertegen. En daarom heeft minister-president Diependalen het dossier dan naar zich toegetrokken en zo is er dan een oplossing gevonden.
3: Het komt erop neer dat we de dienstverlening voor het komend schooljaar absoluut zeker verzekeren. En we gaan zorgen dat die budgetten er ook zijn. Maar we gaan dat doen op een manier die de budgetten van de lijn vrijwaart. En dat was natuurlijk voor minister De Ridder zeer belangrijk. En een tweede onderdeel is dat we werk maken van een hervorming. Want die moet er wel degelijk komen. Dat was ook al afgesproken. En die zal de komende weken, maanden afgesproken worden.
2: Ja, de Vlaamse regering zal budgetten gebruiken van de departementen onderwijs en economie om die busritten volgend schooljaar toch te betalen.
1: Dankjewel, Lien. Vanaf 2032 zullen er in Vlaanderen elk jaar 350 studenten geneeskunde afstuderen die niet kunnen voortstuderen voor huisarts of specialist. Dat komt doordat Vlaanderen veel meer studenten aan de opleiding laat beginnen dan de planningscommissie voor het medisch aanbod adviseert. Het is voor die 350 mensen niet duidelijk wat zij met hun basisdiploma geneeskunde zullen kunnen doen, zegt professor Jan de Maeseneer, lid van de planningscommissie.
4: Men zegt soms, die mensen kunnen ook naar de preventie gaan, maar je hebt natuurlijk ook geen 350 extra artsen nodig in de preventie. Dus wij moeten denk ik dringend een plan hebben om aan die mensen een plaats te geven en naar de toekomst toe veel voorzichtiger plannen. Het is niet gemakkelijk, want je moet 40 jaar eigenlijk toekomst voorzien, maar dat kan je best doen door voorzichtig kleine aanpassingen te doen en niet grote sprongen te maken zoals nu gebeurt.
1: Het wordt vandaag wellicht de warmste dag van het jaar tot nu toe, met temperaturen tussen 30 en 35 graden. Tegen vanavond wordt wel stevig onweer verwacht met hevige windstoten. Het KMI waarschuwt dan ook met code oranje voor onweer in West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams- en Waals-Brabant, Brussel en Henegouwen. En in Mechelen houden vrijwilligers ouderen en kwetsbare bewoners extra in de gaten bij dit hete weer. Ze helpen met praktische zaken, maar ze hebben ook een sociale rol. Amorie de Mulder trok met een vrijwilliger naar een sociale woonwijk in Nekkerspoel.
5: Flatwachter Luc de Haak is op ronde in de wijk.
6: Dag Gerna. Ik heb de mensen hier van Radio 1. Radio 2, ja. Mogen die eens een vraagje stellen dat je kunt aanpassen aan de warmte die er nu
5: is? Erna is 71 en hartpatiënt. En door de warmte kan haar hartslag gevaarlijk oplopen.
7: Ik kan niet buiten nu, voor de ogenblik.
5: Drie ventilatoren staan in de aanslag. Ze probeert zich koel te houden.
7: Lui voetbaden en veel water drinken, ja, dat absoluut.
5: Zo'n 100 kwetsbare mensen wonen hier samen. De zon brandt op de bakstenen. Helena is 90 en rekent ook op ventilatoren, maar hydrateren blijft moeilijk.
8: Ik zou moeten meer drinken, maar als je hier in een dust is, is het ook moeilijk. Hè?
5: Alfons is slechte been, maar probeert wel nog genoeg te bewegen.
9: Het is nog alle dagen op mijn naam trainer, maar nu is het wat minder met de warmte. Hè?
5: En daarom staat Luc ook bij warm weer altijd voor de mensen klaar.
7: Al goed dat we die nemen, dan mogen ze hun twee handjes mee kussen. Echt waar, dat mag ook eens gezegd worden.
1: In Libanon zijn nu al 21 doden geteld na Israëlische aanvallen vannacht en vanmorgen in het zuiden en het oosten. Er zijn ook 4 Israëlische militairen omgekomen bij gevechten met de gewapende groep Hezbollah. Volgens het voorlopig akkoord dat Israël en de VS hebben gesloten, moesten ook de gevechten in Libanon stoppen. Maar Paulien Lambert, dat gebeurt dus niet.
2: Nee, want ook Hezbollah heeft gezegd dat er hevige gevechten bezig zijn in het zuiden van het land. En dan is de vraag natuurlijk wat dat betekent voor dat akkoord. Want normaal gezien zouden er vandaag al verdere gesprekken zijn tussen Iran en de VS. Want die deadline om tot een finale deal te komen is al over 60 dagen. Dat is dus niet zo heel lang. Maar die gesprekken zijn nu uitgesteld. En de hoofdonderhandelaar van Iran heeft ook gezegd dat de VS zich aan de rode lijnen van Iran moet houden. En Libanon is er daar dus één van. Iran zal dus verwachten dat de VS druk zal zetten op Israël om de gevechten te stoppen. Want Israël was niet betrokken zelf bij die onderhandelingen tot nu toe. En Hezbollah trouwens ook niet. Maar voorlopig is daar in Israël dus absoluut geen animo voor. 2 extreemrechtse ministers uit de regering van Netanyahu hebben dat met hun uitspraak vandaag ook nog eens aangetoond. De omstreden veiligheidsminister Ben-Gvir heeft bijvoorbeeld gezegd dat heel Libanon moet branden. En ook minister van Financiën Smotrich zei dat Israël in Libanon de poorten van de hel moet openzetten.
1: Weinig hoopgevende vooruitzichten, inderdaad. Dankjewel, Paulien. De Britse premier Keir Starmer heeft partijgenoot Andy Burnham gefeliciteerd met zijn overwinning bij de tussentijdse verkiezing in Makerfield. Burnham is burgemeester van Manchester en is nu opnieuw parlementslid. Hij maakt er geen geheim van dat hij de premier wil uitdagen en vervangen. Starmer zegt dat hij klaar is voor een leiderschapsstrijd. Ik loop niet weg, zegt Starmer.
10: If there is a contest, then yes, I will run. I will stand. And I've said repeatedly, I'm not going to walk away from that.
1: Op de Europese top in Brussel buigen de leiders zich voor het eerst over de Europese begroting voor 2028 tot 2034. Die bedraagt bijna 2000 miljard euro, maar het water is nog erg diep tussen landen die zoveel mogelijk subsidies willen behouden en onder meer België dat niet extra wil bijdragen. Intussen wordt nog altijd gezocht naar iemand die kan gaan praten met Rusland. Leen de Witte.
11: Een akkoord over de begroting tegen het einde van dit jaar, dat is moeilijk, maar Duits bondskanselier Merz heeft er wel vertrouwen in.
12: Ik möchte dat we in diesem jaar tot een entscheidung komen.
11: Ik wil geen nieuwe belastingen, zei hij. En het totale bedrag van de begroting moet ook naar beneden. Dat vinden ook onder meer Nederland en ons land. België berekent op dit moment nog wat er precies op tafel ligt. Intussen klinkt de naam van raadsvoorzitter Costa steeds luider als mogelijke onderhandelaar voor vredesgesprekken met Rusland. Het is alvast goed dat hij de lijnen openhoudt, zegt de Oostenrijkse kanselier.
13: Er is geen kritiek aan Costa gegeven, weil...
11: Maar voor echte gesprekken met Rusland is het op dit moment nog te vroeg.
1: De Marokkaanse voetballer Achraf Hakimi zal dan toch voor de rechter moeten komen in een verkrachtingszaak die al enkele jaren aansleept. Hakimi, momenteel met Marokko op het WK in de VS, was in beroep gegaan tegen zijn doorverwijzing, maar dat werd verworpen. Een 24-jarige vrouw beschuldigt Hakimi ervan dat hij haar 3 jaar geleden heeft verkracht in zijn woning in Parijs, nadat ze elkaar hadden leren kennen op Instagram. De verdediger van Paris Saint-Germain heeft die beschuldiging altijd ontkend. Het weer zeer zwoel tot 35 graden met zonnige perioden en wolkenvelden en stilaan meer kans op een onweersbui die hevig kan zijn, vooral in het westen en het centrum. Tot eind volgende week blijven de maxima boven de 30 graden, hier en daar ook nog met een onweersbui. We begonnen het nieuws met het busvervoer voor het buitengewoon onderwijs. Na de kritiek op de besparingsplannen van Vlaams minister De Ridder is de Vlaamse regering het eens om alvast volgend jaar geen ritten te schrappen. Meer op vrtnieuws.be.
14: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
15: Goedemiddag. Als je als edelman in de vroege 19e eeuw wou stoeven tegen je gasten, dan zorgde je voor een huisharmonie die de hits uit opera, symfonie en liederen uit de tijd op je feesten speelde. Was razend populair in die tijd. Neem bijvoorbeeld de opera Der Freischütz van Karl Maria von Weber. In 1821 was er de première. In 1822 was er al een versie arrangeerd in harmoniemuziek. Die versie is nu voor het eerst op instrumenten uit de tijd van von Weber opgenomen door Jean-Philippe Poncin en zijn Wolf-ensemble. Jean-Philippe is hier na 1 uur. Hij heeft dan ook cd's bij om weg te schenken aan jullie trouwe luisteraars van Music Matters. En om jullie extra in de watten te leggen op deze heetste dag van het jaar, heb ik in het eerste uur nog een ander cadeautje. Ik heb vrijkaarten voor het concert van een geweldige contratenor, Reginald Mobley in Flaget op zondag 28 juni. Eerst zingen we wat toontjes lager met Le Poème Harmonique in muziek van Francisco Soto de Langa. Welkom allemaal.

Zanger en componist Francisco Soto de Langa was 85 toen hij overleed in 1619. Dat moet een echt medisch mirakel geweest zijn toen. Dit was muziek van zijn hand met Le Poème Harmonique. Graaf Giacomo Durazzo was de keizerlijke gezant voor Venetië rond 1780. Man was ook een heel groot bibliofiel. En zo komt het dat hij een enorme hoeveelheid originele manuscripten uit de nalatenschap van Antonio Vivaldi kon aankopen. Die sinds 1930 via allerlei omwegen in de Italiaanse Nationale Bibliotheek in Turijn zijn terechtgekomen. Het gaat om ongeveer 450 werken van Vivaldi die sinds 2000 gradueel opgenomen en uitgebracht worden. We zitten nu al aan het 75ste volume van die Vivaldi Edition. En daarop staat onder andere dit concerto voor vier violen, altviool en basso continuo.

Les Musiciens du Prince Monaco met twee delen uit een concerto voor vier violen, altviool en basso continuo van Antonio Vivaldi. Zometeen heb ik vrijkaarten voor een concert in Flagey op 28 juni. Je kan dan eens in uw agenda kijken of je dan vrij bent. Eerst blijven we nog even bij de strijkers hangen bij de altviool. De Brit Timothy Readout heeft zich verdiept in het repertoire voor altviool dat aanzienlijk werd uitgebreid nadat het instrument in 1894 een plaats kreeg als opleiding aan het Conservatorium van Parijs. En dit concertstuk schreef Georges Enescu als verplicht werk voor de leerlingen die afstudeerden in 1908.

0: concertstuk voor altviool en piano van Georges Enescu, geschreven in 1908 als verplicht werk voor de laatste jaars van de opleiding altviool aan het Conservatorium van Parijs. Knappe nieuwe opname, hè, met twee Britten, altviolist Timothy Redoubt samen met pianist Jonathan Ware.
1: Why does music matter to me? Another great question.
2: I think because it makes me believe in something more than myself.
3: Music matters.
0: Nou, deze vriendelijke man is de Amerikaanse contratenor Reginald Mobley. Hij is iemand die toch wel een opvallend parcours heeft afgelegd als zanger, want hij startte vooral in de oude muziek, maar dook ook in zijn roots als Afro-Amerikaan en bedacht zo'n programma waarin spirituals ook een heel bijzondere plaats kregen. Hij komt met dat programma van die spirituals naar Flagey op zondag 28 juni. En daarvoor mag ik even de kassa laten rinkelen. Want ik mag verschillende mensen gratis naar dat concert sturen zondag 28 juni om 5:00. Wordt zeer de moeite, hè, want Reginald Mobley brengt ook een hele goede pianist mee, Baptiste Trottignon. Stuur even een bericht met uw mailadres door via de Clara-app of mail even naar music@clara.be. Wij doen hier de rest. En zo klinkt het repertoire dat ze gaan spelen dan de traditional Deep River. Reginald Mobley is dit.

0: Spiritual Deep River met de stem van de Amerikaanse contratenor Reginald Mobley. Dit brengt hij ongetwijfeld ook live samen met zijn pianist Baptiste Trottignon in Flaget op zondag 28 juni om 5 uur. Daar mogen wat mij betreft dus meerdere van jullie gratis naartoe naar dat concert. Als u even een bericht stuurt via de Clara-app of even mailt naar music@clara.be, dan bekijken we graag wie we allemaal kunnen uitloten. Met dank ook aan het festival Musique Trois trouwens voor die vrijkaarten. Het is weer buiten om een spiegelei op de motorkap van uw auto te bakken. Dit is muziek die voor muziekvriend Ilja Lisser uitstekend bij die koperen ploert past. Het concerto voor sitar en orkest van Ravi Shankar uit 1971.
1: Clara, blijf verwonderd.

Ja, tweede en derde deel van het concerto voor sitar en orkest van Ravi Shankar. De meester zelf speelde het hier samen met het London Symphony Orchestra onder leiding van Andrei Previn. Ik heb zelf Ravi Shankar nog zien spelen in Bozar in de jaren 1990 ergens, maar ik kan op geen enkele manier terugvinden wanneer dat precies was. Dus even een oproep aan jullie, wie daar ook was en het zich wel nog herinnert wanneer Ravi Shankar precies in Bozar gespeeld heeft in de jaren 1990. Stuur even een bericht via de Clara-app. Dan kan ik tenminste stoppen met mijn geheugen te doorploegen. Dank u wel. De sfeer van de muziek die nu komt, die lijkt wat op het vorige, maar we zitten wel in Iran met de groep Mernava. Dat zijn twee Iraanse muzikanten en twee Vlaamse muzikanten. Aan de ene kant heb je Shahab Azinmer, die de muziek schrijft, die setar speelt en zingt. En heb je daarnaast Farnoush Khodadadeh, die ook zingt en daf speelt, een soort grote Iraanse tamboerijn. En daarnaast zitten dan strijkster, zangeres Serafin Strahir en saxofonist Nathan Daams. Ze brengen een heel beklijvend programma rond teksten uit de Iraanse mystiek. Ik heb het al meermaals live mogen beleven, dat lied van de Phoenix. Dat hebben ze nu ook opgenomen. En dit is een vooruitgeschoven track. Die is ronduit prachtig. Het heet Ashes, Silence and Rise of the Light. Laat dit even rustig binnenkomen, mensen.

dag.

Dat is heerlijk, hè, hoe Nathan Dames een saxofoon kan laten klinken alsof het een instrument recht uit Iran is. Dit was Nathan samen met de Iraans-Vlaamse groep Mer Nava en het prachtige Ashes, Silence and Rise of the Flight, of the Light moet dat zijn. Dit was een vooruitgeschoven single van hun plaat The Song of the Phoenix die dit najaar uitkomt. Ik kan het u van harte aanbevelen om dit live mee te maken, mensen. Dat kan bijvoorbeeld morgenavond en op een heel bijzondere plek in de refter van de Sint-Baafsabdij in Gent.

Phase 6, muziek van accordeoniste Sarah Salverius samen met Jean-Philippe Poncin op klarinet. En Jean-Philippe die zit hier meteen na het nieuws van 1 uur tegenover mij met een heel andere pet op, die van historisch geïnformeerde uitvoerder van de muziek van Karl Maria von Weber. En tot aan dat nieuws heb ik nog muziek van Ben Crossland, maar dat is titel iets waar er nooit genoeg van kan bestaan in deze wereld. Kindness.

0: Belgisch kunstenaar Anne-Veronica Janssens creëert voor Bozar een zinderende installatie van kleur en licht, waarin je komt en gaat wanneer je wil. Hermes Ensemble speelt intussen het 4,5 uur durende werk For Philip Guston van Morton Feldman. Op 19 juni bij Bozar. Info en tickets op bozar.be. Samen met Clara.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De Vlaamse regering gaat voorlopig toch niet besparen op het busvervoer voor het buitengewoon onderwijs. Er is een bijzonder hete week begonnen. Vanavond geldt code oranje voor onweer. En zware gevechten in Libanon zetten het akkoord tussen de VS en Iran onder druk. Er zullen volgend schooljaar dan toch geen busritten geschrapt worden voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Dat heeft Vlaams minister-president Matthias Diependaal gezegd. Linde Koman, er was eerst aangekondigd dat er wel busritten zouden verdwijnen. Vanwaar nu die aanpassing?
2: Wel, volgens De Lijn zouden er door besparingen van minister van Mobiliteit Annick de Ridder zo'n 200 ritten verdwijnen. Maar daar kwam veel protest tegen, omdat veel leerlingen in het buitengewoon onderwijs nu al heel lang op de bus zitten. Ook regeringspartijen Vooruit en CD&V verzetten zich ertegen. En daarom had minister-president Diependaal het dossier naar zich toegetrokken en hij is nu tot een oplossing gekomen. De regering zal ongebruikte budgetten van andere departementen gebruiken om de ritten volgens schooljaar te betalen.
3: Het systeem zoals het vandaag bestaat blijft en dus die dienstverlening zal verzekerd worden en we gaan daarvoor de nodige budgetten compenseren ergens anders om te zorgen dat de lijn zijn budget gevrijwaard is. Er is een deeltje dat van bij onderwijs komt en er zal een deeltje van bij economie komen.
2: Ja, volgend schooljaar verandert er dus niets aan de ritten. Voor de jaren daarna wordt er gewerkt aan een hervorming van het leerlingenvervoer.
1: Dankjewel, Lien. Een voormalige leerkracht van de hotelschool Ter Duinen in Kokzijde is veroordeeld voor de verkrachting en aanranding van een 17-jarige leerlinge. De feiten vonden vorig najaar plaats tijdens een stagereis in Duitsland. Volgens de rechtbank kon het meisje geen geldige toestemming geven en maakte de leerkracht misbruik van zijn gezagspositie. Peter Katoor, woordvoerder van de rechtbank.
4: De feiten vonden plaats tijdens een terugreis van een verblijf in Keulen. Verschillende leerlingen en de beklaagde zaten daar op een bus. Daar is heel veel gedronken. En vervolgens is het tot seksuele handelingen gekomen tussen die leraar en een van de minderjarige leerlingen. Voor die ene 17-jarige leerling heeft de rechtbank de feiten bewezen verklaard. Er was nog een andere leerling die had klacht neergelegd wegens ongepaste aanrakingen. Maar de rechtbank achtte die feiten onvoldoende bewezen.
1: De rechtbank veroordeelde de man tot een gevangenisstraf van 42 maanden, waarvan 30 maanden uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij zich laten begeleiden voor zijn drank- en drugsverslaving. De man mag ook 10 jaar niet meer werken in het onderwijs of deelnemen aan activiteiten met minderjarigen. Het wordt vandaag wellicht de warmste dag van het jaar tot nu toe, met temperaturen tussen 30 en 35 graden. Maar tegen de avond wordt stevig onweer verwacht met hevige windstoten. Het KMI waarschuwt met code oranje voor onweer in West- en Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams en Waals, Brabant, Brussel en Henegouwen. En in Mechelen houden vrijwilligers oudere en kwetsbare bewoners extra in de gaten bij dit hete weer. Ze helpen met praktische zaken, maar hebben ook een sociale rol. Amory de Mulder trok met een vrijwilliger naar een sociale woonwijk in Neckerspoel.
5: Flatwachter Luc de Haak is op ronde in de wijk.
6: Dag Erna. Ik heb de mensen hier van Radio 1. Radio 2, ja, ja, gelijk. Mogen die eens een vraagje stellen? Zodat je je kunt aanpassen aan de warmte die er nu
5: is. Erna is 71 en hartpatiënt. En door de warmte kan haar hartslag gevaarlijk oplopen.
7: Ik kan niet buiten nu, voor de ogenblik.
5: Drie ventilatoren staan in de aanslag. Ze probeert zich koel te houden.
7: Lui voetbaden en veel water drinken, ja, dat absoluut.
5: Zo'n 100 kwetsbare mensen wonen hier samen. De zon brandt op de bakstenen. Helena is 90 en rekent ook op ventilatoren, maar hydrateren blijft moeilijk.
8: Ik zou moeten meer drinken, maar als je hier in een dust is, is het ook moeilijk. Hè?
5: Alfons is slechte been, maar probeert wel nog genoeg te bewegen.
9: Het is nog alle dagen op met een helmtrainer, maar nou is het wat minder met de warmte. Hè?
5: En daarom staat Luc ook bij warm weer altijd voor de mensen klaar.
7: Al goed dan met die nemen, dan mogen ze hun twee handjes mee kussen. Echt waar, dat mag ook eens gezegd worden.
1: In Libanon zijn nu al meer dan 20 doden geteld na Israëlische aanvallen vanochtend en vanmorgen in het zuiden en het oosten. Er zijn ook 4 Israëlische militairen omgekomen bij gevechten met de gewapende pro-Iraanse groep Hezbollah. Volgens het voorlopig akkoord dat Iran en de VS hebben gesloten, moesten ook de gevechten in Libanon stoppen. Maar Pauline Lambert, dat gebeurt dus niet.
10: Nee, begin deze week waren er wel minder aanvallen over en weer, maar nu zijn de gevechten toch weer intenser geworden. En dan is de vraag natuurlijk wat dat betekent voor het akkoord. Want normaal gezien zouden er vandaag al verdere gesprekken geweest zijn tussen Iran en de VS, want de deadline om tot een finale deal te komen is al over 60 dagen. Dat is niet zo lang dus. Maar die gesprekken zijn uitgesteld. En de hoofdonderhandelaar van Iran heeft ook gezegd dat de VS zich aan de rode lijnen van Iran moet houden. En Libanon is er daar dus één van. Iran zal dus verwachten van de VS dat ze druk zetten op Israël om die gevechten te stoppen. Want Israël was ook niet betrokken bij de onderhandelingen tot nu toe en Hezbollah trouwens ook niet. Maar voorlopig is daar in Israël dus absoluut geen animo voor. 2 extreemrechtse ministers uit de regering van premier Netanyahu hebben dat met hun uitspraken vandaag nog eens aangetoond. De omstreden veiligheidsminister Ben-Gvir zei bijvoorbeeld dat heel Libanon moet branden. En ook minister van Financiën Smotrich zei dat Israël in Libanon de poorten van de hel moet openzetten.
1: Dankjewel, Pauline, voor je duiding. De Britse premier Keir Starmer heeft partijgenoot Andy Burnham gefeliciteerd met zijn overwinning bij de tussentijdse verkiezingen in Macclesfield. Burnham is burgemeester van Manchester en is nu opnieuw parlementslid. Hij maakt er geen geheim van dat hij de premier wil uitdagen en vervangen. Starmer zegt dat hij daar klaar voor is voor een strijd om het leiderschap. Ik loop niet weg, zegt hij.
11: If there is a contest, then yes, I will run. I will stand. And I've said repeatedly, I'm not going to walk away from that.
1: Op de Europese top in Brussel buigen de leiders zich voor het eerst over de Europese begroting voor 2028 tot 2034. Die bedraagt bijna 2000 miljard euro. Maar het water is nog erg diep tussen landen die zoveel mogelijk subsidies willen behouden en onder meer België, dat niet extra wil bijdragen aan de EU. Intussen wordt er nog altijd gezocht naar iemand die kan gaan praten met Rusland. Linde Witte.
12: Een akkoord over de begroting tegen het einde van dit jaar, dat is moeilijk, maar Duits bondskanselier Merz heeft er wel vertrouwen in.
13: Ik möchte dat we in diesem jaar tot een entscheidung komen.
12: Ik wil geen nieuwe belastingen, zei hij. En het totale bedrag van de begroting moet ook naar beneden. Dat vinden ook onder meer Nederland en ons land. België berekent op dit moment nog wat er precies op tafel ligt. Intussen klinkt de naam van raadsvoorzitter Costa steeds luider als mogelijke onderhandelaar voor vredesgesprekken met Rusland. Het is alvast goed dat hij de lijnen openhoudt, zegt de Oostenrijkse kanselier.
14: Er had geen kritiek aan Costa gegeven, weil...
12: Maar voor echte gesprekken met Rusland is het op dit moment nog te vroeg.
1: Het weer, het is zeer zwoel tot 35 graden met zon- en wolkenvelden en stilaan ook meer kans op een onweersbui. Die kan hevig zijn, vooral in het west en het centrum. Tot eind volgende week blijven de maxima boven de 30 graden uitkomen met hier en daar nog een onweersbui. We begonnen met het busvervoer voor het buitengewoon onderwijs. Na de kritiek op de besparingsplannen van Vlaams minister De Ridder is de Vlaamse regering het eens om volgend jaar geen ritten te schrappen. Meer op vrtnieuws.be.
15: Blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
16: Goedemiddag. Wie begin 19e eeuw uitpakken met het beste vermaak voor zijn gasten, die liet zijn huisharmonie populaire motieven spelen uit de opera's die nog maar net uit waren. Zo ook bij Der Freischütz van Karl Maria von Webe. In 1821 ging die in première. In 1822 was er al zo'n bewerking voor harmonie. Klarinettist Jean-Philippe Ponsin heeft nu voor de eerste keer zo'n harmonieversie van die opera op historische instrumenten opgenomen met zijn Wolf-ensemble. Hij komt er zo meteen over vertellen. Hij komt erbij zitten hier en hij deelt dan kwistig cd's uit. Welkom in de Hoorn des Overvloeds.

Tenor Rolando Villazón zo afjakkeren met dat frinke, frinke, frinke. Sneller, sneller, sneller. Mamma mia, zeg, het is wel 35 graden buiten. Hè? Dit was La Danza van Gioachino Rossini. Dat komt uit een bundel liederen die Rossini in 1835 heeft afgewerkt. En dat was ook een periode dat de huisharmonie populair was. Zeker in Duitsland en Oostenrijk. Was een groep blazers die bewerkingen speelden van de indertijd zeer populaire opera's. Jean-Philippe Poncin heeft met zijn Wolf-ensemble een album uitgebracht voor zo'n bijzondere groep muzikanten, gespeeld op historische instrumenten. Hij is hier zo meteen om het over die praktijk te hebben. Hij brengt ook wat klarinetten mee om te illustreren hoe anders de instrumenten toen klonken. Dit is eerst dat Wolf-ensemble in een adagio en rondo van Karl Maria von Weber van op dat nieuwe album.

0: Adagio en Rondo van Karl Maria von Weber. En wie het Wolf Ensemble zegt, want die hoorden we net. Wie die naam zegt, die komt automatisch uit bij klarinetist Jean-Philippe Poncin. Jean-Philippe, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jean-Philippe, op 5 juni was het precies 200 jaar geleden dat Karl Maria von Weber overleed. Dat vieren jullie nu met dat Wolf Ensemble, met een album dat Der Freischütz arrangeert in harmoniemuziek heet. Harmoniemuziek. Dan kunnen wij denken aan een harmonie, zo'n groot blaasorkest dat we nu kennen, van misschien wel 80 muzikanten. Maar dat was niet zo begin 19e eeuw. Wat was een harmonie toen?
1: Ja, oh, bah, voilà. Dus dat was zeer populair. Zo, dat muziek wel door blaasinstrument werd gespeeld. Uitsluitend blaasinstrumenten. Mm-hmm. Maar dat waren wel meer zo'n kleine groep. Functie was ook buitenluchtmuziek.
0: Ja.
1: En de blazers waren wel per twee.
0: Ja.
1: Dus je hebt wel sextet, octet enzovoort. Dus je kan een sextet voor wat we nu hebben gehoord, twee klarinet, twee horns, twee fagot.
0: Ja.
1: Je kan dan ook wel voor een full octet gaan en dan doe je wel erbij zo nog twee hobo's.
0: Ja.
1: En gebruikelijk kwam er ook een contrabas meestal bij. En
0: soms dat fluiten zelfs ook nog, begrijp ik.
1: Voilà, dus voor arrangement van opera komt er een fluit ook bij.
0: Ja.
1: Eén, niet twee, maar één. Maar dat was zo toen. Het repertoire bestond uit aan de ene kant de originele stukken, geschreven door componisten.
0: Ja.
1: En heel veel componisten schreven sextet, octet enzovoort. En aan de andere kant hadden we wel heel veel bewerkingen van populaire werken en heel veel van opera's.
0: Ja, want ze zeggen soms dat zo'n harmonie, eigenlijk als die bij feesten speelde, dan zo was een beetje de cd-speler van de tijd, die de hits van de tijd ook speelde dan.
1: Ja.
0: Nu, het moet heel populair geweest zijn, hè, die harmoniemuziek, dus die kleinere ensembles. Want dus de opera Der Freischütz van Karl Maria von Weber is in première gegaan in 1821. In 1822 werd er al een arrangement van die opera voor blazers uitgegeven. Nu, ene Karl Flachs heeft dat arrangement gemaakt dat jullie hebben opgenomen met het Wolf Ensemble. Dat is een heel onbekende Duitse componist. Het waren vaak veel minder bekende namen, hè, die arrangementen maakten.
1: Maar iedereen moest zich haasten om te arrangeren. En er waren ook wel echt muzikanten die echt een specialisatie hebben gemaakt van arrangementen. Dus hier Flachs koos voor een full octet plus een fluit.
0: Ja. Omdat het om een opera ging en omdat ze dus ook opera-aria's moesten doen.
1: Het is altijd een grote uitdaging om echt zo een hele textuur van een orkest te reduceren naar een kleinere bezetting.
0: Ja.
1: En dus hier, we moesten dat een beetje studeren natuurlijk, partituren analyseren. En hier zie je wel direct welke compromis dat hij moest
0: sluiten. Ja, natuurlijk, want hij moet natuurlijk heel wat weglaten als hij dat gaat bewerken. Zoiets. Nu, er werden bewerkingen van heel wat opera's, zelfs ook symfonieën gemaakt toen. Beethoven bijvoorbeeld, hè, de muziek van hem werd ook zo bewerkt. Hij heeft blijkbaar ooit een hele boze brief naar een uitgever gestuurd dat hij het heel slecht bewerkt vond.
1: Ah, ja.
0: Hoe goed was die bewerking van Karl Flachs? Kon jullie daar onmiddellijk mee aan de slag met het ensemble?
1: Ah, maar voilà, dus niet voor alles.
0: Mm-hmm.
1: Dus het bestond uit aparte partijen voor instrumenten. Dus we hadden eigenlijk 9 partijen. Dus, maar geen generaal partij.
0: Je had geen full score, je had niet
1: geen
0: alle partijen
1: score,
0: samen.
1: Dus dat was het eerste werk was echt eerst een full score realiseren.
0: Mm-hmm.
1: Met de moderne technieken.
0: Computer. Ja, op de computer. Hè.
1: Voilà. En in één keer dat je dan echt een full score hebt, dan zie je wel dat er problemen zijn. Natuurlijk, als we de partituren direct lezen, horen we dat ook wel. Maar met een full score kunnen we wel echt zo beginnen wel, te kijken waar de problemen zijn. En dat moest wel eigenlijk gereviseerd worden. Dus we moesten wel oplossingen zoeken voor heel veel kleine details, maar ook soms melodie die ontbraken.
0: Dus door ook echt naar de opera te gaan luisteren van Karl Maria von Weber zelf, zo, om te gaan vergelijken van de bewerking met de opera, met de originele opera.
1: Ja, dus bijvoorbeeld, het zijn kleine details, maar bijvoorbeeld komen al de articulaties niet altijd wel goed samen op de partituren.
0: Mm-hmm.
1: Dus je hebt ook wel een keer een articulatie van een zanger of een keer een articulatie van de violen bijvoorbeeld. Het is niet helemaal hetzelfde. Dan moet je een beetje beslissen hoe je gaat doen. En dan ga je wel terug naar originele partituren.
0: Ja, dat is dat.
1: Er waren ook problemen met sommige transposities, een paar maten die ontbraken. Dan, dat geeft ook een beetje vrijheid om zichzelf een beetje iets mee te maken.
0: Natuurlijk. Ja, natuurlijk. En dat hebben jullie ook gedaan. Nu heel belangrijk, jullie spelen met het Wolf Ensemble op instrumenten uit de tijd, of exacte kopieën van die instrumenten. Jean-Philippe Ponsin, je hebt hier twee klarinetten meegebracht op onze vraag. Ze liggen hier naast elkaar. Je hebt een moderne en je hebt een kopie van een instrument uit het begin van de 19e eeuw. Ja, je ziet onmiddellijk de verschillen. Hè. Mensen moeten maar eens meekijken via de webcam ook. Je ziet onmiddellijk de verschillen tussen die instrumenten. Ja, de klarinet van u is in zwart kleurig hout. De oude klarinet die heeft lichter gekleurd. Ik zie daar ook veel gaatjes op, zoals op een blokfluit, terwijl een moderne klarinet veel meer kleppen heeft.
1: Voilà,
0: Maar klinken die ook anders? Dat is hetgeen wat we wilden vragen. Van, hoor je dat verschil zo erg? En daarom ga jij nu voor ons dat demonstreren. Waarvoor dank dat je dat wilt doen.
1: Ja, met veel plezier.
0: We gaan beginnen misschien. Zullen we eens eerst een kleine lijn laten horen op een moderne klarinet? Hoe dat nu klinkt ongeveer. Ja.
1: Dus zo klinkt ze klinken zeker anders. Mm-hmm. Want ze zijn anders gemaakt met andere hout. We hebben een andere techniek, mechaniek. Mm-hmm. Vingerzetting zijn ook anders. Maar het is ook vooral... We horen dat zeker, maar we voelen dat als muzikant ook zeker. Okay. De mogelijkheid van een of ander instrument.
0: Oké, ik ben benieuwd hoe
1: het gaat. Ik begin met de moderne klarinet.
0: Dit is de moderne klarinet.
1: Het Franse systeem.
0: Ja, het Franse systeem, zegt hij.

0: was Jean-Philippe Ponsin. Op een applaus, dan krijg je ook. Want je moet hier onvoorbereid en onopgewarmd moet hier gewoon beginnen spelen. Dat is een moderne klarinet, mensen, zo klinkt die. En nu gaan we hetzelfde lijntje horen op een klarinet, dus van begin 19e eeuw.
1: Voilà, dus verschil ook tussen de klarinet. Er is hier veel minder mechaniek.
0: Ja.
1: Door de mechaniek heeft een moderne klarinet meer dan 20, zo 24 gaten of zo, waarmee je kan werken. En een historische klarinet van tijd van... Hier heb ik een van tijd van echt Mozart. Een vijfkleppen klarinet. Dan heb je gewoon 13 gaten en vijf kleppen.
0: Nu ben ik benieuwd hoe het gaat klinken.
1: Voilà, dat klinkt een kwarttoon lager ook.
0: Oké, ja.

0: Applaus voor Jean-Philippe Poncin, die dus net op een historisch klarinet gespeeld heeft, van begin 19e eeuw. Jean-Philippe, ik hoor een verschil, maar ik kan moeilijk benoemen wat het verschil is. Is het fijner, de klank van een historisch klarinet? Is het ietsje dunner misschien?
1: Ja, dat is dunner. Dat is ook zo... Basisklank is ook wel minder luid. Het is zachter, dat speelt zachter. Mm. En dat is zeker ook dunner, maar lichter. Ook lichter in de articulatie.
0: Ja.
1: Lichter, dus het is een rietinstrument. En natuurlijk, we moeten een beetje met meer flexibiliteit spelen, want dat is minder homogeen als je voor elke noot echt een gat hebt. Hier is dat niet zo. Dus je moet een beetje de noten zoeken. Er zijn tonaliteiten die wel makkelijker zijn te spelen dan andere. Daarom hebben we ook soms echt een hele panoplie klarinetten in verschillende toonaarden.
0: Jullie hebben natuurlijk heel veel instrumenten thuis. En hoeveel klarinetten heb jij?
1: Ah, voilà. Maar ik heb een goed, denk ik, dertigtal klarinetten.
0: Dertig?
1: Die een beetje verschillend zijn. Maar het zijn ook wel altijd zo een paar per periode. Dus voor Mozart heb ik 5 verschillende klarinetten bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En dan gaan we door.
0: Omdat die allemaal ook voor bepaalde toonaarden beter geschikt zijn waarschijnlijk ook. Ah ja, zo werkt het. Maar 30 klarinetten, dat vind ik wel een mooie verzameling. Ik denk dat dat indrukwekkend moet zijn. Nu, jullie album met het Wolf Ensemble, dus Der Freischütz, arrangeert in harmoniemuziek. Een album waarmee jullie dus de 200ste verjaardag van de dood van Karl Maria von Weber gedenken. Volgend jaar is Beethoven 200 jaar dood. Zijn jullie van plan om dan een van die arrangementen op te nemen die ooit van zijn opera Fidelio zijn gemaakt? Of van zijn 7e symfonie, geloof ik ook, of zo?
1: Ja,
0: hebben jullie daar plannen voor?
1: Er zijn plannen, mm-hmm. zeker. Dus met Richard Carr en Jérôme Lejeune.
0: Ja.
1: We zijn dat allemaal aan het bestuderen. We gaan nog een keer naar de Grand Manège opnemen. En we zijn aan het kijken... het idee vooral voor Richard Carr is om een beetje een opname te maken die een beetje exclusief zal zijn. Dus bijvoorbeeld hier met Weber was dat nooit opgenomen op historische instrumenten. Mm-hmm. Dus we zijn meer op zoek naar arrangementen die nog nooit zijn opgenomen op historische instrumenten.
0: Ja, maar dat is voor volgend jaar. We gaan eerst de verjaardag van Karl Maria van Weber vieren met dus dat knappe album van de opera Der Freischütz van Karl Maria van Weber van het Wolf Ensemble gespeeld. Dus op historische instrumenten. Is het inderdaad uitgebracht op het label Richard Carr? Het zijn altijd hele mooie uitgaven. Ik mag daar nu enkele exemplaren van weggeven. Ja hoor, absoluut. Dat is altijd heel fijn. Hè? U mag uw thuisadres doorsturen via de Clara-app, dus uw straatnaam, huisnummer, gemeente. Of stuur dat even door via mail naar music@clara.be en dan gaan we hier eens mailen. Dan gaan we loten wie er zo'n cd kan winnen. Jean-Philippe Poncin, jullie stellen dat nieuwe album nog meerdere keren voor tijdens dat festival de Wallonie. Eerst voor een keer is volgende week zaterdag 27 juni in de Grand Manège in Namen. Je zei het net, waar de plaat ook is opgenomen. Een hele fijne concertzaal in Namen om te gaan kijken. We gaan luisteren naar 2 aria's die dus bewerkt zijn eigenlijk voor harmonie. Dus voor de harmonie van begin 19e eeuw. Und op die wolken zich verhullen en komt een schlanke bursch gegangen. En zeker bij dat laatste kan je heel goed horen hoe die vrolijke jongen aan het stappen is. Jean-Philippe Poncin, proficiat met jullie album en dank je wel.
1: Dank je wel.

Een bewerking dus voor 19e-eeuwse harmonie met 9 blazers en contrabas van 2 aria's uit de Freischütz van Karl Maria von Weber. Hier hoorde net de tekst heel goed in de muziek verklankt, want dat heette Komt ein schlanker Bursch gegangen. Hij kwam inderdaad heel stevig aangestapt. Wie graag dat nieuwe album met een bewerking van de Freischütz in zijn bezit wil krijgen zonder ervoor te moeten betalen, stuur even uw thuisadres, dus straatnaam, nummer en gemeente door via de Clara-app of mail dat even naar music@clara.be en dan komt u misschien in aanmerking voor dat nieuwe album van het Wolf Ensemble onder leiding van Jean-Philippe Ponsin, de man die er net zo mooi gedemonstreerd heeft in de studio. Het is ondertussen bijna 2:40. Dit is nieuw werk voor vocaal ensemble van de Gesualdo Six. Het is heel mooi werk, onder andere van Rafe Vaughan Williams.

0: The Oak and the Ash, een Engelse traditional en daarvoor Bushes and Briars van Ray Vaughan Williams met de Gesualdo Six. En hun dirigent Owen Park heeft voor dit nieuwe album Wishing Tree en zijn volledig programma samengesteld dat is niet uit geestelijke muziek bestaat. En het werkt wonderwel. Het is een hele knappe opname.
1: Music Matters.
0: En dan Mahan Mirarab. Dat is een Iraanse gitarist die in zijn jeugd heel gevaarlijke dingen deed. Hij luisterde in donkere kelders naar illegale cassettes met daarop jazzmuziek, ten strengste verboden door het regime. Een van zijn vrienden is zelfs in de gevangenis beland toen ze hem betrapten op het luisteren naar zo'n cassette. Maar dankzij de muziek kwam Mahan in contact met de Oostenrijkse ambassadeur in Teheran, die ervoor zorgde dat hij naar Wenen kon om daar zijn passie als gitarist te gaan beleven. Hij woont er nog steeds en nu heeft hij een knap nieuw album uitgebracht met invloeden uit de jazz, uit Iraanse muziek en uit zijn eigen levendige muzikale verbeelding. Dit is die Mahan Mirarab samen met bassist Lars Danielsson in Lars in Isfahan.

Feebles, Fables and Ferns van Mick Goodrick, gitarist die we hier hoorden samen met pianist Fred Hirsch. Ze deden in 1988 één opnamesessie die nu pas uitgebracht is. Postuum voor Mick, spijtig genoeg, want die overleed 4 jaar geleden. En vandaag komt dus het hele album uit. Dat heet ook Feebles, Fables and Ferns. En dat is dus een regelrechte schat uit de kelders van het platenlabel ECM. Dit is nog een pianotrio van Edouard Lalo tot aan het nieuws van 2 uur. En nadien gaat het feest op Clara hier gewoon verder. En iedereen klassiek. Vandaag niet met Carlo Sio, die is met vakantie, maar met de al even heerlijke Annemarie Segers. Zij mag over een kwartiertje het integrale vioolconcerto van Antonin Dvorak met ons delen. Geniet van uw middag bij Clara. Probeer het cool te houden, mensen. En blijf maar met de gordijnen dicht bij de radio zitten. Voor mij is het tot maandag.

0: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Het KMI waarschuwt met code oranje voor zwaar onweer. Vandaag kan het tot 35 graden worden, waardoor lokaal warmteonweer kan losbarsten. Dat zal in de loop van de namiddag al het geval zijn in de Ardennen, maar ook Vlaanderen en Brussel ontsnappen er niet aan, zegt weervrouw Sabine Haakdoren.
1: Het is pas de later namiddag en avond dat die onweders gaan ontstaan boven het noorden van Frankrijk. Waarschijnlijk de eerste onweders zijn voor de provincies West-Vlaanderen en Henegouwen. Van daaruit schuiven ze dat verder op naar het centrum van het land en uiteindelijk ook naar het oosten en het noordoosten. Dus ook de provincies Antwerpen en Limburg bijvoorbeeld kunnen aan bod komen.
0: Door het aangekondigde onweer worden op verschillende plaatsen parken en domeinen gesloten. Dat is onder meer het geval in Aalst, in Oost-Vlaanderen en in Antwerpen in het provinciaal domein Rivierenhof. Daar worden de concerten vanavond geannuleerd. En ook de concerten voor het Feest van de Muziek in het Jubelpark in Brussel worden geannuleerd. Er zullen volgend schooljaar toch geen busritten geschrapt worden voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Eerst was aangekondigd dat er door de besparingen ritten zouden verdwijnen. Maar daar was veel ophef over, omdat veel leerlingen in het buitengewoon onderwijs nu al heel lang onderweg zijn. Vlaams minister-president Matthias Diependalen had daarom zelf een voorstel uitgewerkt en dat is nu goedgekeurd. De regering zal het geld voor de busritten halen uit ongebruikte budgetten bij andere departementen.
2: Het systeem zoals het vandaag bestaat blijft en dus die dienstverlening zal verzekerd worden en we gaan daarvoor de nodige budgetten compenseren ergens anders om te zorgen dat de lijn zijn budget gevrijwaard is. Er is een deeltje dat van bij onderwijs komt en er zal een deeltje van bij economie komen.
0: Volgend schooljaar verandert er dus niets. Voor de jaren daarna wordt er gewerkt aan een hervorming van het busvervoer. Een voormalige leerkracht van de hotelschool Ter Duinen in Kokzijde is veroordeeld voor de verkrachting en aanranding van een 17-jarige leerlinge tijdens een stagereis. Zowel de leerlingen als de leerkracht waren toen erg dronken op de terugrit. Volgens de rechtbank kon het meisje geen geldige toestemming geven en maakte de leerkracht misbruik van zijn gezagspositie. De hotelschool had bovendien sneller kunnen ingrijpen omdat ze wist dat hij drank en drugs gebruikte. Peter Kator, woordvoerder van de rechtbank.
3: De rechtbank heeft eigenlijk ook wel rekening gehouden met hoe dat de hotelschool, hoe die de situatie hebben aangepakt. Want die toestanden op die bus, zwaar dronken leerlingen, ongepast seksueel handelingen, daar waren ze eigenlijk al op voorhand deels van op de hoogte gebracht. En eigenlijk is daar niet adequaat op gereageerd. En dat heeft de rechtbank toch ook meegenomen in zijn beoordeling.
0: De rechtbank veroordeelde de man tot een gevangenisstraf van 42 maanden, waarvan 30 maanden uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij zich laten begeleiden voor zijn drank- en drugsverslaving. De man mag ook 10 jaar niet meer werken in het onderwijs of deelnemen aan activiteiten met minderjarigen. De Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat het Israëlische leger zo lang als dat nodig is in Libanon zal blijven. Israël bezet delen van het zuiden van Libanon, maar volgens het voorlopige akkoord dat Iran en de VS hebben gesloten, zou Israël zich daar moeten terugtrekken. Dat blijft het dus voorlopig weigeren. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn vanochtend en vannacht meer dan 20 doden gevallen. Israël zegt dat het doelwitten van de pro-Iraanse militie Hezbollah viseert. Bij de gevechten zijn ook 4 Israëlische militairen omgekomen. Het is zwoel vandaag tot 35 graden met zon- en wolkenvelden en stillen ook meer kans op onweer. Dat onweer kan hevig zijn, vooral in het centrum en het westen. Tot eind volgende week klimmen de temperaturen boven 30 graden met hier en daar onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Blijf verwonderd. Opera Ballet Vlaanderen presenteert 2 dansproducties met muziek van Bach. In Opus ontleden dansers die kunst der fugue tot haar essentie. In Love and Loss versmelt zij muziek met werk van Anne-Theresa de Keersmaker en ziet u William Forsythe's aangrijpende choreografie. Alle info op operaballet.be. Samen met Clara.
5: Iedereen klassiek. Met Annemarie Segers. Goedemiddag en welkom. Wat vindt u het allermooiste dier op aarde? Is dat een zeepaardje, een panda of nee, wacht, toch liever een olifant? Ik hoef alvast de wereld niet rond te reizen voor een van mijn favoriete dieren. Vooral in dit seizoen kan ik gewoon naar buiten wandelen en vlinders spotten. Gabriel Fauré, le papillon et la fleur.

Zich totaal niet bewust van de nakende donder en bliksem maakten de Britse altviolist Timothy Rydou en de Amerikaanse pianist Jonathan Ware hier Het mooie weer met een bewerking van Vlinder en Bloem, getekend Gabriel Fauré. Zo staan er wel meer van die korte stukjes op zijn recente album Alto Appassionato uit bij Harmonia Mundi. Volgende week staat hij met onder meer Yo-Yo Ma en Renaud Capuçon in Evian, waar deze dagen de G7 plaatsvond.

Een typisch pastoraallied was dat over een knap herdersmeisje. Een edelman heeft haar opgemerkt en denkt, haha, ik zal even stoppen en mijn paard vastbinden aan een boom. Maar voor hij het goed en wel beseft, is het meisje er al vandoor met zijn paard. Komt uit Chant d'Auvergne van Joseph Canteloube. Over een klein kwartier buigt de Amerikaanse Hilary Hahn zich over het vioolconcerto van Antonin Dvorak. Eerst snuiven we nog pianomuziek op van Edvard Grieg met Lijf over Ansnes na deze Florida-suite van Frederik Dielius.

Een fragment uit de Florida-suite van Frederick Tilius. Die trok ook ooit naar Amerika, waar hij 2 jaar lang woonde en werkte op de sinaasappelplantage van zijn vader. Een gezonde bron van inspiratie. Terug in Europa ging hij studeren in Leipzig, boeiende stad. En daar ontmoette hij Edvard Grieg, een componist uit Noorwegen die naar Duitsland was afgezakt. Jarenlang waren ze goede vrienden en de zus van Tilius heeft wel een apart verhaal over die vriendschap. Grieg nodigde op een dag een paar bevriende componisten uit voor een diner en Tilius was een van hen. Iedereen bracht muziek mee en iedereen kon dan commentaar geven. Klinkt als een gezellige avond, maar het diner was zo plezant dat iedereen gewoon te dronken was om ook maar één noot te spelen. Een paar maanden later nodigde Tilius Grieg uit voor een concert in de bierhal van een van de grootste restaurants van Leipzig. Tilius kwam uit een ondernemersfamilie. Hij kon zich wat permitteren en had muzikanten voordien al getrakteerd op een vat. Die muzikanten content en ze hadden gezegd: beste vriend, we bieden je onze muzikale diensten aan. In die bierhal in Leipzig ging zo de intieme première door van Florida, een suite voor orkest. Grieg luisterde mee en hoorde dat het goed was. En dit zijn lyrische stukken van Grieg zelf.

0: En Lijf over Ansnes zat aan de piano.
1: Iedereen klassiek, met Annemarie Segers.
0: Hilary Hahn lijkt weer op de been. De Amerikaanse violist kreeg te maken met een blessure, een peesontsteking, en die wou maar niet overgaan. Dus was het de voorbije maanden vaak afwachten of ze wel kon optreden. Zo annuleerde ze begin januari nog een concert in Beaux-Arts. Momenteel toert ze opnieuw door Amerika en dat is schitterend nieuws, want het blijft toch een belevenis om Hilary Hahn live te zien. Vandaag kijkt ze samen met het symfonisch orkest van de Hessische Rundfunk naar dirigent Andres Orozco Estrada voor dit vioolconcerto van Antonín Dvořák.

0: Barbecue Sidekick in promogespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
1: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering.

nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design. Clara, live.

In ons land kreeg het vioolconcerto van Antonin Dvorak 7 jaar geleden weer wat meer aandacht. Op de Koningin Elisabeth-wedstrijd koos Sylvia Huang toen voor dat vioolconcerto in haar finale proef. Hier was violist Hilary Hahn, ster van de dag, samen met het symfonieorkest van de Hessische Rundfunk onder de hoede van Andres Orozco Estrada. 3 uur, zoiets, tijd om uit te pakken met een van mijn all-time favorites, Nicolaus Hardoncourt. Samen met Concertos Musicus Wien en met bariton Thomas Hampson toont hij een minder bekende Ludwig van Beethoven. Een Beethoven die grapjes maakt en knipoogjes geeft.

Prüfung des Kussens. En ja, sowieso is het vandaag te warm, echt waar, om uitbundig te zoenen. Als alles goed gaat, geeft Thomas Hampson, de bariton van zo net, op dit moment een masterclass in Heidelberg. Hampson komt al jaren naar Duitsland om jonge zangers te coachen aan de Liedacademie in dat liedrepertoire. Hij is trouwens ook artistiek directeur van het Liedfestival. Volgend jaar zal hij in Europa meezingen in 2 operaproducties. Hij vliegt naar Salzburg voor Così fan tutte van Wolfgang Amadeus Mozart. En in Milaan voeren ze Nixon in China van John Adams op, met Thomas Hampson als Richard Nixon en Renee Fleming als de First Lady Pat Nixon. Het Bush-trio nu. Die willen alle pianotrio's van Ludwig van Beethoven opnemen. En waar begin je dan? Bij het begin.

De cyclus die het Bush-trio voor het label Alpha Classics uitbouwt, toont heel, heel mooi de ontwikkeling in Beethovens pianotrio's. Van zijn vroege werken, zoals dit eerste pianotrio, tot de iconische Aartshertog en Geister-trio's. Ludwig van Beethoven kende ook wel wat rivalen, spreekt voor zich. Een van hen was Johann Nepomuk Hummel, een leerling van Wolfgang Amadeus Mozart en een protégé van Joseph Haydn. Lange tijd vonden ze meneer Hummel een soortje link tussen Mozart en Chopin. Dat beeld van hem als overgangsfiguur heeft fameus in zijn nadeel gespeeld. Het maakte dat hij wat tussen de plooien viel van de muziekgeschiedenis. De voorbije decennia is dat veranderd. En terecht. Want hij is best relevant geweest. Dat vindt ook muziekcollega Bart Thijskes. En die kiest dit concerto van Hummel.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Mama, is mijn brood al klaar?
3: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
2: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
4: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
5: Hoogstraten.
4: Hoogstraten aardbeien.
6: Clara Life.

Johann Nepomuk Hummel schreef geen symfonieën, wat Mozart wel deed. Maar Hummel schreef, en dat deed Mozart dan weer niet. Hummel dus, die schreef wel een trompetconcerto. Een bezige bij als concertpianist en ook als coach van heel wat pianisten in de 19e eeuw. Of als auteur van traktaten over pianospelen. Josef Rheinberger nu, tot aan het nieuws van 4. Een 19e eeuws componist uit Liechtenstein, die het grootste deel van zijn leven in Beieren doorbracht aan het hof. Straks nog meer, iedereen klassiek.

0: Wordt Rome bevrijd van een corrupte politiechef wanneer de betoverende stem van een innemende vrouw wordt ingezet als politiek wapen? Beleef Tosca in een productie van De Munt onder leiding van Jordan de Souza. Van op de eerste rij met Sylvia Broekaert. Morgen om 8 uur op Clara en VRT Max.
1: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Israël en Hezbollah zouden een nieuw staakt-het-vuren hebben gesloten. Dat zeggen bronnen uit de VS, Hezbollah en de Golfstaten aan verschillende internationale persagentschappen. Het bestand zou er gekomen zijn na bemiddeling van de VS en Qatar en zou een uur geleden zijn ingegaan. Volgens het voorlopig akkoord dat de VS en Iran hebben gesloten, moest ook de oorlog tussen Israël en Hezbollah stoppen. Maar de voorbije uren waren er nog aanvallen over en weer. Israël en Hezbollah spraken in april ook al een staakt-het-vuren af, maar dat hield niet lang stand. Het is nog nooit zo warm geweest op 19 juni als vandaag. Op dit moment is al 32,9 graden gemeten in Ukkel. Het vorige dagrecord uit 2000 was 31,1 graden. En ook de komende dagen blijft het heel erg warm, zegt weervrouw Sabine Haagdoorn.
2: Tegen zondag gaan we waarschijnlijk ook kunnen spreken officieel van een hittegolf. Dan hebben we 5 dagen op rij 25 graden en meer gehad, waarvan 3 30 graden en meer. En die warme periode, die hittegolf, die gaat ook volgende week nog blijven duren. Dinsdag bijvoorbeeld verwachten we ook 34 of 35 graden. En die warmte, die blijft alvast tropische warmte tot en met vrijdag. Dus het zou wel eens een lange hittegolf kunnen worden.
1: Het Antwerps parket bevestigt dat het een melding onderzoekt van zedenfeiten op het festivalterrein van Graspop Metal Meeting in Dessel. De feiten zouden hebben plaatsgevonden op het terrein zelf in de buurt van een podium, maar er is nog erg veel onduidelijkheid over. Het onderzoek loopt en het parket kan voorlopig niet meer details geven. De scholen uit het buitengewoon onderwijs zijn opgelucht dat er volgend schooljaar dan toch geen busritten geschrapt worden voor hun leerlingen. De lijn had eerder deze week aangekondigd dat door besparingen zo'n 200 ritten geschrapt zouden worden. Maar de Vlaamse regering heeft intussen extra geld gevonden, waardoor alle ritten behouden kunnen blijven. Directrice Sandra Simoens van De Wissel in Genk is tevreden.
3: We zijn heel blij te horen dat alles bij het oude blijft. En ook dankbaar dat men toch inziet dat die nood er is en dat er geld er moet zijn, dat die ritten moeten kunnen rijden. En voor ons ook als scholen betekent dit nu gewoon de werking die we kennen, omdat de leerlingen daar nu geen hinder gaan van ondervinden of de ouders.
1: De treinen van de failliete busbouwer Van Hol in Koningshoek zijn gekocht door het Nederlandse transportbedrijf Den Otter Trucks. Het bedrijf bracht het hoogste bod uit van 21,5 miljoen euro. Den Otter koopt de site van 30 hectare als investering en gaat nu op zoek naar één of meer huurders, zegt zaakvoerder Gerrit Den Otter.
4: Wij gaan dat proberen een huurder voor te vinden die zijn wensen kenbaar gaan maken. En dan proberen we dat in gezamenlijk overleg en met België en met de goedkeuring van de burgemeester en alle instanties in orde te krijgen. En dat er maar weer gauw leven in de brouwerij komt, laten we het maar zo zeggen.
1: En de Marathon van Londen wordt volgend jaar uitzonderlijk georganiseerd over 2 dagen door een enorm stormloop aan inschrijvingen. 1,3 miljoen mensen wilden deelnemen. En uiteindelijk zullen in het weekend van 24 april zo'n 100.000 lopers het parcours op mogen. De vrouwen op zaterdag, de mannen op zondag. De Marathon van Londen is een van de grootste ter wereld. Zij wil niet alleen meer deelnemers toelaten, maar ook extra geld ophalen voor goede doelen. Vorig jaar bracht het evenement al zo'n 90 miljoen pond op. Het is heel erg warm buiten, tot 35 graden met zon en wolken. En stilaan vergroot ook de kans op onweer. En dat onweer kan hevig zijn, vooral in het westen en het centrum. En tot eind volgende week klimmen de temperaturen boven 30 graden. Met hier en daar ook onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Gitarist en componist Finesse is een van de sleutelfiguren in de elektronische muziek. Al meer dan 3 decennia vindt hij zichzelf telkens opnieuw uit. Op 20 juni viert hij bij Bozar de 25e verjaardag van zijn doorbraakalbum Endless Summer, samen met videoartiest Lille Vem. Alle info op bozar.be. Samen met Clara.
6: Iedereen klassiek. met Annemarie Segers.
7: Goedemiddag en welkom alweer. Blij dat u er bent. Sommige mensen zijn allergisch voor gluten of lactose, andere mensen voor QR-codes. En ik ken zelfs mensen die allergisch zijn voor de muziek van Antonio Vivaldi. Met het nieuwe album van violist Giuliano Carmignola en Isoristi Aquilani wordt dat helemaal anders.

Meer dan 230. 230 vioolconcerti schreef Antonio Vivaldi. Hoe kies je daar dan uit? Check even bij Giuliano Carmignola, prins onder de barokviolisten volgens Gramophone. 13 plukte hij daaruit voor dit nieuwe album met zijn partners Isolisti Aquilani. En dat deed hij allemaal met een Stradivarius Baillot uit 1732. Nog meer Vivaldi nu van nog meer klassebakken.

In haar blik vind je de helderheid terug van Noorse fjorden. En ook haar stem houdt deze aria Veni, Veni, me sequere fida, een Scandinavische spiegel voor. De Noorse Marianne Beate Kieland was dat. Le Concert des Nations en Jordi Savall deden graag mee. Wars van vals sentiment lieten ze Antonio Vivaldi helemaal in zijn waarde. Bram Verbrugge doet dat uitstekend als weerman, ja toch? Maar ook Wolfgang Amadeus Mozart zou dat prima ingevuld hebben met autocue en al. Suave sia il vento. Mogen de wind zacht zijn en de golven rustig. En mogen elk element vriendelijk ingaan op onze wensen. Tranquilla sia l'onda e ogni elemento benigno risponda ai nostri desiri.

Een bewerking van dit fragment uit Mozarts Così fan tutte kregen we van Pierre Génisson op klarinet en Concerto Köln onder de vleugels van Jacob Lehmann. Pierre Génisson komt uit Marseille en gaat behalve voor klassiek, graag ook voor klassieke jazz. Voor wie in zijn buurt komt, is de wind allesbehalve zacht. Met zijn muzikale charme doet hij vooral veel stof opwaaien. En zo hoort het, want de zomer begint met alle gevolgen van dien. Opwaaiende jurken, boule de Berlijns op het strand en een langgerekt verlangen zoals in deze symfonie.

nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design. Clara, live.

Helemaal Haydn vond René Jacobs en hij loodste het Freiburger Barokorchestra rakelings langs uw weekendgevoel tot vlak bij het nieuws van 5. Blijf in de buurt voor nog een laatste uur Iedereen Klassiek. Yes, indeed.

0: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Israël en Hezbollah zouden een gevechtspauze afgesproken hebben. En na de voorlopig warmste dag van het jaar gaat het straks hevig onweren. Israël en Hezbollah zouden een nieuw staakt het vuren hebben afgesloten. Dat zeggen bronnen uit de VS, Hezbollah en de Golfstaten aan verschillende internationale persagentschappen. Pauline Lambert, wat weten we daar al concreet over?
1: Dat het staakt het vuren er zou gekomen zijn na bemiddeling van de VS en Qatar en het zou zo'n 2 uur geleden zijn ingegaan. We hebben wel nog geen officiële bevestiging van Israël en Hezbollah zelf, maar het zou een belangrijke ontwikkeling zijn, want in het voorlopige akkoord dat de VS en Iran hebben gesloten, staat dat die oorlog in Libanon moet stoppen. Israël voert daar aanvallen uit op de gewapende militie Hezbollah en Hezbollah valt tegelijk het noorden van Israël geregeld aan. Iran eist dat de aanvallen van Israël stoppen omdat Hezbollah een bondgenoot is. Dit staakt het vuren komt redelijk onverwacht, want de voorbije uren waren er nog zware luchtaanvallen van Israël op Libanon. En volgens de Libanese overheid zijn daar zeker 47 mensen bij gedood.
0: Dankjewel, Pauline. En Jens Francia staat er ook bij. Jij volgt die regio al een hele tijd op de voet. Wat betekent dat nu, dat er net nu een staakt het vuren is?
2: Maar dat is belangrijk voor twee zaken. Eén, natuurlijk voor die burgers in het zuiden van Libanon. Hè, want de staakt het vuren, dat wil zeggen dat die bombardementen daar nu toch voor even zullen ophouden. Maar het Israëlische leger houdt wel zijn posities aan in het zuiden van Libanon. Dat trekt zich niet terug. Twee, internationaal is dat ook heel erg belangrijk. Want dit was echt wel het zwaard van Damocles dat boven die onderhandelingen hing tussen Iran aan de ene kant en de Verenigde Staten aan de andere kant. Iran bijvoorbeeld noemde een staakt het vuren in Libanon een rode lijn. En nu dat er is, kunnen die gesprekken tussen de VS en Iran in Zwitserland dit weekend eindelijk van start gaan.
0: Dank u wel, Jens. En voor België is het voorstel van de Europese meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034 onhaalbaar. Dat zei premier De Wever na afloop van de Europese top, waar de leiders zich voor het eerst bogen over een voorstel van bijna 2000 miljard euro. Dat moet naar beneden, zegt De Wever. Met wat nu op tafel ligt, loopt de bijdrage die België jaarlijks moet betalen te hoog op en dat is onaanvaardbaar.
3: Dan zou België iets van een 57% budgetverhoging moeten slikken. Dat is ongeveer 3,4 miljard per jaar, structureel. Dus dat volume, dat is onhaalbaar. Ik denk niet dat iemand dat zal tegenspreken. Dat moet naar beneden, de eigen inkomsten. Daar is voorzichtigheid mee geboden. En dus ik denk dat dat nog een heel pittig debat gaat worden.
0: De leiders praten in oktober verder. Bedoeling is om voor het einde van het jaar een akkoord te vinden. De scholen uit het buitengewoon onderwijs zijn opgelucht dat er volgend schooljaar dan toch geen busritten geschrapt worden voor hun leerlingen. De lijn had eerder deze week aangekondigd dat door besparingen zo'n 200 ritten geschrapt zouden worden. Maar de Vlaamse regering heeft intussen extra geld gevonden, waardoor alle ritten behouden kunnen blijven. Directrice Barbara Driegen van basisschool Sint-Lodewijk in Wetteren is tevreden.
4: We zijn heel blij met dit positieve nieuws. Ik denk dat er heel veel gezinnen thuis weer wat zullen kunnen ademhalen. Veel ouders die gerust zullen zijn. Want mogelijk gaf dat anders als resultaat dat er in september langere ritten voor hun kind op de planning stond. En deze zijn geschrapt. Het zijn nog lange ritten, maar waarschijnlijk haalbaarder dan wat er op tafel lag.
0: Er komen de volgende jaren 605 nieuwe plaatsen bij in de kinderopvang. Dat heeft minister van Welzijn Caroline Genee aangekondigd. Het zijn plaatsen in innovatieve kinderopvang, zoals opvang die extra zorg nodig hebben op samenwerkingen tussen scholen en crèches bijvoorbeeld. De plaatsen moeten ten laatste tegen 2029 in gebruik zijn. Villa Clementina in Zemst in Vlaams-Brabant krijgt extra plaatsen. Daar doen ze al bijna 15 jaar lang aan inclusieve opvang, waar kinderen met en zonder een beperking terecht kunnen. Peter de Kroebele ging kijken.
5: 40 kindjes hier en 1 op de 3 heeft een beperking. Kinderen die extra zorg nodig hebben dus, denk maar aan zondevoeding of kinesietherapie en zo meer. En de opvang ontlast ook de ouders. Katja Verharen van Villa Clementina.
6: Inclusie is voor ons iedereen mee. Wij proberen het kindje zo lang mogelijk, zo normaal mogelijk, hier te laten met de maximale ontwikkelingskansen.
5: Zorgnood vereist extra mensen. 35 vrijwilligers hier. Kinderarts Kathleen Ballon.
7: Vrijwilligers van allerhande pluimage en mensen uit de maatschappij die wat tijd over hebben. Maar we hebben ook vrijwilligers met extra zorg nodig. Vrijwilligers uit een inburgeringstraject, uit een armoedeproject.
5: En deze keer een inspanning van de regering. Niet voor kinderen uit het lager of secundair onderwijs, maar voor de kleintjes.
7: We zijn heel blij dat er aandacht wordt besteed nu aan de eerste 1000 levensdagen van het kind.
5: En?
7: Wat is er ook mooier dan opgroeien in een inclusieve omgeving? Dus we hopen ook dat alle kinderen later betere burgers worden.
0: Het is nog nooit zo warm geweest op 19 juni als vandaag. Op dit moment is al 33,2 graden gemeten in Ukkel. Het vorige dagrecord uit 2000 was 31,1 graden. Het KMI waarschuwt met code oranje voor zwaar onweer vanavond. Dat kan hevig worden, zegt weervrouw Sabine Hagedoorn.
8: Lokaal kunnen dat zeer felle onweders zijn, mogelijk met veel neerslag op korte tijd. 30 tot 40 liter water per vierkante meter, dus dat kan zeker al tellen. Er kan ook hagel bij horen, misschien wel hagelbollen tot 4 of 5 centimeter. En ook felle windstoten, 90 of 100 kilometer per uur, mogelijk lokaal iets meer. Dus dat is iets echt om zeer goed in de gaten te houden.
0: Een heel wat steden en gemeenten nemen maatregelen door het verwachte onweer vanavond. De stad Gent verbiedt alle buitenevenementen. Ook parken en bossen worden afgesloten. En dat is ook zo in Antwerpen. En daarom wordt ook de concertavond rond DJ Fenrik in Trivierenhof afgelast. De Zomer van Antwerpen annuleert vanavond een concert aan de Scheldekaaien. En in Brussel kan het Fête de la Musique in het Jubelpark niet doorgaan. Ook de loopwedstrijd dwars door Oud-Turnhout en het wandel- en loopevenement Nacht van Vlaanderen in Torhout worden afgelast. Belgische en Nederlandse onderzoekers en patiëntenverenigingen gaan de komende 5 jaar samenwerken om sneller nieuwe behandelingen te ontwikkelen tegen de ongeneeslijke zenuwspierziekte ALS. De Romo Foundation maakt 7 miljoen euro vrij. Door intensief samen te werken hopen experts om het onderzoek in een stroomversnelling te brengen, zegt neuroloog Filip van Damme van het UZ Leuven.
9: We hopen dat we goede methoden vinden om het verlies van motorische zenuwcellen bij de zenuwziekte ALS goed in kaart te kunnen brengen door goede biomarkers te ontwikkelen. En biomarkers zijn testen om de ziekte beter te kunnen meten. Om zo heel snel te kunnen aanvoelen om het zinvol is om verder te investeren in een bepaalde behandelstrategie of niet.
0: Voetbalclub Anderlecht mag komend seizoen geen supporters meenemen naar uitwedstrijden tegen Union. Dat heeft het disciplinair comité van de Voetbalbond beslist. Anderlecht krijgt die sanctie omdat supporters vorige maand schade aanrichtten in het Koning Boudewijnstadion in Brussel na de verloren bekerfinale tegen Union. De maatregel geldt voor competitie- en bekerwedstrijden in het komende seizoen en de club moet ook een boete van 8000 euro betalen. Vanavond trekt dus onweer over vanuit Frankrijk. Vooral in het westen en het centrum kan dat hevig zijn met veel regen, hagel en windstoten. Blijft zacht, minimaal tot 21 graden. En ook in het weekend en volgende week zeer warm weer met temperaturen boven 30 graden en kans op onweer. We begonnen met berichten over een nieuw staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah. Iran en de VS hadden dat al opgenomen in hun akkoord, maar de aanvallen gingen ook vandaag voorlopig nog verder. Meer op vrtnieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd. Deze zomer vieren Museum Don Danes, het Roger Aveel Museum en Mudel de 10e Biennale van de schilderkunst. Met 3 eigenzinnige tentoonstellingen rond 1 gezamenlijke vraag. Hoe kan schilderkunst vandaag verder gaan dan schilderen op doek? Ontdek deze jubileumeditie van 28 juni tot 18 oktober via biennalevandeschilderkunst.be. Samen met Clara. Iedereen klassiek. Met Annemarie Segers.
11: Eerlijk is eerlijk. U verwacht van stemmen op de radio een opperste concentratie. Hun volle aandacht 100% op de muziek en op u gericht. Wel, dat is niet helemaal het geval. Terwijl het hier genieten is in de uitzendstudio van Clara, dwalen mijn gedachten soms af naar vanavond en naar de vrienden die komen voor een tapastafel. Of ik niks vergeten ben. En dan zeg ik bijna per ongeluk Spaanse peper in plaats van Spaanse serenade. Sorry.

Het symfonieorkest van de Beierse Omroep en dirigent David Challen stonden op een hoopje met Boris Pergamenchikov voor veel cello in deze Spaanse serenade van Alexander Glazunov. Bariton Hugh Montague Randall was onlangs nog te gast in Beaux-Arts voor een concert met Léa de Sandré. Als zoon van twee operazangers, David Randall en Diana Montague, dient hij hun ijzersterke traditie natuurlijk hoog te houden. En dat doet hij kamerbreed op zijn debuutalbum. Kijk maar.

Contemplation heet de debuutplaat van Hugh Montague Randall. Een bundel charisma van hier tot ginder, met werk van Mozart, Korngold en ook van deze André Messager en zijn weelderige tuin. En terwijl u een en al contemplatie bent voor uw vakantiebagage, flirt Franz Schubert met de Deutsche Kammerphilharmonie van Bremen.

Vanaf seizoen 2028-29 wordt Paavo Järvi uit Estland de nieuwe chef-dirigent van het London Philharmonic Orchestra. Momenteel is hij artistiek leider van de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. En die hoorde u hier samen met Franz Schubert. Een andante was dat uit zijn vierde symfonie. Een woord van dank is hier op zijn plaats. Op het gevaar af voor wollig of cheesy versleten te worden. Dank aan alle kunstenaars, muzici, componisten, dirigenten, of wij noemen ze allemaal, die schoonheid en troost blijven genereren op podia overal ter wereld. Terwijl regeringsleiders dunne deals sluiten en conflicthaarden op deze planeet blijven zoeken naar een uitweg. Blijf ons nabij, dames en heren muziekmakers. Geef niet op. Zorg voor licht, zorg voor vrede met een overdaad aan melodie.

Wat hebben de Poolse pianist Piotr Anderszewski en de peetvader van Apple Steve Jobs met elkaar gemeen? Hun schier eindeloze collectie zwarte rolkraagtruien en het ingenieuze talent. U herkende deze passages vast en zeker. Ze komen uit het Wohltemperierte Klavier, boek 2 van Johann Sebastian Bach. Iedereen klassiek? Ja, absoluut. Vorig jaar nog kreeg Marcel Poncele, West-Vlaams specialist barokhobo, een Bach-medaille in Bachstad, Leipzig. Een prijs voor wie uitzonderlijk werk levert om de muziek van Johann Sebastian Bach onder de aandacht te houden. Poncele kennen we als hoboïst, hobo-bouwer en medestichter van dit orkest, Il Gardellino.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Clara Live.

Doet echt plezier hè, nog eens bezig te horen. Marcel Poncele op Oboe d'Amore en Il Gardellino. En dan nog dit. Vorige zondag is Ernest Smeets overleden. De man van pianist Ilian Rodriguez. Hij was niet alleen haar buddy, maar ook melomaan in het kwadraat. Haar superfan, impresario, platenlabel, organisator van het festival Musica Romantica, fotograaf, steun en toeverlaat. Ernest werd 89. Woensdag wordt hij begraven in Zwitserland. We wensen Ilian Rodriguez en haar entourage heel veel sterkte toe in deze verweesde dagen. Na het nieuws van 6 gooit jazzcat Lee Steppe er heel veel liefde tegenaan in So What. Dus geniet er maar. En een heel mooi weekend toegewenst met Clara.

0: Kaai Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Zes uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Israël en Hezbollah zouden een gevechtspauze afgesproken hebben. Na de voorlopig warmste dag van het jaar gaat het straks hevig onweren. En de Belgische wetenschapper en Nobelprijswinnaar François Angler is overleden. Israël en de gewapende pro-Iraanse groep Hezbollah zouden een nieuw staakt het vuren hebben gesloten. Dat zeggen bronnen uit de VS, Hezbollah en de Golfstaten aan verschillende internationale persagentschappen. Pauline Lambert, wat weten we daar al over?
2: Dat het staakt het vuren er zou gekomen zijn na bemiddeling van de VS en Qatar en het zou ingegaan zijn om 3 uur vanmiddag onze tijd. We hebben wel nog geen officiële bevestiging van Israël en Hezbollah zelf en na het ingaan van dat staakt het vuren zijn er ook nog aanvallen geweest van Israël op Libanon. Een gevechtspauze zou wel een belangrijke ontwikkeling zijn, want in het voorlopig akkoord dat de VS en Iran hebben gesloten staat dat er een einde moet komen aan die oorlog in Libanon. Israël voert daar aanvallen uit op de gewapende militie Hezbollah en Hezbollah valt tegelijk het noorden van Israël geregeld aan. Iran eist dat de aanvallen van Israël stoppen omdat Hezbollah een bondgenoot is. Het staakt het vuren komt nu wel redelijk onverwacht, want het geweld tussen Israël en Hezbollah was net vandaag weer opgeflakkerd. Volgens de Libanese overheid zijn bij Israëlische aanvallen op Libanon sinds middernacht zeker 47 mensen gedood.
1: Dankjewel, Paulien. En Jens Fransen, jij volgt die regio ook op de voet. Wat betekent dat nu, dat er net nu een staakt het vuren is?
3: Dat is belangrijk voor 2 zaken. 1, voor die burgers in het centrum van Libanon. Hè, want staakt het vuren, dat wil zeggen dat die bombardementen daar de komende dagen zouden moeten gaan ophouden. Weet wel, het Israëlische leger houdt zijn posities aan in het zuiden van Libanon. Het Israëlische leger trekt zich daar niet terug. Maar 2, ook internationaal is dat heel erg belangrijk. Want dit is een horde die genomen moest worden in die onderhandelingen dan tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran noemde een staakt het vuren in Libanon een rode lijn. En nu dat er is, kunnen die gesprekken dus echt van start gaan, wellicht ergens dit weekend in Zwitserland.
1: Dankjewel, Frans. Jens. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is tevreden dat er toch geen busritten verdwijnen in het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. De lijn had eerder gezegd dat er door besparingen zo'n 200 ritten zouden geschrapt worden. Maar de Vlaamse regering heeft intussen extra geld gevonden. Voor volgend schooljaar blijft dus alles gelijk. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is ook blij dat minister van Onderwijs De Mier de organisatie van het leerlingenvervoer in de toekomst wil aanpassen. Volgende week zit de onderwijskoepel daarover samen met de minister. Directeur Bruno van Opbergen wil haar alvast een plan voorleggen.
4: Een van de bouwstenen bijvoorbeeld is: geef het regionale niveau veel meer de eigen regie, omdat men daar veel beter weet wat de concrete noden, maar ook de concrete mogelijkheden zijn. We zeggen ook, hang niet vast aan dat busvervoer, maar zoek ook naar alternatieve vormen van mobiliteit. Maar wij vragen bijvoorbeeld ook wel een betere ondersteuning en verloning van de chauffeurs, van de begeleiders.
1: Er komen de komende jaren 605 nieuwe plaatsen bij in de kinderopvang. Dat heeft minister van Welzijn Caroline Genee aangekondigd. Het zijn plaatsen in innovatieve kinderopvang voor kinderen die extra zorg nodig hebben of samenwerkingen tussen scholen en crèches. De plaatsen moeten ten laatste tegen 2029 in gebruik zijn. Villa Clementina in Zemst in Vlaams-Brabant krijgt extra plaatsen. Daar doen ze al bijna 15 jaar lang aan inclusieve opvang waar kinderen met en zonder een beperking terecht kunnen. En Peter de Kroebelen ging daar kijken.
5: 40 kindjes hier en 1 op de 3 heeft een beperking. Kinderen die extra zorg nodig hebben dus, denk maar aan zondevoeding of kinesietherapie en zo meer. En de opvang ontlast ook de ouders. Katja Verharen van Villa Clementina.
6: Inclusie is voor ons iedereen mee. Wij proberen het kindje zo lang mogelijk, zo normaal mogelijk, hier te laten met de maximale ontwikkelingskansen.
5: Zorgnood vereist extra mensen. 35 vrijwilligers hier. Kinderarts Kathleen Ballon.
7: Vrijwilligers van allerhande pluimage en mensen uit de maatschappij die wat tijd over hebben. Maar we hebben ook vrijwilligers met extra zorg nodig. Vrijwilligers uit een inburgeringstraject, uit een armoedeproject.
5: En deze keer een inspanning van de regering niet voor kinderen uit het lager of secundair onderwijs, maar voor de kleintjes.
7: We zijn heel blij dat er aandacht wordt besteed nu aan de eerste 1000 levensdagen van het kind.
5: En?
7: Wat is er ook mooier dan opgroeien in een inclusieve omgeving? Dus we hopen ook dat alle kinderen later betere burgers worden.
2: Het is nog nooit zo warm geweest op 19 juni als vandaag. In Ukkel werd 33,2 graden gemeten. Het vorige dagrecord dateert uit 2000 en toen werd het 31,1 graden. Maar er geldt code oranje voor zwaar onweer. En daarom geldt in Gent vanaf nu een verbod op openluchtevenementen. Gaan parken en bossen dicht en ook is het recreatiedomein De Blaarmeerse gesloten. Deze jongeren op het strand van De Blaarmeerse waren verrast toen ze hoorden dat ze het strand moesten verlaten.
8: Wel aan het begin toen we aankwamen zeiden ze ja, vertrek eerder. Want straks gaan ze alles sluiten omdat het straks code oranje gaat zijn. We gaan voor de zekerheid al wat eerder vertrekken.
9: Ja, omdat er komt zo'n storm aan, snap je? Zo, ik weet niet, code rood. Dat is dan gevaarlijk om in het water te zitten. Maar nu is het wel nog zonnetje, ja, en ik zie nog niets van wolken. Dus ik denk wel dat het misschien iets later komt, maar ik snap het op zich wel dat het gevaarlijk is.
10: Het is blauwe hemel en ik zie op mijn telefoon geen storm, dus ik ben er gerust in.
2: Zowat overal in het land zijn openluchtconcerten, wandeltochten en andere evenementen afgelast. In Nederland wordt een meisje van 15 verdacht van de moord op haar beide ouders. Het Openbaar Ministerie meldt dat ze vanmiddag werd voorgeleid bij de rechter en zeker nog 14 dagen moet vastzitten. De politie vond de lichamen van haar moeder en vader eergisteren in hun woning in een dorp in Meerstad in Groningen. Ze waren beide 53 jaar. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Ze zit vast in beperking, wat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. En wetenschapper François Englert is overleden. De enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica heeft gewonnen. Hij kreeg de prijs in 2013 voor de doorbraak die hij realiseerde op het vlak van de elementaire deeltjes. Uitleg door Kathleen Bracke.
11: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2013 Nobel Prize in Physics to professor François Englert.
12: Je suis pas triste.
13: Met die woorden verscheen een glunderende François Englert op het balkon van zijn appartement in Ukkel nadat bekend werd dat hij de Nobelprijs Fysica had gewonnen. 50 jaar eerder had Englert samen met zijn boezemvriend Robert Brout voorspeld dat er een elementair deeltje moest bestaan dat alles in de wereld massa gaf. In 2012 werd het Brout-Englert Higgs-boson ook effectief gezien in de deeltjesversneller van CERN. Een jaar later kreeg Englert er de Nobelprijs voor. Englert was toen 81 en vanaf die dag veranderde zijn leven volledig. Hij werd gevraagd voor lezingen, debatten en interviews.
12: For the moment I have some difficulty in working. One of the backslash of the Nobel Prizes.
13: Het was wennen voor Englert, die sterrenstatus. En hoewel hij de aandacht niet altijd even fijn vond, probeerde hij toch met lezingen en interviews mensen te laten zien wat wetenschappelijk en rationeel denken is.
2: François Englert is 93 jaar geworden. Sport in de Baloise Belgium Tour heeft de Spanjaard Alex Aramburu de derde rit gewonnen met start en aankomst in Durbuy. Aramburu haalde het na een lange sprint op de muur van Durbuy voor de Brit Aski en is meteen ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. En de Ecuadoriaan Jonathan Narvaez heeft de derde etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. Hij klopte onze landgenoot Xandro Murisse in een sprint met 2. Tadej Pogacar blijft leider. Vanavond trekt dus onweer over vanuit Frankrijk. Vooral in het westen en het centrum kan dat hevig zijn met veel regen, hagel en windstoten. Blijft wel zacht bij minimaal tot 21 graden. En ook in het weekend en volgende week zeer warm weer met temperaturen boven 30 graden en kans op onweer. We begonnen met berichten over een nieuw staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah. Iran en de VS hadden dat al opgenomen in hun akkoord, maar de aanvallen gingen ook vandaag nog verder. Meer op vrtnieuws.be.
0: Verwonderd.
14: What?
0: So what? Met Lies Steppen. Welkom in weer een nieuwe So What. En we kijken gewoon al een beetje vooruit naar de zomer. Het is moeilijk om dat niet te doen op een dag als vandaag. We zijn ook wel in een genereuze bui, want we zijn bezig aan een podcastreeks over Miles Davis. En dat wordt
14: een hele zomer lang ook elke zaterdag om 5 uur in de namiddag op Klara uitgezonden. En we blikken vandaag al eens terug op het afgelopen seizoen en we hebben voor u het allermooiste gekozen en dat dus samengebracht om u te verwennen vandaag. Misschien ook wel goed om nog eens te vermelden dat op VRT Max, op het Klara-kanaal Ginder, dat er daar een hele reeks programma's van So What te herbeluisteren valt. Een 20-tal zijn het er, geloof ik. Dus mocht u nog eens willen terugluisteren of als u iets gemist zou hebben en ons wilt meenemen op vakantie, dan kan dat dus. Dagie Peters.
15: Dag Liesteppe.
14: Wat een uitleg voor ik jou welkom heet.
15: Belangrijke dingen eerst natuurlijk. Hè. Zolang iedereen maar weet dat we samen op vakantie kunnen gaan.
14: Ik heb het beste voor het laatst gehouden. Zo kan je het ook zien. Hè?
15: Ook, ja.
14: Ja. Ja, we zijn mooie plannen aan het smeden. Hè. Het wordt wat hè, met die miles een hele zomer lang.
15: Ja, veel weekendwerk, maar dat is goed. Hè. Het is een ongemeen boeiend onderwerp. Dus als we de kans krijgen, dan moeten we die aangrijpen.
14: Ja, het is iets voor het leven. Hè. Zo heel diep in iets duiken. Mm-hmm, we gaan er veel van leren, denk ik.
15: Ik hoop het. Denk het.
14: Oké. Okay. En vandaag gaan we een beetje terugblikken. We hebben niet per se een soort van beste rangorde gekozen.
15: Nee,
14: we hebben
15: gewoon
14: voor een vibe gekozen.
15: Hè. Ja. We gaan gewoon nog eens... wat muziek draaien uit het voorbije seizoen. Platen die zijn blijven hangen. Songs die pasten in een thema. Die misschien wel deel zijn gaan uitmaken ook van het So What DNA, zal ik het maar noemen. Het zijn dingen die misschien al eens gepasseerd zijn. Maar dat is wel mooi om na een reeks van, hoeveel zijn het er, 40 afleveringen of zo, nog eens even te kiezen van, ja, wat is hier blijven hangen? Over wat werden we aangesproken? Wat gaf een goed gevoel of dergelijke dingen?
14: Ja, ik moest echt wel een aantal keer glimlachen toen ik de muziek beluisterde. Dus ik denk dat we hier gewoon met een dikke, vette smile gaan zitten tot 8 uur vanavond. Eén ding moeten we wel nog aanhalen, dat is heel belangrijk, Guy. Dat is dat er weer helaas een grote jazzman gesneuveld is. Abdullah Ibrahim is overleden. Op maandag 15 juni is dat nieuws binnengelopen, afgelopen maandag, dat hij gestorven was. Hij was een van de absolute iconen van de Zuid-Afrikaanse jazz. En we gaan dus zeker ook plaatsmaken voor hem vandaag, om hem te eren, want dat mogen we niet overslaan. Het is ook heerlijk. Ik ben gisteravond nog gaan wandelen in de regen. Die lange avonden, ik vind het fantastisch. Zondag is de langste dag van het jaar.
15: Genoteerd. Ik vind het ook heerlijk, ja, lange avonden. Het gevoel hebben dat je nog niet moet gaan slapen en dergelijke. Ja, dat is wel leuk, ja.
14: Fijne, eindeloze avonden. Als muziek heel veel kan, dan is dat een instant gevoel opwekken. En deze opener doet dat alleszins. Een jazzy feel, een tikkeltje nonchalant, een laid-back groove, zo kennen we hem. Een ultrawarme sound. En voor mij ook herinneringen aan een vriendin die ik de komende zomer graag nog bij mij gehad had. De soundtrack bij een zomer die mag blijven duren. Travelin' Light, hier komt JJ Cale.

0: Toch een beetje een so what hit dit. Ik weet niet hoe vaak we het al gedraaid hebben, maar zo voelt het gewoon voor mij. Helemaal de vibe van dit programma, als je het mij vraagt. Dit was Linda Mahan O met Noise Machinery uit Strange Heavens. En ze maakte een hele fijne plaat samen met die geweldige trompetist, Guy.
1: Oh ja, onze vriend Ambrose en zijn naam, ik weet het nog altijd niet goed eigenlijk.
0: Akin Muzire, ja. Onlangs hoorde ik toch iemand van BJO, ze hebben samen een project gedaan, Akin Muzire zeggen, dus ik ben ook terug in de war.
1: Gelukkig kan ik de naam van de drummer wel uitspreken, dat is Tashaun Sorry.
0: Ja, maar dat is dan niet alleen een drummer, die speelt dan weer allerlei instrumenten en zo is er altijd een beetje verwarring. Ja. We hebben een paar keer geprobeerd om ook minder vertrouwde namen te belichten. Dat zijn we onszelf verplicht, hè? Om eens wat dieper te graven en ook de underdogs een beetje te laten schijnen. En artiesten die mee de jazzgeschiedenis geschreven hebben, maar daar niet per se altijd krediet voor gekregen hebben. En één daarvan is tromboniste, componiste en arrangeur Melba Liston. Een vrouw in die tijd, en vrouwen in de jazz, dat is een thema, ja, daar kan je boeken over schrijven. En eigenlijk zouden die boeken uiteraard overbodig moeten zijn, maar aangezien dat niet zo is, brengen wij dat hier nog maar eens even naar voren, anno 2026. En voor alle duidelijkheid, we gaan hier ook terug in de tijd naar 1958. En dat was toch echt niet evident wat die vrouw allemaal klaargespeeld heeft.
1: Nee, zeker niet. Ik denk dat je echt niet mag onderscheiden hoe belangrijk die verwezenlijkingen zijn. Ik denk dat er intussen al heel wat dingen geëvolueerd zijn in een betere richting. Maar een zwarte vrouw in de jaren 50 en dan nog op trombone. Als er al vrouwelijke muzikanten naar voren geschoven werden of kansen kregen, dan waren het heel vaak zangeressen of in het beste geval pianisten. Maar blaasinstrumenten, ja, dat was voor de jongens natuurlijk. En het feit dat ze haar mannetje stond, dat ze echt invloed heeft gehad, weliswaar maar één plaat heeft gemaakt tijdens haar carrière.
0: Maar ze schreef ook arrangementen, hè. Zij zei tegen de andere jongens wat ze moesten spelen gewoon.
1: Dus dat vergt waarschijnlijk niet alleen heel veel talent, maar ook heel veel wilskracht, ja.
0: Ja. Waar gaan we nu naar luisteren?
1: We gaan luisteren naar iets uit haar album Melba Liston and Her Bones. Een opname uit 1958. Een beetje de gouden periode van de jazz, denk ik ook wel. Misschien ook wel goed om te vermelden. Dat is toch wel iets heel belangrijks, denk ik. Dat ze een heel sterke band had met Randy Weston. Die net als haar, en net als Miles Davis, en net als John Coltrane geboren was in 1926. En dus 100 jaar zou worden. Ja. Dus dat is wel mooi. Ze was ook op heel jonge leeftijd bevriend met Eric Dolphy trouwens. Die uiteindelijk wel heel andere dingen ging doen, maar dat vind ik toch ook wel een leuk feitje of zo. En ik denk dat we gewoon moeten gaan luisteren naar de weelderigheid en de mooie arrangementen van deze muziek.
0: Dit heet Blues Melba.

0: Ja, Guy, als je dit hoort, dan weet je eigenlijk... Ik was bijna vergeten, dan weet je eigenlijk uit welke aflevering van Zo Wat Dit Komt. We hebben eens eentje gedaan met muziek die zo wat gesofisticeerd was. Met veel zwier en fijne snits, geschikt voor de stijlvollere feestjes. Het is geen weer voor satijnen blazers hè, vandaag, maar zo klonk die muziek dus wel. Hè.
1: Ja, bij mij is het nooit weer voor satijnen blazers. Maar,
0: bij mij wel, hoor.
1: Maar ja, helemaal juist. Het is... Gewoon zoals altijd, ja. Zwarte broeken en t-shirts.
0: Ja, maar dit was natuurlijk... We hebben toen Jimmy Giuffre en Modern Jazz Quartet gedraaid, maar ook dit, Chico Hamilton Quintet. Als je zo de sfeer wil zetten en je nodigt wat volk uit en je denkt, laat ons de avond maar zwierig beginnen, dan is Chico Hamilton altijd een goed idee, vind ik. Voilà, een glansrol voor cellist Fred Katz. Ook hier wat die muziek natuurlijk nog een beetje extra allure geeft. Eind de jaren 50 was dat zowat het meest stijlvolle combo dat je in California kon tegenkomen. En ze zouden ook snel gezelschap krijgen van ene Eric Dolphy, die ook geschiedenis zou schrijven. In elk geval heerlijke muziek, als je het mij vraagt. Dit is helemaal anders, zeker ook stijlvol. Recente muziek uit Brussel en die scene uit Brussel, daar is al van alles over gezegd afgelopen seizoen. Er zijn veel overlappingen, mensen spelen in mekaars projecten. Het voelt voor ons als buitenstaanders een beetje als één grote familie.
1: Ja, alles loopt een beetje in elkaar over en dat doet het muzikaal ook. En dat vind ik eigenlijk wel boeiend daar, want je hebt jazzmuzikanten die dan plots folky songs gaan spelen of die ergens spelen met elektronica, met rockmuziek, met vrije improvisatie. En het komt allemaal samen, maar het heeft... Er bruist iets, er hangt iets in de lucht en dat is heel leuk, ja.
0: Super. En dat is ook zo bij gitarist en banjo-speler Marco Giongrandi. We hebben hem ooit leren kennen via Warm Bad, dat project van Hendrik Lazure. Hij heeft een mooie soloplaat uitgebracht en daar kreeg hij heel veel hulp van goed volk voor. Ook Hendrik Lazure, Soet Kempeneer, Casper van de Velde, Sam Comerford enzovoort. En ja, we gaan gewoon luisteren, want ook dit is eigenlijk een beetje een so-what-hit, denk ik.

0: Ook uit die Brusselse scene en ook met Marco Giongrandi uit dezelfde familie. Dus Dear Uncle Lenny rond Camille Alban Spreng met Giongrandi op banjo, Benjamin Sosereau op gitaar en Joachim Badenhorst die speelde klarinet als gast of vierde man. Die twee tracks gaan ook ongelooflijk goed samen, vind ik. Dus,
1: ja, ik heb het maar zo gelaten. Het werkte de vorige keer en het werkte nu weer, denk ik. Ja.
0: Echt geweldig. Het zit zo in mijn geheugen gegrift. Een van de bands die het voorbije seizoen niet weg te denken waren uit So What, ja, dan kunnen we toch niet rond Kahil El-Zabar en zijn Ethnic Heritage Ensemble heen. Het is eigenlijk mooi hoe die man, hij is niet piepjong meer, dat hij toch een soort nog altijd aan zijn weg aan het timmeren is en zieltjes gewonnen heeft de voorbije jaren, denk ik, in België door op een aantal festivals te spelen.
1: Ja, ik heb het gevoel dat hij eigenlijk pak 10 jaar geleden een beetje vergeten was. Was zo erfgoed uit Chicago, dat ergens ver in het achterhoofd zat bij velen. Maar inderdaad, die festivalconcerten en dan ook een paar zaalconcerten hebben hem echt weer op de kaart gezet. En dan hadden we het geluk om hem te kunnen meepikken in een kleine club die ook heel snel volgelopen was voor dat concert. En dan zie je toch dat festivals zijn leuk, maar als je echt iemand kan zien in een kleine club voor een klein publiek, dan hangt er van meet af aan toch iets in de lucht dat je... Ja, dat je moeilijk kan vatten, maar dat wel heel voelbaar is of zo. Ja.
0: Blijkbaar is het arbeidsethos van die muzikanten uit Chicago heel hoog, heb ik al van een aantal muzikanten gehoord. Dus die willen echt elke avond spelen. Mm-hmm. En zo werd de tournee dus ook echt volgeplamuurd eigenlijk met nog wat kleine clubconcerten ertussendoor. Maar dan heb je dus geluk, hè. En toen wij daar waren in Nova Express in Mechelen, toen vierde de man ook nog een beetje zijn verjaardag op podium. Dus dat was wel een cadeautje natuurlijk.
1: Ja, en het was zo een van die concerten waar niet alleen de band, maar ook ja, waar alles zo'n beetje boven zichzelf uitstijgt, denk ik. Het had te maken, denk ik, met sowieso een heel goede vibe. De muzikanten waren heel goed gezind. Het klonk allemaal heel goed. De interactie, dat vloeide heel spontaan en organisch. En ze kregen ja, een enorm warm onthaal in dat zaaltje. En dat was echt, ja, dat was zo'n kippenvelconcert, denk ik, ja.
0: We gaan iets draaien uit Open Me, A Higher Consciousness of Sound and Spirit, album uit 2024 en de warme organische grooves van Kahil en de zijnen. Beter wordt het niet.

0: Cahiel is zo cool, Guy.
1: Toch, hè? Cool met een K.
0: Ja, echt waar. Fantastisch. Toen we hem in Mechelen ontmoetten, toen toonde hij heel, heel blij een filmpje op zijn telefoon. Hij had dan net een soundtrack gemaakt bij de modeshow van Hermès, samen met Archie Shepp, als ik het goed heb. Hij is ook sowieso een hele stijlvolle verschijning die zelf zijn kleren ontwerpt, al van kinds af eigenlijk. Mm-hmm. Dus hij heeft daar een fascinatie voor. Moet voor hem een hele mooie bekroning geweest zijn. Ze gingen nog dingen doen, ook live spelen, denk ik, op de défilés. Heel jeugdig op een hele wijze manier. Zo wil ik het ook graag proberen te doen, zo ouder worden, Guy.
1: Ik ga me daar gewoon bij aansluiten.
0: Ja, als dat lukt, is het een feestje. Hè? Een andere man die al een vaste waarde in So What is sinds we bezig zijn, is saxofonist James Brandon Lewis. En dat is eigenlijk helemaal geen raar feit, want James Brandon Lewis was all over the place de voorbije jaren. We konden hem niet negeren. Hij staat in de frontlinie van de Amerikaanse jazz. Hij is een zoeker en hij is vastberaden. Hij is slim, hij is met allerlei dingen bezig. Maar dat combineert hij ook allemaal met een sound die hij herkent uit de duizend.
1: Ja, dat is waarschijnlijk wel zijn grootste troef natuurlijk, die herkenbaarheid. Alle grote saxofonisten hebben dat wel. Maar toch, ja, die productiviteit. Je zegt het, hij is vastberaden. Hij heeft zo het gevoel van, ik sta nu op mijn piek. Ik moet nu eruit halen wat eruit uithalen valt. Dus hij heeft een duo, hij heeft een trio. Hij heeft dat kwartet waarmee dat hij wordt vergeleken met Coltrane natuurlijk. Hij heeft dat Red Lily Quintet. Hij speelt met de Mastatics, wat meer een rockband is eigenlijk. En dan is hij nog gast bij talloze andere muzikanten. Dus hij is echt...
0: Zou hij nog slapen s'nachts?
1: Ik heb er in de loop der tijd een paar keer contact mee gehad om dingen af te spreken voor onze opnames en zo. En ik kreeg antwoorden op de meest onmogelijke uren. Dus ik denk dat hij heel weinig slaapt. Ja.
0: Ja, we hebben een Clara Live gedaan met het kwartet van James Brandon Lewis in Flagey. Was zeer goed. Ik vermoed dat we dat concert misschien deze zomer nog wel eens opnieuw zullen uitzenden op een of andere zwoele zomeravond. Was Abstraction is Deliverance, stelden ze daarvoor. En daar gaan we de titeltrack uit draaien. En dat is niks minder dan een oorworm. Maar voor we naar de muziek gaan luisteren, moeten we misschien eerst zeggen dat ze een nieuwe plaats uitgebracht hebben, dat er ook nieuwe muziek is intussen, de moeite waard om te ontdekken. En zodra de zomer achter de rug is, gaan wij de 100ste verjaardag van Coltrane vieren in de AB op 23 september. Het zou mooi zijn als we daarbij konden zijn.
1: Ik heb mijn ticket al geregeld, Lies.
0: James Brandon Lewis, tot aan het nieuws.

0: 7 uur, goeie avond, VRT Nieuws met Iris van Impen. Het treinverkeer tussen Oudenaarde en Kortrijk ligt sinds 5 uur vanmiddag stil. In Elsegem, een deelgemeente van Wortegem-Petegem, is een trein tegen een auto gebotst die op de overweg stond. De bestuurder, een vrouw van 70, is overleden. Hoe het ongeval is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt Thomas Baken van Infrabel.
1: Wat dan de precieze omstandigheden zijn, dat is momenteel iets wat de politie nog volop aan het onderzoeken is. Momenteel kunnen er geen treinen rijden tussen Kortrijk en Oudenaarde in beide richtingen. NMBS laat weten dat er 75 reizigers aan boord waren van de trein. Die worden momenteel geëvacueerd met een bus.
0: Wetenschapper François Englert is overleden, de enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica heeft gewonnen. Hij kreeg de prijs in 2013 voor de doorbraak die hij realiseerde op het vlak van de elementaire deeltjes. Uitleg door Kathleen Bracke.
2: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2013 Nobel Prize in Physics to professor François Englert.
3: Je suis pas triste.
4: Met die woorden verscheen een glunderende François Englert op het balkon van zijn appartement in Ukkel nadat bekend werd dat hij de Nobelprijs Fysica had gewonnen. 50 jaar eerder had Englert samen met zijn boezemvriend Robert Brout voorspeld dat er een elementair deeltje moest bestaan dat alles in de wereld massa gaf. In 2012 werd het Brout-Englert Higgs-boson ook effectief gezien in de deeltjesversneller van CERN. Een jaar later kreeg Englert er de Nobelprijs voor. Englert was toen 81 en vanaf die dag veranderde zijn leven volledig. Hij werd gevraagd voor lezingen, debatten en interviews.
5: For the moment I have some difficulty in working. One of the backslash of the Nobel Prizes.
4: Het was wennen voor Englert, die sterrenstatus. En hoewel hij de aandacht niet altijd even fijn vond, probeerde hij toch met lezingen en interviews mensen te laten zien wat wetenschappelijk en rationeel denken is.
0: François Englert is 93 jaar geworden. Een Brusselse politieman die enkele maanden geleden betrapt werd op het snuiven van cocaïne tijdens zijn diensturen riskeert 2 jaar cel. Hij wordt ook vervolgd voor het stelen van €525 aan in beslag genomen geld. Dat geld verdween vorige zomer uit een kluis in het commissariaat. Op het proces gaf de twintiger toe dat hij drugs had genomen. Voor de diefstal vroeg hij de vrijspraak. Op 16 juli zal de rechtbank een uitspraak doen. De agent is momenteel geschorst. Israël en Hezbollah zouden een nieuw staakt het vuur hebben gesloten. Dat zeggen bronnen uit de VS, Hezbollah en de Golfstaten aan verschillende internationale persagentschappen. Bestand zou er zijn gekomen na bemiddeling van de VS en Qatar en is ingegaan om 3 uur onze tijd vanmiddag. Jens Frans, wat betekent dat nu dat er net nu een staakt het vuur is?
6: Dat is belangrijk voor 2 zaken. 1, dat is heel erg belangrijk voor de burgers in het zuiden van Libanon. Want een staakt het vuur, dat wil zeggen dat de bombardementen daar nu toch voor even gaan ophouden. Maar weet wel, het Israëlische leger zal de posities in het zuiden van Libanon aanhouden. Die trekken zich niet terug. 2, het is ook internationaal heel erg belangrijk. Want dit was het zwaard van Damocles dat boven die onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten hing. Iran noemde dat staakt het vuur in Libanon zelfs een rode lijn. Dat moest er komen. En nu dat er is, kunnen die gesprekken dus tussen Iran en de VS eindelijk echt van start gaan. Ergens dit weekend dan in Zwitserland.
0: Dankjewel, Jens. Vanavond trekt onweer over vanuit Frankrijk. Vooral in het westen, het centrum, kan dat stevig zijn met veel regen, hagel en windstoten. Blijft wel zacht, minimaal tot 21 graden. En ook in het weekend en volgende week krijgen we zeer warm weer. Meer in de F van VRT Nieuws.
7: Blijf verwonderd.
8: Wordt Rome bevrijd van een corrupte politiechef wanneer de betoverende stem van een innemende vrouw wordt ingezet als politiek wapen? Beleef Tosca in een productie van De Munt onder leiding van Jordan de Souza. Van op de eerste rij met Sylvia Broekaert. Morgen om 8 uur op Clara en VRT Max.
7: So what? Met Lies Steppen. Welkom in deel 2 van deze voorlaatste So What van dit seizoen. We komen terug na de zomer, dat is beloofd. Maar we blijven ook bij u in de zomer met een podcast die ook elke zaterdag op de radio te horen zal zijn over Miles Davis. Vandaag blikken we even terug op de voorbije maanden, of het afgelopen jaar moet ik zeggen eigenlijk. De muziek die we gespeeld hebben hier in So What, soms kwam die er omdat we een bepaald thema volgden. Soms was het ook gewoon nieuw en moest het gehoord worden. Maar soms was het ook omdat er een concert gespeeld werd en we daar graag op wilden terugblikken. En dat was hier het geval, want we waren samen naar een concert van How Gelb met Giant Sand geweest in Sarlardingen, Guy Peters. Mm-hmm. Ik herinner mij papieren kraanvogels aan het plafond die daar hingen te wapperen met kaarsjes ernaast. Dat is het eerste waar ik aan moet denken. En ja, de muziek die paste daar echt bij. Aan houten balken dan nog, ja.
3: Ja, dat is mooi toch, hè?
7: Ja, ja, het was, dat nog kan. Ja.
3: Ik denk dat het succes van dat concert was voor een heel groot stuk denk te danken gewoon aan de setting. Een soort van, de zolder van een soort boerderij, een soort schuurachtig interieur met heel grote, zware houten balken die voor een stuk zelfs het zicht belemmeren op de band.
7: Ja, absoluut. Ja, ik denk zelfs dat de muzikanten een aantal attributen gewoon op die balk gelegd hadden om er gemakkelijk aan te kunnen tijdens het concert, om maar te zeggen, die balk zat voor hun hoofd eigenlijk.
3: Ja. Dus ja, het had een hele spontane, ongedwongen vibe. Het was precies alsof iedereen elkaar daar kende, wat echt wel niet het geval was, denk ik. En dat heeft een impact op die muziek. En als die muziek een zekere nonchalance heeft, zoals bij How Gelb, dan wordt dat misschien nog eens extra in de verf gezet. Maar dat heeft dan iets heel ongedwongen en echt zo'n vrijdagavondsfeer. Ik weet niet meer of het een vrijdag was, maar het was dat wel, ja.
7: Dat paste daar gewoon perfect. Ik herinner mij nog alsof het gisteren was. Voilà. En dit is uit de gospelplaat die How Gelb ooit gemaakt heeft. Hij vroeg aan de koorleider of hij zijn koor mocht inschakelen en of hij die fiat kreeg om dat te doen. En ik kreeg één voorwaarde.
3: Ja, het moest positief blijven.
7: Dat is dan gelukt.

0: Beck natuurlijk en Morning uit zijn Morning Face uit 2014. En ja, toen we dit draaiden, ik herinner mij dat ik jou vroeg van wat vind je ervan? En toen kreeg ik een antwoord dat ik nooit meer vergeet. Ik moet er nu echt aan denken als ik deze plaat opleg.
1: Ja, ik denk dat ik iets heb gezegd van dat het me deed denken aan een soort minimalistische, narcotische Beach Boys.
0: Ja, Beach Boys op narcotica of zoiets.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik hoor hier echt wel Brian Wilson in een heel trage trip of zo. Ja. Ja. Was mooi hoor.
0: Ja. Ik zie een oude blauwe Volvo als ik dit hoor. Ik heb er veel naar geluisterd tijdens lange autoritten. En ik vind heel troostende muziek ook trouwens. Het gaat over wakker worden na een donkere periode, over herstel, over opnieuw beginnen. En alles komt goed, zegt Beck, als een zonsopgang in slow motion. Als dat niet mooi is. En dan gaan we terug naar recente muziek uit eigen land. Het Klinktrio rond violiste Elisabeth Klink. Dat is een halfzus van Helene van Hagenborg. Met Maya Dont op piano en Adja van Herentals op saxofoon. Drie jonge vrouwen samen. Mooi is dat?
1: Dat is prima. Eigenlijk zouden we dat gewoon heel normaal moeten vinden. Nu hebben we nog altijd, denk ik, de neiging om daar extra de aandacht op te vestigen. Dat betekent waarschijnlijk dat het nog niet zo gewoon is deze dagen. Maar het is vooral een heel mooi trio, denk ik. Ja.
0: Ja, misschien kunnen we ook al verklappen dat Adja van Herentals een van onze gasten is tijdens onze Miles podcast.
1: Ja, daar kijk ik wel naar uit. Ik vind het heel fascinerend om zo muzikanten van nu, die echt nu opkomen, die nu van zich laten horen, om te horen hoe zij denken over erfgoed van de jazz van minstens 50 jaar oud of zo.
0: Ja, dus, of als die muziek van Miles dan toch zo tijdloos is, wat dan precies is dat hen vandaag raakt? Of dat zij dat hebben leren kennen? Heel benieuwd naar.
1: Exact.
0: Voilà, maar we dwalen af. Dit is muziek van Klinktrio dat heel vaak aan bod kwam in eindejaarslijstjes. Onder andere het album heet My Hair Is Everywhere. En ze gaan na de zomer op tournee met Jazz Lab. Dus misschien al iets om even te checken en iets om naar uit te kijken in de herfst. Ze spelen een tiental concerten vanaf 26 september. Hier komen ze.

0: Dit was een hele mooie avond in veel betekenis. Een heel mooi project ook. Juran van Joachim Badenhorst. We hebben dat live opgenomen afgelopen seizoen in het Predikeren in Mechelen tijdens Brandfestival. En wat ik mij daarvan herinner is dat dat sowieso al een magische plek is waar dit en deze muziek helemaal tot zijn of haar recht kwam. Ook omdat de muzikanten gewoon heel erg met de akoestiek van die ruimte speelden. En een aantal muzikanten stonden boven op het balkon, een aantal anderen op het podium. Het was een totaal ervaring, zal ik maar zeggen.
1: Helemaal. En zo'n kerk heeft natuurlijk ook een beetje een afwijkende akoestiek. Hè. Galmt daar ook echt. Alle klanken blijven daar nog wat langer in de lucht hangen. En dat paste eigenlijk wel heel erg goed bij deze redelijk etherische muziek. Maar het was echt een trip. Het was iets dat ik nog niet eerder had gehoord van Badenhorst, maar dat tegelijkertijd ook heel erg herkenbaar klonk. Het is echt wel zijn wereld, zijn melodieën. En dat was weer eens met wat andere muzikanten, dus ik vond dat echt een heel fijne avond, ja.
0: Ja, en het ging een beetje over onthaasten, iets wat ons allemaal deugd doet op zijn tijd. En dan gaan we terug naar kanonnen uit de Verenigde Staten, Fieldwork. Drie kleppers van de Amerikaanse voorhoede, Steve Lehman op sax, Vijay Iyer op toetsen en Tyson Sorey opnieuw op drums. Hun vorige album verscheen in 2008, maar ze bleven al die tijd wel in mekaars buurt belanden en het was intussen toch al heel lang geleden dat er een nieuwe plaat van kwam, maar uiteindelijk na 17 jaar was het zover. En je zou kunnen zeggen, op papier is dit heel erg radicaal, maar tegelijkertijd is het toch in deze uitzending terechtgekomen. Dat zegt veel, hè?
1: Ja, misschien wel. Ja, het zijn alleszins muzikanten die allemaal een redelijk intellectueel imago hebben, die vaak muziek spelen die heel erg complex is, die gewaagd is, die grenzen aftast. Maar dat zijn ook muzikanten die natuurlijk, ze leven in 2026, of 25 in dit geval toen, die ook bezig zijn met funk en met elektronische dingen. En die vooral op zoek zijn naar verrassing en vernieuwing en die daar ook wel in slagen. En wat ik vooral interessant vind bij dit trio is dat je voelt enerzijds dat radicale, dat experiment, maar ze gieten dat dan toch in een vorm die eigenlijk best wel toegankelijk is. Misschien voor sommige mensen iets aan de scherpe kant, maar hoe heet dat dan? Variety is the spice of life.
0: Ja, en af en toe mag het, moet het een beetje schuren, toch?

0: Dit was natuurlijk Bill Frisell. Je herkent hem uit de 1000. En dat zal wel een sleutel tot zijn succes zijn. Hij is 75 geworden in maart. En dat hebben we gevierd met een kleine hommage en een greep uit zijn oeuvre. Die tender touch, die herken je gewoon onmiddellijk. Hoewel hij veel van de dingen die hij doet, Guy, daar zit zo'n beetje Americana flavor aan. Maar we kennen hem natuurlijk ook van stevigere projecten. Hè? Eerlijk is eerlijk.
1: Ja, is dat ooit een Naked City, toch wel een legendarisch project van John Zorn. Ergens tussen compleet hysterische punk en jazz en filmmuziek, alles kwam daar bij elkaar. En nu nog, hij is nog wel altijd in staat tot vrij radicale muziek, maar meestal is het redelijk zachtaardig. En ook op dit album, Music Is, dat lijkt alsof er een woord ontbreekt. Maar dat is net het punt natuurlijk. Music Is, dat was denk ik zijn statement om te zeggen van ja, de muziek is er gewoon.
0: En zo moeten wij ook proberen te zijn, hè? Hier er gewoon zijn. Hè?
1: Ja, het is waarschijnlijk zo wat in die denkentrand, zo wat oosters, spiritueel. En dat is helemaal oké. Okay. Dat past ook, past ook bij zijn muziek, denk ik al. Ja.
0: Ja, hij heeft ook een boontje voor België, want heel lang geleden is hij na zijn studies in de Verenigde Staten meegetroond naar Luik, geloof ik, door Steve Houben. Ze hadden samen gestudeerd en hier heeft hij zijn vrouw ontmoet. En ze zijn vandaag nog altijd samen, wat toch een geweldig verhaal blijft.
1: Zeker.
0: Ja. En dit was een favorietje van jou, dus ik ga gewoon The Floor Is Yours.
1: Oei, ja. Fairport Convention, ik denk dat het waarschijnlijk nog niet zo heel vaak is gedraaid op Clara. Beetje zo de co-uitvinders van de folkrockbeweging. Ja, ik ben heel grote fan van de vroege jaren, toen zowel Richard Thompson als Sandy Denny er nog bij zaten.
0: De onschuld is aanstekelijk en aandoenlijk.
1: Ja, maar toch, ja, ze waren toen, denk ik, amper uit hun tienerjaren. Thompson was, denk ik, rond de 20, 21 toen dit werd opgenomen. Maar daar zit tegelijkertijd een onwaarschijnlijke maturiteit in die muziek. En die teksten van Sandy Denny, die waren heel veel bezig met het leven en met de vergankelijkheid en het voortschrijden van de tijd en dergelijke dingen. En het was natuurlijk iets nieuws dat ontstaan was, maar ik vind dat ze daar iets aanraken in die muziek dat zo mooi en ongeschonden klinkt, zo puur, dat ik dat daarna niet meer zo vaak gehoord heb. Ja.
0: We gaan luisteren. Autopsie.

0: ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

0: Deze muziek vind je op een album dat Witch Doctor's Son heet. En dat zegt het helemaal. We zijn afgelopen seizoen ook gewoon door Afrika getrokken, via Mali en Ethiopië. Maar we konden niet anders dan halt houden bij een van de iconen van de Zuid-Afrikaanse jazz. Dit was Johnny Dyani, bassist en een van de legendarische Blue Notes.
1: Ja, absoluut. Een van de sleutelbands uit de geschiedenis van de Zuid-Afrikaanse jazz, samen met Abdullah Ibrahim. En Dyani, net als zijn kompanen, ja, heeft eigenlijk het grootste deel van zijn leven wel in Europa gespeeld. Hij heeft echt geweldige dingen gedaan met free jazz muzikanten, maar ook iets meer traditionele dingen. Hij speelde onder meer ook met Chris Joris, met Mel Waldron. En ja, dat is zo'n muzikant die vaak wordt over het hoofd gezien, omdat hij waarschijnlijk geen Amerikaan is, bijvoorbeeld. Maar als je daar platen van ziet liggen in de platenbak, dan is het devies niet aarzelen.
0: Ja, en we moeten hier het bruggetje maken naar Abdullah Ibrahim natuurlijk. Maandag liep het nieuws binnen dat hij overleden was, de pianist. Een van de iconen, hè, van de Zuid-Afrikaanse jazz. Wat maakte hem zo bijzonder? Kan je dat kort samenvatten?
1: Goh, heel kort, ja. Hij was er ten eerste al heel vroeg bij. Hij was denk ik een van de eerste van die generatie, of de generatie daarvoor zelfs, die daarmee bezig was. Hij was ook een van de eerste om de overstap te maken naar het buitenland. Zelfs voor de Blue Notes verkaste hij al naar de Verenigde Staten.
0: Misschien ook even vermelden dat hij ook bekend was als Dollar Brand. Hij heeft achteraf zijn naam veranderd toen hij zich tot de islam bekeerd heeft, naar Abdullah Ibrahim.
1: Inderdaad. Dus bij hem kan je eigenlijk op in twee verschillende plaatsen in de platenwinkel gaan kijken naar albums. Maar ja, het is gewoon een onwaarschijnlijk veelzijdig muzikant, componist. Want hij werd soms wel eens de Zuid-Afrikaanse Ellington genoemd. Hij maakte muziek voor grote bezettingen, maar hij speelde ook prachtige soloconcerten. Hij heeft ook een heel aantal mooie soloalbums gemaakt. Je hoort daar de invloed van Ellington dus, van Monk. Maar natuurlijk, ja, die Zuid-Afrikaanse spirit zit er altijd in. En ja, ook wel een soort van spiritualiteit. Dat was duidelijk ook iemand die graag in de diepte verkende. En dat hoor je aan elke plaat.
0: Ja, we gaan u gewoon met muziek van hem het weekend insturen verder. We draaien iets uit Subtle Blue, een mooi album uit 2010. Dat gaat over elegantie en zwier, maar dan wel een beetje layback en een beetje slow, als u wil. Calypso Minor. En daarna heeft Christophe muziek van de Franse pianist Adam Laloum voor u. Geniet ervan, dit is fantastische muziek. Dank u wel voor het luisteren en dank u wel, Guy Peters.
1: Graag gedaan.

0: is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Elsegem in Oost-Vlaanderen is een vrouw van 70 omgekomen op een spooroverweg. Ze zat in haar auto toen die werd aangereden door een trein. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden. Volgens de eerste informatie waren de slagbomen dicht. 75 passagiers van de trein zijn met een bus weggebracht. Treinverkeer tussen Kortrijk en Oudenaarde is tot het einde van de dag onderbroken. François Englert is overleden, hij werd 93. Englert is de enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica heeft gewonnen. Hij kreeg de erkenning in 2013 voor de ontdekking van het Higgs-bosondeeltje. Een doorbraak op het vlak van de elementaire deeltjes. 50 jaar eerder had hij al voorspeld dat er een elementair deeltje moet bestaan dat alles in de wereld massa geeft. Collega Koen Wouters kon meermaals met Englert spreken. Die prijs was erg belangrijk voor hem, zegt Koen.
1: Die erkenning was heel belangrijk, omdat tussen zijn theoretische beschrijving en het daadwerkelijk vinden van het deeltje er zoveel tijd zat, was hij eigenlijk al heel lang tijdens zijn leven aan het wachten op die Nobelprijs. Hij wist dat hij er ooit moest komen, want hij wist wat hij had ontdekt samen met zijn goede vriend Broud en wat later ook Higgs heeft bevestigd. Hij wist dat dat Nobelprijsmateriaal was. En toen ik hem de eerste keer ging interviewen, dat was nog voor de Nobelprijs, dan was hij blij. Dan zei hij van, eindelijk komt de VRT hier, krijg ik ook die erkenning hier in eigen land, want hij had tegen dan al elke internationale prijs gewonnen die er te winnen viel. En er viel toen ook een soort bijna last van hem af. Ik ben met hem meegeweest naar Stockholm voor die ontvangst, om dat te volgen. En dat was een ander man. Die was blij, die was heel blij met die erkenning die hij uiteindelijk gekregen heeft.
0: Een Brusselse politieman die enkele maanden geleden betrapt is op het snuiven van cocaïne tijdens zijn diensturen, kan 2 jaar cel krijgen. Hij wordt ook vervolgd voor het stelen van ruim €500 aan in beslag genomen geld. Dat verdween vorige zomer uit een kluis in het commissariaat. Op het proces gaf de 20er toe dat hij een drugs heeft genomen. Voor de diefstal vraagt hij de vrijspraak. Op 16 juli zal de rechtbank uitspraak doen. De agent is geschorst. Thibaut Courtois, de doelman van de Rode Duivels, wil Iran niet onderschatten. Iran is op het WK voetbal de tegenstander van de Rode Duivels komende zondag. Door de geopolitieke spanningen met de Verenigde Staten, een van de gastlanden van dit WK, werden verschillende beperkingen opgelegd aan Iran. Zo mogen de spelers en staf slechts 1 dag voor de wedstrijd afreizen naar de speelstad. Dat is nu Los Angeles. Maar dat is niet per se een nadeel, vindt Courtois.
2: Op voetbalgebied is dat natuurlijk zeker niet ideaal voor hun. En begrijp ik wel dat dat niet gemakkelijk is. Maar langs de andere kant kan dat misschien hun ook als ploeg sterker maken. En dat is natuurlijk dan ook weer gevaarlijker. Dus uiteindelijk, het is niet ideaal voor hun om zich natuurlijk voor te bereiden zoals de andere landen. Dat is een feit. Maar uiteindelijk als de wedstrijd begint, denk ik wel dat zij 100% klaar zullen zijn.
0: Vannacht trekt een onweer over vanuit Frankrijk, vooral in het westen. Het centrum kan dat hevig zijn met veel regen, hagel en windstoten. En blijft zacht vannacht tot 21 graden. Ook in het weekend blijft het bijzonder warm met kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Christophe Louis.
4: Goedenavond, en dat in het heel goede gezelschap van Adam Laloum, de man die aan de piano met zijn handen pure poëzie laat horen. We krijgen een weelderig en uitgebreid recital. Er werd niet op een werk meer of minder gekeken. Een recital dat weer klonk in het auditorium van Radio France in Parijs op 8 maart. En vanavond dus weer in uw huiskamer. Recital met muziek van Schumann, Brahms, Alban Berg en Schubert. En wie Laloum een beetje volgt, die zal dat geen verrassing vinden. Hij heeft zich de voorbije jaren nadrukkelijk met dit repertoire verbonden. Schubert, Schumann en Brahms keren heel vaak terug in zijn recitals en opnames. En dan gaat het niet enkel over virtuositeit, want die moet er ook zijn, maar evengoed om timing, nuance en de spanning tussen de akkoorden. Het recital opende met Robert Schumann, de tweede romance, de tweede van 3 romances uit 1839. En dat is een jaar waarin Robert alles uit de kast moet halen om die Clara Wieck te mogen trouwen. En niet zozeer Clara was daar het probleem, maar wel haar vader. Dit was het kerstgeschenk van Robert voor zijn grote liefde, Clara. De aanduiding bij die tweede romance is einfach, eenvoudig. En voor een pianist als Adam Laloum is dat een veelzeggend begin. Hij hoeft die zaal niet te veroveren met grote gebaren. Het zit hem helemaal in het gevoel. Welkom.

Schumann's romance in Vischgroot opus 28, gespeeld door Adam Laloum in het auditorium van Radio France in Parijs. En van deze Schumann is de stap naar Brahms bijzonder klein. Brahms had een diepe bewondering voor Schumann, dat weet u. En zijn ontmoeting met Robert en Clara Schumann in 1853 zou werkelijk beslissend zijn voor zijn loopbaan. In de 8 pianostukken opus 76 horen we een rijpere Brahms, geen jonge componist die zijn plaats nog zoekt, maar een meester van de korte vorm. 4 capriccio's en 4 intermezzi. 8 stukken samen, elk met een eigen karakter en samen toch wel een rijk portret van Brahms als dichter aan de piano. Hier gebracht door Adam Laloum in Parijs. Adam Laloum, de man die opleeft in de halfschaduw. En neemt ons mee naar de poëtische en introspectieve wereld van de rijpere Brahms.

Applaus voor de 8 pianostukken van Johannes Brahms. Gevoelig gespeeld door Adam Laloum in Parijs. En na Brahms keren we terug naar Schumann. Een andere Schumann lijkt het wel dan die van de romance. Schumann gebruikte de titel Novelette om zijn piano echt te laten vertellen. Om de piano uiting te laten geven aan zijn grote verbeelding. De muziek lijkt voortdurend nieuwe scènes voor de ogen te projecteren met scherpe contrasten. Het zijn heftige passages afgewisseld met tussendelen, met dansachtige bewegingen en momenten die zelfs improviserend lijken, bijna als een vrije gedachtegang. Dit is de 8e novelette in Vis Kleimer als aanduiding zeer lebhaft. En dat zegt eigenlijk al genoeg. Adam Laloum in het auditorium van Radio France met novelet nummer 8 van Robert Schumann.

0: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codornieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
2: Klinkt goed.
1: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Clara Live.

Bravo, inderdaad. Applaus in Parijs. Ze sluiten de man uit Toulouse in hun hart voor de 8e novelette uit opus 21 van Robert Schumann. Je hebt het over Adam Lallum aan de piano. De volgende halte van het recital brengt ons naar de vroege 20e eeuw met Alban Berg. En Alban Berg, in de context van dit programma, klinkt een beetje als de erfgenaam van de romantische pianotraditie. Hij heeft de concentratie van Brahms en de spanning van Schumann in een 20e eeuwse voortzetting gebracht. Het is een jeugdwerk waarin die taal tot het uiterste wordt verdicht. De tonaliteit is wel nog aanwezig, maar ze staat hoorbaar onder grote druk en zoekt voortdurend de grens op. Oorspronkelijk dacht Alban Berg aan een meerdelige sonate, maar uiteindelijk bleef één geconcentreerd deel, één spanningsboog over. Adam Lallum in de eerste pianosonate van Alban Berg.

heel intens, onder hoogspanning, de eerste pianosonate van Alban Berg, gespeeld door Adam Laloum. Applaus in het auditorium van Radio France. Terug even op adem komen met de prachtige melancholische notenbalken. Vooral de stilte tussen de noten bij Schubert. Een van zijn laatste grote werken, de pianosonate nummer 21. Nauwelijks 2 maanden voor zijn dood. Schubert was toen 31 jaar oud. En in deze sonate neemt hij alle tijd om de muziek te laten ontluiken. Te beginnen met een heel herkenbare opening. Eenvoudige melodie, gevolgd door een lage thriller. Dat zal u zo meteen horen. Het tweede deel is een andante sostenuto. Heeft een melodie die zich langzaam door een bijna verlaten landschap beweegt. En daarna krijgen we nog een licht scherzo en een heldere finale. Adam Laloum in het auditorium van Radio France in Parijs. De introspectieve, de poëtische pianist komt thuis in de pianosonate nummer 21 van Schubert.

0: Bravo inderdaad voor Adam Laloum, die liet de Schubert's laatste pianosonate, de sonate in Bes. Ademen, spreken, zelfs zingen, groot applaus, dat kan je horen voor een toch wel genereus pianorecital waar het publiek, pianorecital waar het publiek en waar wij dus ook niet genoeg van krijgen. En na deze grote sonate van Schubert volgen nog twee bisnummers uit diezelfde muzikale wereld. De eerste keer we terug naar Brahms, naar het intermezzo in S groot, nummer 1. Brahms noemde de drie stukken van opus 117 wel eens de wiegeliederen van mijn...
1: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
2: Hoogstraten aardbeien.
3: Clara Live.

0: gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Clara, live.

Heel knap gebracht. Bravo inderdaad voor Brahms Intermezzo in S groot. Opus 117, gespeeld door Adam Laloum, de held van de avond. En dan krijgt hij nog een tweede bis. Die brengt ons nog één keer bij Schubert. Met het Andantino uit Moments Musicaux. Dat is een kort stuk, maar één van die miniaturen waarin Schubert in enkele minuten een volledige wereld oproept. En ook hier een zachte, bijna wiegende beweging. Na het nieuws nog veel meer heerlijke muziek en ook een vleugje avontuur bij Valkenaars en Van Oud. Nog een fijne avond en een fijn weekend ook bij Clara.

0: is 10 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Het heeft vanavond flink geonweerd in West- en Oost-Vlaanderen. In Kruisum is een historische windmolen omvergeblazen. Het onweer bevindt zich nu boven de provincie Antwerpen. Christine Bonneure, jij hebt een overzicht.
1: Het onweer kwam uit Frankrijk, trof eerst Wervik en Ieper en vooral ook de streek rond Avelgem en Tichem. Daar kreeg de brandweer vele tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen of takken op de weg. In Oost-Vlaanderen, in Kruisum, is een historische erfgoedmolen volledig tegen de vlakte gegaan, de Huissekoutermolen. In Lievegem is een straat ondergelopen, in Wortegem en Serskamp zijn bomen omgewaaid, in Melle kwam een boom op een huis neer. En hier en daar vielen er ook forse hagelstenen. Ook verder noordoostwaarts is er schade, het treinverkeer tussen Mechelen en Antwerpen is onderbroken, omdat er een boom op de sporen is gevallen bij Mechelen-Nekkerspoel.
0: Dank je, Christine. Het onweer trekt nu richting Nederland. Op de meeste plaatsen is code oranje niet meer van tel, zegt het KMI. Het ergste is voorbij. Het was vandaag de warmste 19 juni sinds het begin van de metingen, met in Ukkel een recordtemperatuur van 33,4 graden. In de komende dagen blijft het bijzonder warm. Die hittedagen zijn zonder twijfel een gevolg van de klimaatverstoring. Dat blijkt uit onderzoek van klimatoloog Wim Thierry van de VUB.
2: We hebben bekeken hoeveel bijkomende hittedagen we hebben als gevolg van de klimaatverandering op elke locatie op aarde. En als je dan kijkt naar België en je vertrekt van de 3 à 4 warmste dagen per jaar als basis, dan zien we dat er vandaag 5 bijkomende hittedagen zijn. En dus vandaag zijn meer dan de helft van het totaal aantal hittedagen toe te schrijven aan de klimaatverandering in België. In sommige tropische gebieden is dat tot 80 à 100 bijkomende dagen per jaar. Dus een enorme toename in aantal hittedagen in heel de wereld.
0: Rock Werchter moet de opbouw van Club C, een van de festivalpodia, voorlopig stopzetten. Bij een inspectie zijn stedenbouwkundige fouten vastgesteld. De tent is net een heel eind verplaatst in de richting van buurtbewoners om het festivalterrein uit te breiden. Het is nog niet duidelijk of dat ook de reden is van de stopzetting. Volgens organisator Live Nation gaat het over een laag afgegraven grond die na het festival zal worden teruggeplaatst. Buurtbewoner Wim de Jonge is alleszins niet blij met de uitbreiding. Hij noemt het dan ook geen tent.
3: Eigenlijk een fabriekshangar als je dat zo bekijkt. Het is 17 meter hoog en dan 40 haar groot. Landbouwgrond afgegraven, zand ingevoerd, betonplaten opgelegd. Ja, ze zijn meer dan 3 weken bezig hier. Hè. En dat is lawaai, want 's morgens van 7 uur tot 's avonds 6 uur. Sorry, maar ik ben gewoon niet meer thuis. Ik vlucht gewoon.
0: Het parket van Leuven onderzoekt de zaak. Rockwerchter vindt in plaats van 2 tot en met 5 juli. Verschillende ministers in de Britse regering zetten premier Starmer onder druk om duidelijkheid te scheppen over een mogelijk aftreden om zo een bredere politieke crisis te voorkomen. Directe aanleiding zijn de tegenvallende resultaten bij de tussentijdse verkiezingen. Een opsteker voor Labour is de overwinning van Andy Burnham, de populaire burgemeester van Manchester. Hij is nu verkozen tot parlementslid en kan zich kandidaat stellen om premier te worden en dat wil Burnham ook. Maar Starmer lijkt voorlopig niet van plan om snel op te stappen. Dat zegt NOS-correspondente Fleur Lonsbach.
4: Starmer vindt dat hij door de kiezer is gekozen om problemen op te lossen in het land. Hij heeft dat mandaat en hij wil die klus ook graag afmaken. Maar goed, het zou kunnen dat hij wel toch onder zulke druk wordt gezet door zijn partij en door zijn ministers, dat hij toch bezwijkt. En ja, dan zou het kunnen dat er toch een soort transitieperiode wordt gekozen en dat ze dan langzaam de macht gaan overdragen aan Andy Burnham.
0: En op het WK voetbal speelt gastland de Verenigde Staten in Seattle tegen Australië. Geert Eremans, jij volgt het. Hoe staat het daar na de eerste helft?
5: Wel, de Amerikanen blijven het goed doen op dit WK. 4-1 tegen Paraguay in wedstrijd 1. En nu weer 2-0 voor tegen Australië. Dat het tempo van de Amerikanen niet kon bijbenen. Na 10 minuten was het al 1-0 toen Cameron Burgess, een Australische verdediger, een voorzet van Balogun paniekerig in eigen doel werkte. En vlak voor de rust kopte Alex Freeman de 2-0 binnen. Eerst afgekeurd voor buitenspel, maar door de VAR met onze Bram van Driessen in het team toch nog terecht goedgekeurd. 2-0 aan de rust, de Amerikanen goed op weg naar kwalificatie voor de volgende ronde en misschien zelfs groepswinst.
0: Dank je, Geert. Het weer in het noorden en noordwesten, nog kans op onweersbuien met rukwinden. Na middernacht wordt het droger en het blijft zacht tot 21 graden. Morgen krijgen we opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. 'S Avonds lokaal kans op een bui met onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: blijf verwonderd.

Goedenavond, fijn dat u luistert. Muziek die naadloos aansloot op onze begintune die we al jaren koesteren uit een nieuw album van gitarist Myrdin de Kouter, uitgebracht op 29 mei op muziekgezette gedichten van Federico Garcia Lorca, gezongen door Elena Casella, met Stijn Kuppes op cello en Stefan Bracaval op fluit, Wazo en Roxanne de Kouter. Die droegen ook een steentje bij aan hoe die Zephyrus Records plaat eruit ziet. Talent op overschot in de Kouter-familie, maar dat geldt eigenlijk ook voor de familie Valkenaars. De familie van Hout wast de handen ondertussen in onschuld. Dit komt uit de muziektheateradaptatie van de debuutroman van de Schotse schrijver Ian Banks, The Wasp Factory. Daar zorgde Ben Frost voor, met ook de stemmen van Mariam Valentin en onze Lieselot de Wilde.

inches. How long is this knife for?

Neil Yum Dum, het is niet aan mij. Nieuwe muziek van de Ierse troubadour Rona O'Snoddy en filmmaker en muzikant Miles O'Reilly. Met een derde gezamenlijke album Ik en Jij, die op 8 mei verscheen bij het legendarische label Claddagh Records, waar ook de Chieftains en de Dubliners thuis zijn. Ze maken samen een soort van neo-folk ambient, tegelijk ruw en zacht. Banjo-virtuoos Bella Fleck heeft ook iets nieuws klaar. Zijn album The Fiddle and the Drum in combinatie met sopraan Renee Fleming. Zij zingt hier een beetje off-season, een onofficiële kerstklassieker. Jack Segel's Scarlet Ribbons for Her Hair. Ook toepasselijk voor ouders met kinderen in volle examenperiode.

Muziek om stil te staan bij de magie van de kosmos en de kwetsbaarheid van de aarde. Aurora Borealis, lied uit 2017 van Caroline Shaw op een tekst van Mary Jo Salter, wereldwijd op kaart gezet door sopraan René Fleming en de pianist en dirigent Yannick Nézet-Séguin voor hun album Voice of Nature. Daar wonnen ze in 2023 nog een Grammy mee. Caroline zit nooit lang stil. Ze heeft op heel veel plekken een vinger in de pap. Ook hier bij het All-Star Quartet The Hands Free. Met gitarist en banjo-speler James Moore, bassiste Eleanor Oppenheim en accordeonist Nathan Koshy. Zij brachten eind mei samen een nieuw album uit bij New Amsterdam Records. Upturned Cup heet dat en dit is daaruit de titeltrack.

Attica van Frederik Rzewski op tekst van Richard X. Clarke, een van de gevangenen die de opstand in de gevangenis van Attica in 1971 kon navertellen. Hij deed dat in zijn boek Brothers of Attica. Deze muziek was vanavond ook live mee te maken in Flagey. Daar zorgde het Ictus Ensemble voor in het kader van het festival Tectonics, dat ook morgen nog één dag kent in alle hoeken en kanten van Flagey. Hier gaat de Duitse componist en theatermaker Heiner Goebbels collega Kathleen van Bavel achterna en Henry David Thoreau.

De in 2021 overleden Duits-Amerikaanse beeldend kunstenaar Bob Rutman en het ensemble Modern, onder leiding van Peter Jeutfeus met twee stukken uit Walden van Heiner Goebbels, oorspronkelijk al in 1998 gecomponeerd, maar momenteel volop in de schijnwerpers door deze nieuwe uitgave van het ECM-label. Tegelijkertijd trekt Goebbels ermee langs de zalen met een compleet herziene nieuwe theaterproductie, geïnspireerd op het boek van Henry David Thoreau, maar allesbehalve een romantische, idyllische ode aan de natuur. Hij transformeert Walden tot een resonantiekamer die juist in tijden van de huidige klimaatcrisis en technologische versnelling actueler is dan ooit. Dit is A Little Prayer van de percussioniste Evelyn Glennie samen met Fred Ritt.

Oxygen, de dove Schotse percussioniste Evelyn Glennie samen met Björk, een eerste experiment uit 1995, een paar uur nadat ze elkaar hadden leren kennen op band gezet. Daarna probeerden ze dat ze nog eens over te doen in betere studio-omstandigheden, maar de oorspronkelijke take was niet meer te verbeteren. Met een ander nummer lukte dat wel nog, My Spine.

gives me always all.

Working, creating.

Watts van het Tara Clerkin Trio uit Bristol op een titeloze debuut-LP van een paar jaar geleden. Een plaat die losstaat van dagdagelijkse beslommeringen met percussiepatronen om de tijd mee stop te zetten in afwachting van een hittegolf. In 1986 componeerde Peter Jeutveus zijn zogenaamde Chinese opera voor het tienjarige bestaan van het ensemble Intercontemporain. Die titel viel hem te binnen tijdens een treinrit door Engeland, maar het is geen opera, het is ook niet echt Chinees. De link is dat geen enkele traditionele opera van een Chinese provincie op die van een andere lijkt. Voor Peter Jeutveus de echo van zijn eigen leven toen, van iemand die componeerde in vliegtuigen, orkesten dirigeerde, de psychologische problemen van muzikanten oploste, zijn vrouw raadpleegde over libretto's en tussendoor keek naar films van Jacques Tati, een opname die nu op 5 juni is verschenen bij het Erato-label.

Fragmenten uit de klankband van Jacques Tati's Jour de Fête, de fratsen van facteur François. In de Jour de Fête ziet hij postbode tijdens een feest in een van de dorpjes waar hij zijn ronde fietst. Een film over de speedy bestelmethodes van de Amerikaanse post en dat werkt inspirerend. Bij ons is vooral de scène waarin François een peloton wielrenners inhaalt blijven hangen. En zo heeft iedereen wel Tati flitsen in zijn hoofd zitten. Ligt ook Ben Vida, die is zelf klaar met iets nieuws. Dat heet Oblivion Seekers, zijn spoken word gedichten gecombineerd met sudderende minimalistische kamer.

lights, it's

waves.

We worden overspoeld door golven van taal en klanken. Overal waar we komen horen we stemmen uit koptelefoons lekken. Vangen we flarden op in de rij van de supermarkt of scrollen we door eindeloze stromen tekst op schermen. Benvida die gebruikt die overvloed niet als storende ruis, maar als het primaire basismateriaal voor zijn nieuwe spoken word album Oblivion Seekers, opgenomen met de onmisbare hulp van onder meer Christina Vansoe, John Also Bennett en Felicia Atkinson, een uitgave van het Franse experimentele kwaliteitslabel Shelter Press. Er is nieuw op het ECM-label, een album van het Paramount Quartet, een nieuwe supergroep onder leiding van saxofoon-titaan Joe Lovano.

Charlie Hayden's First Song door het nieuwe Paramount kwartet van Joe Lovano met gitarist Julian Lage, de New Yorkse bassist-veteraan Asante Sante De Briano, bekend van zijn werk met Archie Shepp en Randy Weston, en Will Calhoun achter de drums, die van Living Color. Lovano ontmoette Julian Lage al rond 1999 in Californië, toen die nog iets van een 12-jarige wonderboy was. Later kruiste een paar er opnieuw aan het Berklee College of Music, maar samen een plaat maken, dat kwam er nu pas van. Peter Vermeers is het Flatout Society hoofdstuk in zijn leven zo langzamerhand aan het afronden, maar dat doet hij met het nodige klokkengelui. Samen met die andere Peter, Peter van den Bergen, op 18 april verscheen een nieuw VES-album, Missa Asinorum, een statement met ezelsoren, met daarop ook een antwoord uit het moeilijke jaar 2026 op Frederik Jeski's Whose Side Are You On? We zijn met z'n allen precies toch een beetje in de hoek gedrumd. Een zinnige kant is er niet echt om te kiezen. Corner time for everyone. Dit is Peters No Side Left. Dank voor het luisteren vandaag en heel graag. Tot binnenkort.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Het heeft vanavond flink geonweerd in West- en Oost-Vlaanderen en in het noorden van de provincie Antwerpen. In de streek rond Avelgem en Anzegem kreeg de brandweer tientallen oproepen voor blikseminslagen, omgewaaide bomen en takken om de weg. In Oost-Vlaanderen in Kruisum is een historische molen tegen de vlakte gegaan en in Melle kwam een boom op een huis terecht. Het was ook gevaarlijk op de weg, vertelt Tom de Blekeren van de brandweerzone Vlaamse Ardennen.
1: Voornamelijk windvlagen, eigenlijk windstoten tot een 100, 120 per uur. Heel veel regen, heel veel aquaplanning op de weg. Het was heel donker opeens. Dus mensen zijn ook verrast geweest door omvallende bomen en zijn eigenlijk tot in de bomen gereden.
0: Ook op het spoor was er heel wat hinder in die provincies. In de provincie Antwerpen is het treinverkeer onderbroken tussen Mechelen en Antwerpen, omdat er een boom op de sporen is gevallen. Intussen zijn alle onweerscellen het land uit. Het was vandaag de warmste 19 juni sinds het begin van de metingen, met in Ukkel een recordtemperatuur van 33,4 graden. De komende dagen blijft het bijzonder warm. Die hitte dagen zijn zonder twijfel een gevolg van de klimaatverstoring. Dat blijkt uit onderzoek van klimatoloog Wim Thierry van de VUB.
2: We hebben bekeken hoeveel bijkomende hittedagen we hebben als gevolg van de klimaatverandering op elke locatie op aarde. En als je dan kijkt naar België en je vertrekt van de 3 à 4 warmste dagen per jaar als basis, dan zien we dat er vandaag 5 bijkomende hittedagen zijn. En dus vandaag zijn meer dan de helft van het totaal aantal hittedagen toe te schrijven aan de klimaatverandering in België. In sommige tropische gebieden is dat tot 80 à zelfs 100 bijkomende dagen per jaar. Dus een enorme toename in aantal hittedagen in heel de wereld.
0: François Englert is overleden, hij werd 93. Hij is de enige Belg ooit die de Nobelprijs Fysica heeft gewonnen. Englert kreeg die erkenning in 2013 voor de ontdekking van het Higgs-bosondeeltje, een doorbraak op het vlak van elementaire deeltjes. Collega Koen Wouters, die meermaals met Englert heeft gesproken, vertelt hoe hij hem zal herinneren.
3: Als iemand heel slim en als een ouderwetse wetenschapper, een theoreticus die ging liggen, nadenken, die had een sofa in zijn bureau en ging nadenken tot hij de oplossing gevonden had. Gewoon met puur verstand nadenken. En dan iets ontrafelen wat de basis vormt van alles wat bestaat in ons universum. Hoe komt het dat dingen zijn zoals ze zijn? En heeft daar een theoretisch sluitend antwoord op kunnen geven. Dat is groots.
0: In de buurt van Bedford, een stad ten noorden van Londen, zijn vanavond 2 treinen gebotst. Daarbij zijn 1 dode en verschillende gewonden gevallen. Het gaat om 2 treinen die op hetzelfde traject reden richting Londen. De precieze omstandigheden van dat ongeluk zijn nog niet duidelijk. En op het WK voetbal is gastland, de Verenigde Staten, nu al zeker van de volgende ronde. De VS versloeg Australië met 2-0. Geert Eermans.
4: De Amerikanen hebben dus een tweede zege op rij beet en dat hebben ze vooral te danken aan een weer uitstekende eerste helft. De Australiërs konden het tempo niet bijbenen en al snel werd het 1-0 toen Cameron Burgess, een Australische verdediger, paniekerig een voorzet van Balogun in eigen doel werkte. Nog voor de rust werd het 2-0 met een kopbal van Freeman. En in de tweede helft liet Balogun nog een uitstekende kans op de 3-0 liggen en waren de Australiërs vooral niet goed genoeg om wat terug te doen. De 2-0-zege was logisch. De Amerikanen zeker naar de volgende ronde.
0: En zo net is de wedstrijd begonnen tussen Schotland en Marokko. Het staat daar al 0-1 voor Marokko. De wedstrijd is te volgen op VRT1. Het weer in het noorden en noordwesten, nog kans op een bui. Overal droger, na middernacht blijft zacht tot 21 graden. Morgen opnieuw veel zon en bijzonder warm tot 33 graden. 'S Avonds lokaal kans op een bui met onweer. Zo vrijdag 19 juni zit erop. Een goede nacht.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.